0: Dit is Joe. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Spanje zijn nu al 13 mensen overleden door de bosbranden. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw die in het ziekenhuis lag is overleden aan haar verwondingen. Journaliste Eva Peters is in Bedar, een van de zwaarst getroffen dorpen in het zuiden.
2: In het dorp zelf, dan zie je eigenlijk dat alle huizen nog intact zijn. Dus de brandweer heeft de huizen hier goed kunnen vrijwaren. Maar het is nu heel erg duidelijk dat niet dit dorp het meest getroffen is. Het is eigenlijk in de heuvels rond dat de vernieling echt heeft plaatsgevonden en dat ook die dodelijke slachtoffers gevallen zijn.
1: Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De lichamen worden nog geïdentificeerd. En bij ons is er vannacht brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide in Maasmechelen in Limburg. De brandweer is iets over 3 uur beginnen te blussen. Het is nog niet duidelijk hoe groot die brand is of hoe hij is ontstaan. Er is voorlopig ook nog niemand geëvacueerd. En ook in Venezuela is de dodental opgelopen. Er zijn nu al zeker 4.490 mensen om het leven gekomen na de 2 zware aardbevingen eind vorige maand. Meer dan 16.700 anderen raakten gewond. De VN schat dat nog eens een paar tienduizenden mensen vermist zijn. De kans dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden is zo goed als onbestaand. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon. Dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
3: Dit is Joe Summer.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel, juist.
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top, hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op kova.be.
7: Dit is Joe.
8: Good times, great music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
2: Help me go home.
1: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar €1 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Dit is Joe Summer.

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Een hele goede morgen. Het eerste zomerweekend Paradise Beach hebben we achter de rug. Als jij ook langs wil komen, moet je goed luisteren dit uur. Misschien ben jij wel VIP. Straks alle details, eerst het nieuws van 7 met Julie Isabeau. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Geen boetes meer voor wie zijn zonnepanelen vergeet aan te melden. Een natuurbrand in Maasmechelen en Jannik Sinner wint Wimbledon voor de 2e keer op rij. Wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuinen.
3: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van €118. Vorig jaar kregen zo'n 10.000 Vlamingen boetes.
2: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten melden of ze vergaten het. Wie via de E17 naar Antwerpen rijdt, botst sinds vanmorgen vroeg in Sint-Niklaas op wegenwerken. Het wegdek wordt daar vervangen omdat het in slechte staat is, zegt Jeff Schoenmakers van het agentschap Wegen en Verkeer.
4: We gaan over een afstand van 4 kilometer dat volledige wegdek verwijderen en een nieuwe laag asfalt aanleggen. Heel de E17 richting Antwerpen zal afgesloten zijn. Wat wel zo is, gelukkig hebben we daar de parallelweg. Dat betekent dat verkeer wel steeds door kan langs de werf over 2 rijstroken.
2: Vrijdagavond moeten de werken afgerond zijn. In Maasmechelen in Limburg is er vannacht een brand uitgebroken in natuurgebied de Mechelse Heide. De brandweer is iets over 3 beginnen blussen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe groot de brand is. En ook in Parijs woedt een brand in het bos van Fontainebleau. Zeker 400 brandweermensen zijn het vuur daar aan het bestrijden. Er zijn ook blushelikopters ingezet en blusvliegtuigen uit het zuiden overgevlogen. Een 15-tal gezinnen zijn geëvacueerd. Verschillende autostrades zijn afgesloten. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt nog altijd verder uit. In Spanje zijn intussen al 13 mensen overleden door de bosbranden daar in het zuiden. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In het Midden-Oosten is er dan ook weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en Kuwait. Iran en de VS sloten nogthans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen van de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En dan nog tennis. De Italiaan Jannik Sinner heeft het toernooi van Wimbledon gewonnen. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Sinner is de nummer 1 van de wereld in het mannentennis. Hij is 24 en won Wimbledon vorig jaar ook al. Het wordt opnieuw een zonnige dag na de middag. Iets meer wolken, wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon. Dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
1: En 3 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat richting Antwerpen. Zat er net ook al in het nieuws. Hè? Op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Daar moet je een kwartiertje extra rekenen. Richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Wolvertem. Daar staat een defect voertuig. En dat vraagt je daar 11 minuten extra. En dan ook nog op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Daar komen 5 minuten bij.
5: Dit is Joe.
6: Met Alain Klaas.

Een hele goede morgen Genesis om deze maandag mee te beginnen. Met een nummer dat een parodie was op die Amerikaanse tv-dominees. Ik weet niet of je het nog herinnert, maar er is zo'n een periode geweest dat je tv niet kon aanzetten of er was wel een of andere rare figuur, halleluja, aan het roepen. Wel, Phil Collins vond dat ook wel een bizar fenomeen en hij maakte er dus een nummer over Jesus, He Knows Me. Kenneth heeft je 2 weken lang wakker gemaakt. Nu laten wij hem eventjes uitslapen. En nu heb ik dezelfde verpletterende verantwoordelijkheid om jou met het juiste been uit bed te krijgen. Niet zo eenvoudig, vrees ik, na alweer een toch behoorlijk hete nacht. En het wordt ook een warme dag waarbij we vlotjes over de 30 graden zullen gaan. Ik hoop dat je toch een beetje uitgerust bent en kan genieten van alles wat we deze ochtend te bieden hebben. Ik vertelde dan straks al dat je misschien wel VIP kan zijn op ons Paradise Beach. Daar vertel ik alle details later over. En ik heb zometeen ook je assistentie weer nodig, want ook vandaag hebben we weer een gat in onze playlist. Eerst Alex Warren en Fever Dream, die komt er na de Bee Gees. En Tragedy.

0: Hij is een grote ster geworden dankzij TikTok, deze man. Ja, het begon daar heel grappig. Hij maakte gewoon filmpjes over zijn leven. Die waren al erg populair. En toen begon hij in een van die filmpjes zo een liedje mee te zingen. Dat op de achtergrond bezig was. En de reactie was echt overweldigend. Iedereen zei, jij moet echt meer gaan zingen. En de rest van het verhaal kennen we ondertussen. Hij heeft alweer een hit te pakken met Fever Dream. Dat was Alex Warren.
1: Dit is Joe.
0: En ondertussen 16 over 7 geworden. Eens kijken wat in de actualiteit zit. Wel, het gaat over Bekkevoort onder andere. Want dat is de gasboetekampioen van Vlaanderen. Daar kan je dus maar beter goed op je snelheid en zo letten, want door de vele trajectcontroles heeft de gemeente vorig jaar maar liefst 322, dat heb je goed gehoord, 322 euro per inwoner opgeleverd. Enorme inkomsten dus, die brachten in totaal ruim 2,2 miljoen euro in het laadje, goed voor 14% van de totale gemeentelijke inkomsten. De burgemeester benadrukt dat de controles er puur zijn voor de verkeersveiligheid en absoluut niet om de kast te spekken. Ondertussen gebeurt het wel natuurlijk. Hè. En volgens VIAS, het verkeersinstituut, doen trajectcontroles het aantal ongevallen wel met meer dan de helft dalen. Dus dat is dan wel het goede nieuws. Vlaamse ministers De Ridder en Krivits waarschuwen dat boetes geen verdienmodel mogen worden. Er loopt momenteel ook een onderzoek naar die lokale aanpak. En gisteren was ook weer de Big Jump. Heel wat Belgen die in rivieren, meren en kanalen zijn gesprongen. En dat brengt ons bij dit hier. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, want vooral in Vlaanderen is die waterkwaliteit een probleem. Slechts 1 van de 195 waterlopen heeft een goede waterkwaliteit. In Wallonië is het veel beter gesteld. Daar is bijna 1 op 2 in goede ecologische staat. Dat is wel een groot verschil. Dat het in Vlaanderen een groot probleem is, dat werd trouwens duidelijk in Leuven. Want daar is het een dry jump geworden. Daar zijn ze dus niet in het water gesprongen omwille van de E. coli-bacterie. Toch wel straf dat een actie die oproept voor een betere kwaliteit geannuleerd moet worden door de slechte waterkwaliteit. Enfin, ik hoop dat iedereen die gisteren gesprongen is toch wel gezond wakker is geworden, want dat was toch wel een vraagtekentje. En het is dus ook ons thema in het gat van de playlist. Wat kunnen we daar muzikaal aan vasthangen? Daar kan je toch wel een plaatje bij verzinnen. Wij dachten zelf bijvoorbeeld aan deze hier. Als het over milieu gaat, ja, dan is deze man nooit ver weg natuurlijk.
2: Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is. Laat ons een boom en een zing.
0: Alles met jump of jump in is natuurlijk ook van harte welkom. Ja, dat zouden de Stones kunnen zijn met Jumping Jack Flash. En af en toe ben ik heel tevreden met een keuze die ik zelf heb gemaakt. Dit vond ik een hele goeie. Denk je misschien bij jezelf, wat heeft dit met water of met milieu te maken? Wel, je moet eens naar de naam kijken. Crystal Waters. Misschien heb jij nog een betere. Stuur maar door.

0: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
2: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

0: heeft begin dit jaar nog een single uitgebracht, maar daar hebben we weinig van gemerkt. En dat was ook een goede reden voor, dat was namelijk een bijzonder raar nummer. All My Life. Ja, hele rare single. Dan was dat nummer van daarnet een stuk aanstekelijker, vandaar dat we die nog eens hebben gedraaid. The Road to Mandalay van Robbie Williams. Joe.
1: Het gat van de playlist.
0: Ja, en dat gat van onze playlist gaat dus over de Big Jump. Honderden Belgen zijn in rivieren, meren en kanalen gesprongen. Ze willen op die manier aandacht voor de waterkwaliteit. En cynisch genoeg is dat in Leuven niet gelukt omwille van de E. coli-bacterie. Dus een actie die oproept voor een betere kwaliteit wordt geannuleerd door de slechte kwaliteit. Welke suggesties hebben we allemaal binnengekregen? Wel, hele mooie suggesties. Onder andere door Inge uit Antwerpen en Bernard uit Deerlijk. Die scoorden dit, of die hebben dit hier gesuggereerd. The Bridge Over Troubled Water van Simon en Garfunkel. Bedankt voor die suggestie. Hele mooie plaat is dat. Dit is een paar keer gesuggereerd, onder andere door Wendy uit Lokeren. Jump Around van The House of Pain. En dit is ook vaak binnengekomen. The River van Bruce Springsteen. Maar natuurlijk nog veel meer suggesties die dit hier hebben getipt. En vandaar dat we hem nog eens draaien. Als we een goede excuus hebben om Van Heilen nog eens boven te halen.

0: Ik zal er ongetwijfeld tientallen vergeten, maar door een heel aantal mensen gesuggereerd. Lag ook een beetje voor de hand natuurlijk, maar wat een topnummer van Van Halen. Als dit het eerste is wat je hoort vandaag, dan is je dag helemaal fantastisch. Nu al. Joost uit Ninove, Elke uit Geel, Gwen uit Maldegem, Stanny uit de Panna, Steve, Bart, Nancy uit Zonnebeke. En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Jump dus van Van Halen, ondertussen 7:58 geworden. Hoofdpunt uit het nieuws krijg je van Julie Isabel.
1: Goedemorgen. Je krijgt binnenkort geen boete meer als je nieuwe zonnepanelen of een laadpaal niet aanmeldt bij netbeheerder Fluvius. 3 meerderheidspartijen hebben een akkoord om die verantwoordelijkheid te verschuiven van de gebruiker naar de keurders. Want wie in groene energie investeert, moet beloond worden en niet beboet. Vlakbij Parijs woedt een zware brand in het bos van Fontainebleau. Zeker 400 brandweermensen zijn het vuur aan het bestrijden. Er zijn 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen ingezet. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt nog altijd verder uit. En de Italiaan Jannik Sinner volgt zichzelf op als winnaar van het tennistoernooi van Wimbledon. Hij klopte de Duitser Alexander Zverev in 4 sets na een match van bijna 4 uur, vol snoeiharde opslagen liever. Voor Sinner is het al de 5e Grand Slam titel in zijn carrière. Het wordt opnieuw een zonnige dag, na de middag iets meer wolken, maar wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon, dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
0: Ja, straks bellen we Jonas natuurlijk weer, hè. Iets over 9, die vertelt alles uitgebreid over dat weerbericht voor de komende dagen. Maar dat het warm wordt, dat is ondertussen wel duidelijk. 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, die staat richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Dan moet je bijna 20 minuten aanschuiven. Richting Brussel op de E19 tussen Kontich en Rumst, daar 7 minuten file. En op de Brusselse ring op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Machelen, ook daar 7 minuten.
2: Dit is Joe. Met Alain Klaas.

Als dit nummer passeert, is het sowieso instant zomer natuurlijk. Vandaag boven de 30 graden, maar ja, met dit in de radio kan het niet meer stuk natuurlijk. En een Belgisch product ook wel. Ja, wel van aan de kant waar het water, waar de waterkwaliteit wat beter is. Een Waans product is in het Luikse, is het in elkaar geknutseld. Alleen de zangeres was niet van bij ons, dat was een Spaanse, Marissa. Maar vanuit ons land de hele wereld verovert hij Paradiso en Bailando. En van Paradiso naar dit hier, dat is een kleine stap bij ons hoor. Ja. We hebben ons eerste weekend achter de rug en ik zal niet moeten zeggen dat dat een echte topper was. De ijsjes zijn hemels, de sfeer is top. Het is donderdagavond eigenlijk al begonnen met Milk Inc. En Sven is ondertussen geweest met de 80's. Morgenavond komt Camille ook langs. En ik hoop dat wij jou daar ook tegen het lijf mogen lopen. We zijn er elke dag van 10 tot 10, dus straks om 10 uur gaan we de deuren weer openen. En misschien ben jij er wel een echte VIP. Want ik heb hier weer een goodie bag klaar liggen. Ik moet dat officieel trouwens een tote bag noemen. Ja, dat is echt een coole tas. En die tas zit vol met leuke Joe-spulletjes, zoals een Joe-t-shirt. We hebben een sleutelhanger,

0: vanavond bij VTM liggen ze niet met vier in bed, maar hangen ze gezellig tussen de bomen. En bij VTM 2 hangen ze vooral rond de kluis tijdens de Casino Week in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voor

0: videoclip achter deze single was een heel eenvoudig idee. We monteren een piano op een pick-up truck en we rijden daarmee rond terwijl ik dat nummer ga zingen. Dat was een beetje het concept, maar het werkte wel erg goed. Het was een speciaal effect van Vanessa Carlton en 1000 Miles. Tot 7:45 ondertussen. Dan kreeg je net een berichtje van Dimitri uit Zilte. Ik heb dit weekend al heerlijk mogen vertoeven op dat Paradise Beach. En wij willen nu al terug. Dimitri, dat is de spirit. Zo willen we het horen. En ik dacht dat Katrien uit Aalst, die ik nu aan de lijn heb, dat die ook al plannen had om richting kust te trekken. Toch, Katrien?
1: Hallo, goedemorgen. Ja, inderdaad, dat klopt.
0: Jij gaat,
1: wij gaan volgend weekend sowieso naar zee een paar dagen. Ja. En kan dan ook meedoen aan de Joe Wandeling, ja, met de hond.
0: Ik wou net zeggen, samen met de viervoeter, hè, die mag ook mee. En ja, die viervoeters zijn geweldig welkom daar in ons Paradise Beach. Ja, dat is ook niet overal het geval, hè, maar bij ons worden ze lekker verwend. En dan met die hondenwandeling, dat wordt een toppertje. Hè. Nog andere plannen deze zomer, Katrien?
1: Ja, we gaan eind augustus 10 dagen naar Marokko met het gezin. Dus met mijn man en mijn dochter van 12 wel rondtrekken.
0: Ah, ja.
1: Dus het zal wel een avontuurlijke reis worden.
0: Ja, ja, ja, ik heb dat een tijd geleden gedaan. Wel, fantastische natuur daar hoor. Echt ongelooflijk. Ik heb daar op een bepaald moment een lagune verkend. Jongens, dat was het mooiste wat ik ooit heb gezien. Dus ik hoop dat het jou ook overkomt.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, ja, fantastisch mooi. Goed, zeg Katrien, welk woordje hadden we daarnet weggelikt in onze opgave?
1: Cola.
0: Cola, ja, we hebben heel veel sherry binnengekregen, maar die sherry die zat er nog in. Hè. Het was daarna pas dat werd weggelikt. Het was dus de cola die we zochten.
1: Cola.
0: Ja, en jij kan dus heel veel smaakjes gaan proberen daar in ons Paradise Beach. Je krijgt ook een t-shirt, sleutelhanger, strandbal. Je mag je daar echt laten verwennen, want die tote bag, dat is een prachtige tas, die ligt daar voor je klaar aan onze Paradise Beach. Blij mee, neem ik aan.
1: Tof. Ja, tof. Ja, super. Mijn dochter gaat heel blij zijn. We doen altijd samen mee elke dag. En nu slaapt ze nog. Dus ze gaat echt verschieten als ze straks wakker wordt. Dat, dat we gewonnen hebben.
0: Het is nu dat het gebeurt. Ah, wel. Doe de heel veel groeten aan de dokter. En met iedereen waarmee je samen gaat wandelen daar aan de kust. En veel plezier met die goodie bag en de ijsjes en alles wat jou mag overkomen. Bedankt voor het meespelen. Ja. Hè? Groetjes.
1: Oké, super. Dankjewel. Groetje. Dag.
2: Freeze, I'm my baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

vandaag. Die tote bag van vandaag gaat dus richting Aalst. Naar Katrien uit Aalst. En ze gaat binnenkort dus naar Marokko samen met haar man en dochter. Dochter is 12 jaar. En die 12 jaar die speelde vorige week ook een belangrijke rol in iets speciaals dat we hier elke week doen. Ja, misschien heb je het al gehoord. We hebben hier een batterij computers klaargezet. En daar kunnen we via artificiële intelligentie aan vragen om, je gelooft het niet, een liedje te maken. En dan zou je denken dat het wordt zo bliep, bliep, bliep, bliep, bliep, zo computerspelletjes geluid. Nee hoor, dat is echt onwaarschijnlijk wat er tegenwoordig allemaal kan met AI. Dat gaan we straks bewijzen. Maar we moeten die computers natuurlijk wel inspiratie geven. En daar hebben we jouw hulp voor nodig. Denk al eens na wie jij in de bloemetjes zou willen zetten. Dan geven we straks zo'n aantal trefwoorden aan die computer. En dan hoop ik dat er iets uitrolt dat we kunnen uitzenden. Want soms doet AI ook wel rare dingen. Maar ik hoop dat het vandaag dus goed gaat. Dus probeer al eens na te denken. En dan mag je straks uitleggen voor wie en waarom. Maar dan mag je nu dus al doorsturen. Als je iemand in gedachten hebt die je op een piedestal wil zetten, zoals we zeggen. Dan mag je dat nu dus doorsturen. Zet er misschien ook al wat woordjes bij. Hè? Misschien is het iemand die voor een feest heeft gezorgd dit weekend of whatever. Je stuurt het maar door, dan gaan we straks iets na 8 uur gaan we luisteren. Vorige week was het bijvoorbeeld Virginie uit Moorsele die een tweeling heeft van 12 jaar, dat zei ik net al. Haley en Tatjana, en die mochten allebei naar het eerste middelbaar. Mama, super content en super trots ook natuurlijk. En daar hebben we vorige week een liedje over gemaakt. Wat wordt het deze week? Dat horen we straks. Dit zijn de Eurythmics.

0: go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Al vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Ik wens je een hele fijne maandag. Straks draaien we misschien wel jouw ode aan iemand. Wat ik al zeker weet is dat we U2 zullen hebben. En we starten met Madonna, Material Girl. Eerste nieuws van 8 uur met Julie Isabeau. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Een zware natuurbrand ten zuiden van Parijs. De meldingsplicht voor zonnepanelen valt weg. En Yannick Sinner wint opnieuw Wimbledon. Er woedt een zware natuurbrand vlakbij Parijs. In het zuiden, in het bos van Fontainebleau, is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen die vanuit het zuiden van Frankrijk zijn overgevlogen. De Vlaamse Karen Verreken zit vast op een TGV die daar moest passeren.
5: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat de trein eigenlijk halt zou houden in Parijs en dat we niet meer verder konden naar Riesel. Maar ik ben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Ze dealen voortdurend water uit, dat wel, omdat we nog niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
4: De brand breidt nog altijd uit. Een 15-tal gezinnen zijn uit voorzorg geëvacueerd. En op de A6 op de autoroute du Soleil richting het zuiden van Frankrijk is afgesloten. Ook in Spanje woeden nog altijd hevige bosbranden. Daar zijn intussen al 13 mensen overleden in het zuiden van het land. De Spaanse autoriteiten hebben de tol aangepast nadat een vrouw van 93 is bezweken aan haar verwondingen. Bij de bosbranden zijn waarschijnlijk ook 3 Belgen om het leven gekomen. De gevonden lichamen worden nog geïdentificeerd. In Maasmechelen in Limburg is er vannacht brand uitgebroken in een natuurgebied, de Mechelse Heide. 3 brandweerzones hebben de hele nacht geblust. Ze hebben het vuur intussen onder controle. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is. Er wordt ook nog verder geblust om te vermijden dat het vuur heropflakkert. En wie zijn zonnepanelen of laadpaal vergeet aan te melden, krijgt daar binnenkort geen boete meer voor. Dat hebben de Vlaamse regeringspartijen beslist. De verantwoordelijkheid verschuift, zegt CD&V-parlementslid Robrecht Potuinen.
6: Met dit decreet leggen we de meldingsplicht bij de keuringsinstantie, zodat Fluvius perfect op de hoogte is van welke installatie waar aangesloten is op het net, zonder dat onze gezinnen nog de administratie moeten doen of een boete riskeren van €118. Vorig jaar kregen zo tienduizenden Vlamingen boetes.
4: Want veel mensen wisten niet dat ze zonnepanelen moesten aanmelden of ze vergaten het. In het Midden-Oosten is er weer volop aangevallen. In Iran zijn 1 dode en 4 gewonden gevallen bij een Amerikaanse luchtaanval. Iran reageerde met drones en raketten op Amerikaanse brandstofdepots, onder meer in Jordanië en Kuwait. Iran en de VS sloten nochtans een voorlopig vredesakkoord, maar door de aanvallen de afgelopen dagen lijkt daar niets meer van over te blijven. En de Italiaan Yannick Sinner heeft het tennistoernooi van Wimbledon gewonnen. Hij volgt zichzelf op als winnaar dankzij winst tegen de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. De match duurde bijna 4 uur. Voor Sinner is het de 5e Grand Slam titel in zijn carrière, maar wel de 1e dit seizoen. Het wordt opnieuw een zonnige dag. Na de middag iets meer wolken, wel bij 31 graden. Morgen en woensdag opnieuw veel zon, dan halen we maximaal tot 33 graden. Tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
3: En 5 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Richting Antwerpen staat die op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Bijna 20 minuten moet je daar nu aanschuiven. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst, daar komen bijna 10 minuten bij. Op de B202 tussen de Ring Anderlecht en de N266, daar staat 6 minuten file. Richting Brussel op de E19 tussen Kontig en Rumst, 6 minuten. Op de Brusselse ring moet je ook bumperen op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningslo, ook daar 6 minuten.
1: Dit is Joe.
7: Met Alain Klaas.

Ja, ze heeft een dikke week geleden een nieuw album uitgebracht. Madonna, ja, op haar leeftijd. Nieuw album. En ik moet zeggen, het klinkt bijzonder goed hoor, dat album. Confessions Part 2. En een van de opvallende namen die op dat album meewerkt is Stromae. Material Girl, van net was van iets langer geleden. Ondertussen al meer dan 40 jaar oud. Madonna dus. Bij de start van uur 2 van deze Joe's Summer. Straks om 10 uur gaan we weer naar ons Paradise Beach. Maar tot die tijd mag ik jou dus wakker maken. En misschien is dat ook wel met een speciale ode die iemand voor jou heeft aangevraagd. Wie zal het zeggen? De details vertel ik zo meteen. Eerst gaan we nog wat muziek draaien. Ryan Paris komt eraan. Een zomersnummer op een tropische dag zoals vandaag. Dolce Vita. We draaien hem naar U2. Deze City of Blinding Lights.

blijft een geweldig zomersnummer, deze Ryan Perry's Dolce Vita. En U2 met The City of Blinding Lights. Hoe tof zou het niet zijn als je een liedje van jezelf hebt? We hebben hier ondertussen een berg computerchips in de buurt van de studio die straks het harde werk zullen doen om een liedje te maken. Dat is allemaal mogelijk tegenwoordig via artificiële intelligentie. We hebben er al een paar gemaakt deze zomer. Bijzonder straffe liedjes zijn dat geworden. En misschien is vandaag wel jouw liedje aan de beurt. Misschien wil je iemand een fantastische reis wensen of gewoon een ode aan iemand of heeft er iemand iets heel tofs gedaan? Leuk feestje georganiseerd dit weekend. Ja, wie je in de bloemetjes wil zetten, het maakt niet uit. Maar we hebben wel een beetje informatie nodig. Dus stuur het door via de Joe-app. Wie wil je in de bloemen zetten? En zet er ook wat trefwoorden bij. Waarom je die persoon precies in de bloemetjes wil zetten? Dan hebben we voldoende informatie om die computers aan het werk te zetten. De rest gebeurt hier dus met artificiële intelligentie. Ik ben bijzonder benieuwd. Stuur je berichtje maar en dan gaan we zo meteen eens luisteren.

0: Reis magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
1: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: beetje langer mag uitslapen, maar dit is het eerste wat je hoort. Ja, dan is deze maandag niet meer kapot te krijgen natuurlijk. Wake me up before you go go van Wham. We gaan naar Reti. Ik heb Marian daar aan de lijn. Marian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zeg. Jij hebt daarnet een berichtje doorgestuurd en de opdracht gegeven eigenlijk aan onze computerbatterij hier om daar een liedje van te maken. En ik kan nu al zeggen, Marian, het is onwaarschijnlijk wat er is uitgerold. Maar we gaan eerst even vertellen waarover het gaat. En ik ga je eerst vragen of je zelf eigenlijk wel zo AI gebruikt in het dagelijkse leven.
1: In het dagelijkse leven niet, maar ik probeer het te leren.
0: Ah ja, je probeert het te leren. Ja, je moet het wel een beetje zo. Welke vraag stel ik, welke prompt heet dat dan? Geef ik aan het toestel om het juiste antwoord te krijgen. Maar het is toch wel heel straf wat erop. Ja, als we dat 2 of 3 jaar geleden hadden tegen elkaar gezegd, hadden we gewoon niet geloofd. En nu rollen daar gewoon liedjes uit. Dat is niet te geloven. Hè?
1: Ja.
0: Goed, zeg, je hebt een nummer aangevraagd voor iemand heel bijzonder in jouw leven, hè?
1: Ja, mijn oudste dochter, die wordt mama binnenkort.
0: Ja, en je weet ook al wat het geslacht zal worden, hè?
1: Ja, het wordt een meisje.
0: Ja. En was het zo met een gender reveal en zo, dat soort dingen? Met roze wolken achter een motorfiets of zo? Dat er iets speciaals
1: gebeurt? Nee, een taartje bij.
0: Ah, ja.
1: Een taart met de kleur erin wat het zou zijn.
0: Oh ja, dus de binnenkant van de taart en dan wist je welk geslacht het was. Ja. Ja, dat is ook iets recent, hè, dat zo, die gender reveal. Oké, ja. En hoe lang moet je nog wachten? Wanneer is het grote moment daar?
1: Een grote week, denk ik.
0: Oh ja, heel snel.
1: Ja, ja.
0: En dan
1: heel
0: snel. Trotse oma, Marian. Dat zal ook winnen
1: voor de eerste keer.
0: Ja, voor de eerste keer. Ja, wordt ook winnen voor jou waarschijnlijk. Hè. Goed, zeg Marian, we gaan eens luisteren wat AI ervan gemaakt heeft. Dus we weten al dat de dochter Anouk heet. We weten dat jij Marian heet. Dat er een eerste kleinkindje aankomt. Dat het een meisje is. Dat zijn zo alle dingen die we hebben ingevoerd in AI. En dan stel ik voor, Marian, dat we nu samen gaan luisteren naar het resultaat. Ben je klaar voor?
1: Ja, dank je wel.

0: denk je ervan?
1: Goed, hè?
0: Straf,
1: ja,
0: hè?
1: Mooi.
0: Ja, ik vind het ook.
1: Alle
0: elementen die we hebben opgegeven in de computer zitten er allemaal in. We gaan dat liedje doorsturen naar jou zometeen. Dan kan je het ook aan Anouk bezorgen natuurlijk. Hè. En dan hoop ik dat alles goed gaat en dat je volgende week dus oma wordt. Stuur een berichtje als het zover is geworden.
1: Heel goed, dankjewel.
0: All right, geniet van het liedje. Hè. Groetjes hoor.
1: Ja, dank je.

0: Zoon van Dom Cherry en halfbroer, als ik dat goed herinner, van Nene Cherry, deze Eagle Eye Cherry. En Save Tonight. Zometeen draaien we Roxette en The Look, maar het is ondertussen bijna 8:58 geworden. We gaan nog eens naar de hoofdpunten uit het nieuws luisteren. Die krijg je van Julie Isabel.
1: Goedemorgen. In Frankrijk is de A6 op de autoroute de Soleil richting Lyon afgesloten in beide richtingen. Dat is een gevolg van de zware brand onder Parijs. In het bos van Fontainebleau zijn al zeker 400 brandweermensen het vuur aan het bestrijden. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt nog altijd verder uit. Ook een zware natuurbrand in ons land vanmorgen. In Maasmechelen in Limburg is meer dan 6 hectare afgebrand in natuurgebied de Mechelse Heide. 3 brandweerzones hebben de hele nacht geblust. Het vuur is onder controle, maar de brandweer blijft nablussen om te vermijden dat het vuur heropflakkert. En acteur Sam Neill is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als dokter Alan Grant in de film Jurassic Park. Sam Neill kreeg een paar jaar geleden bloedkanker, maar volgens zijn familie was het overlijden plots en was Neill intussen kankervrij. Hij laat 4 kinderen achter. Het wordt opnieuw een zonnige dag en tropisch warm met maxima tot 31 graden. Morgen, woensdag en donderdag blijft het zonnig en droog, lokaal tot 34 graden. Veel wind ook en tegen het einde van de week wordt het zwoel met kans op onweer.
0: Ja, 34 graden alweer deze week. Straks gaan we aan Jonas vragen hoe lang dat allemaal gaat duren en wat we nog allemaal kunnen verwachten. Dat straks na het nieuws van 9. 6 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Die staat nog altijd richting Antwerpen op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum, 20 minuten daar. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Reumst, 7 minuten. Dan ook op de B202 tussen de Ring Anderlecht en de N266, bijna 10 minuten. Op de E429 tussen Tubeke en de Bergense Steenweg, 6 minuten. Richting Brussel op de E19 tussen Kontig en Reumst, 5 minuten. En op de Brusselse Ring moet je ook aanschuiven op de binnenring tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningslo. Daar 5 minuten extra rekenen.
2: Dit is Joe. Met Alain Klaas.

Het zal je toch maar gebeuren. We spreken hier over het einde van de jaren 80 en toen waren er nog cassettes. Ja, misschien moet je dat aan de jongste thuis eens uitleggen, wat een cassettje is, want die kennen dat waarschijnlijk niet meer. En een Amerikaanse student had zo'n cassettje van Roxette gekocht in Zweden en hij dacht bij zichzelf, als ik dat nu eens binnengooi bij mijn favoriete radio in Amerika, zouden ze dat dan draaien? Wel, dat deden ze. En wat er toen gebeurde was eigenlijk ongelooflijk, want steeds meer zenders begonnen dat nummer te draaien. En dus zonder dat Roxette het goed en wel wist, stonden ze op nummer 1 in de Verenigde Staten. En dat was met de single die we net hebben gedraaid, The Look. Als je binnenkijkt in de studio, dan zie je dat ik elke dag een koffer meeneem. Die staat nu prachtig voor de camera. Het is een sfeervol, ja, paars-roze exemplaar. Niet meteen zelf de hele wereld mee willen rondtrekken. Maar goed, het staat hier fantastisch te blinken. En we gaan daar elke dag iets insteken. Want ik mag jou op reis sturen. Elke vrijdag geef ik namelijk een exclusief verblijf weg. En deze week spelen we voor een weekendje met 4 personen in Anatura Ardennes. Dat is echt een luxe verblijf. Je moet het zien, het is fantastisch. 3 slaapkamers in La Roche-en-Ardennes. Inclusief ontbijt- en fietsarrangement. Ja. Het ziet er echt fantastisch uit. Wat moet je daar nu voor doen om dat arrangement in de wacht te slepen? Wel simpel. Ik steek elke dag iets in mijn koffer. En dat kan je dan linken aan dit geval, aan het verblijf in de Ardennen dus. En op vrijdag is het dan aan jou om door te sturen via de Joe-app welke 5 spulletjes ik in die koffer heb gestoken. Dat is het concept. Heb je het dan juist, dan pikt de computer jouw naam er misschien wel

0: zin komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rotgekleurd?
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama?
3: Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Clouseau hadden we daarnet. En deze Chesney Hawks. Slechts één hitje gescoord, maar heeft wel heel vaak geprobeerd, hoor. Hij heeft zeker 40 singles uitgebracht, maar één keer is het echt gelukt. En ja, hoe? Dat was een enorme hit toen. 91 was dat. The one and only. De komende 4 weken neem ik mijn koffer mee naar Joe's licht hier te blinken aan mijn rechterkant. En ik heb die niet zomaar meegenomen. Dat is om jou op reis te sturen. Elke vrijdag geef ik een exclusief verblijf weg. En deze week spelen we dus voor een weekendje met 4 personen naar de Ardennen. Een echt luxe verblijf met 3 slaapkamers in La Roche-en-Ardennes. Inclusief ontbijt en ook een fietsarrangement. Wat moet je nu doen? Elke dag steek ik iets in mijn koffer dat ik mee wil nemen naar dat verblijf. Dus iets toepasselijk. En vandaag is dat, beste vrienden, eens even kijken. Een fietshelm. En een stevig modelletje ook nog. Schrijf het ergens op, want vrijdag moet jij dus de 5 items die ik in mijn koffer steek doorsturen via de Joe-app. En wie weet, een beetje chance, gooi ondertussen de fietshelm in de koffer. Met een beetje geluk kiest de computer jou eruit en mag jij dus op reis vertrekken. Voor vandaag sluit ik de koffer. We zeggen niets meer over wat erin zit. Jij hebt het ondertussen wel ergens genoteerd, neem ik aan. En de komende dagen hebben we dus nog 4 andere dingen die we erin gaan steken. Noteer ze allemaal en vrijdag meespelen. Waterloo hebben we nu. Dat is een single van ABBA uit.

0: Als de voetbalkoorts begint te stijgen, dan is hij er toch weer telkens bij, hè?
1: Joe Paradise Beach.
0: Ja, als dat begint te stijgen, dan stapt zij meestal ergens een studio binnen om een nummer te zingen dat dan die koorts nog wat meer laat stijgen. Dat deed ze al voor het WK in Zuid-Afrika met Waka Waka. En nu dus opnieuw samen met Burna Boy, Shakira en Burna Boy met Die Die. Straks om 10 uur gaat dat Paradise Beach weer open van ons. We hebben een eerste weekendje erop zitten. Ja, het is fantastisch weer natuurlijk. Als het in het binnenland net iets te warm is, dan weet je waar je naartoe kan vluchten. Dat is dus dat Paradise Beach in Westende. Je ziet het meteen hoor. Het is zelfs nog net iets groter dan vorig jaar, dus je kan er echt niet naast kijken. En er gebeurt van alles. Je kan er ijsjes eten, je kan er een geweldige dag beleven. Morgen komt Camille bijvoorbeeld eventjes langs. En wat er morgen ook zal gebeuren, daar wou ik nog eventjes reclame voor maken, dat is de Franse top 100. Dus alle Franse grote hits, de 100 leukste hits, die gaan we morgen draaien. Want morgen is het natuurlijk, ja, 14 juillet. En vandaar dus heel veel Franse chansons. En trouwens niet alleen daar aan de kust, niet alleen hier bij Joe, maar ook ons digitale broertje Joe Gold zit helemaal in het Frans deze week. Elke week is er bij Joe Gold zo'n themaweek. En deze week zijn dat daar ook veel Franse chansons. Dus als je zin hebt om nog eens mee te brullen met Champs-Élysées of L'été Indien, ik noem er nu maar twee, dan moet je zeker ook luisteren naar Joe Gold. Maar morgenmiddag dus zeker ook naar Joe, want dan kan je het allemaal live meemaken van in Westende. Beste vrienden, Jonas gaan we zo meteen bellen. Die kan vertellen hoe lang die waanzinnige temperaturen nog gaan duren. Want 34 graden wat later deze week, dat is toch wel net iets te veel van het goede. Hoe lang gaat dat allemaal duren? We gaan het hem straks vragen. We gaan nu naar het nieuws van 9 met deze geweldige L.

0: Klaas weet hoe het dus zit met de thermometer de komende dagen. En mag zo meteen alle details vertellen na Earth, Wind & Fire. En let's groove! En het nieuws van 9, uiteraard, dat is er nu met Julie Isabel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een zware bosbrand in de buurt van Parijs. Ook bij onze natuurbrand in Limburg. En acteur Sam Neill is overleden. De autostrade richting Zuid-Frankrijk is afgesloten. De A6 op de Autoroute du Soleil is dicht tussen Parijs en Dijon. Komt door de zware bosbranden in Fontainebleau iets onder Parijs. Ook de TGV rijdt daar met vertraging, doordat er spoorwegkabels zijn beschadigd. De Vlaamse Karen sliep vannacht op een TGV in Parijs.
2: Dan kregen we gisteravond, denk ik, rond 12 uur 's nachts de melding dat we niet meer verder konden naar Riesel. We hebben waarschijnlijk 25 keer stilgestaan, omdat al de treinen over dezelfde route richting Parijs moesten. Hè. En nu zitten we hier te wachten eigenlijk op verder nieuws. We hebben nog niemand gezien of niemand te woord voorlopen.
1: Er is al 800 hectare natuur weggebrand. 400 brandweermensen proberen het vuur daar te bestrijden met 2 blushelikopters en 2 blusvliegtuigen. Ook in ons land, in Maasmechelen, in Limburg, was er vannacht een brand in natuurgebied de Mechelse Heide. Dat is deel van het Nationaal Park Hoge Kempen. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar er is wel veel schade, zegt Karen de Smet van de brandweer.
3: Ondertussen weten we dat het over 6,5 hectare gaat. We zijn daar echt 6 à 7 uur bezig geweest gisteravond met blussen, met meerdere bosbrandwagens van verschillende posten van onze zone, met Smechelen, Maaseik en Lanaken, onder leiding van een bevelvoerder. Dat ging toch om een 20-tal brandweermensen die daar gisteravond uren in de weer zijn geweest om de brand te blussen.
1: De brandweer blijft ook nablussen om te vermijden dat het vuur heropflakkert. Acteur Sam Neill is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als dokter Alan Grant in de film Jurassic Park. Sam Neill kreeg een paar jaar geleden bloedkanker, maar volgens zijn familie kwam het overlijden plots en was Neill intussen kankervrij. Hij werd 78 en laat 4 kinderen achter. Het wordt opnieuw een zonnige dag en tropisch warm met maxima tot 31 graden. Morgen en de komende dagen blijft het zonnig met lokaal tot 34 graden.
0: En 6 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest langs de file. Die groeit wel aan, moet ik zeggen. Richting Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Dat is daar ondertussen bijna een half uur bumperen. Op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Mechelen-Noord 8 minuten. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Er is een ongeval gebeurd tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost. Moet je daar een kwartiertje aanschuiven. Richting Brussel op de E411 tussen Hoeilaart en Jezusijk 8 minuten. Tussen Jezusijk en het Leonard Kruispunt 5 minuten. En op de Brusselse ring ook nog een file op de binnenring. Tussen Strombeek-Bever en Vilvoorde Koningsloo reken daar op 6 minuten extra.
4: Dit is Joe.
5: Met Anne en Klaas.

0: Ja, de groepsnaam van deze mannen vat wel een paar dingen samen die in de natuur gebeuren. Hè? De jongste tijd, Earth, ja, dat is sowieso een stukje van de natuur natuurlijk. Wind en fire, vooral dat laatste zit toch wel vaak in het nieuws tegenwoordig. En let's groove! Dit is
1: het weer met Jonas.
0: Een hele goede morgen, Jonas.
2: Goedemorgen, Alain.
0: Ja, die fire, het is een beetje het centrale thema, hè, de jongste dagen. Vooral dan in het zuiden natuurlijk, maar bij ons toch ook wel de gevaarlijke toestanden, hè?
2: Ja, absoluut. Het is toch echt wel opletten in de natuur met sigaretten en barbecues en zo. Want het is droog, het is warm en er staat ook een stevige wind uit het noordoosten. Dus als er ergens brand uitbreekt, dan kan die heel snel opflakkeren. Dus zeker en vast opletten in de natuur met vuur. Hè. Dus, ja. Want het blijft gewoon zomeren en nog wel voor een tijdje.
0: Ja, ik zag iemand een sigaretje opsteken. Ik was gaan wandelen dit weekend en ik dacht bij mezelf... Nee, toch? Allee, in een bos. Niet te geloven, maar goed.
2: Dat is niet verstandig.
0: Nee, dat is inderdaad waar. Dus als je het ziet gebeuren, reageren alsjeblieft. Zeg, ja, vandaag alweer boven de 30 toch, hè?
2: Ja, we gaan naar temperaturen 30, 31 graden. Toch in het binnenland, aan zee, in het uiterste westen, daar toch wel wat frisser. Dus daar kan je verkoeling vinden op het strand vandaag in graad of 24. Maar dus aan de kust wel een stevige zeebries. Zeker in de namiddag gaat het daar bij momenten vrij krachtig waaien. Maar die wind die brengt daar dus veel verkoeling. In het binnenland is het puffen en zweten bij 30, 31 graden. En veel zon, al zijn er in de loop van de dag ook wel wat hoge, middelhoge wolkenvelden. Dus een helder blauwe lucht vandaag niet, maar de zon zal zeker en vast wel heel vaak schijnen.
0: Nou, ik was hier net gaan kijken buiten de studio en het zag er toch wel redelijk blauw uit. Dus het ziet er hier in het centrum van het land toch wel redelijk goed uit. Ja, komende dagen, ja, we doen er nog wat bij, hè?
2: Ja, we gaan de komende dagen nog iets hogere temperaturen krijgen. Hè. 2, 33 graden. Een heel lokale 34 graden is misschien zelfs mogelijk. Vooral morgen, want morgen lijkt de warmste dag te worden van de periode. En ook nog altijd dan. Hè. Heel veel zon, droog weer. Aan de kust altijd koeler. Altijd temperaturen daar rond een 25 graden. En die stevige, goed voelbare wind uit noord-noordoostelijke richtingen. Dus ook woensdag, donderdag, hetzelfde verhaal. Veel zon, tropische maxima. En dan vanaf vrijdag, dan wordt het wel onstabieler. Dus dan zouden er van over Frankrijk een paar onweerachtige buien naar ons toe kunnen komen. Maar het is nog heel onzeker in tot hoever dat die buien gaan komen. Of het echt op veel plekken, denk ik niet. Ik denk dat het eerder om lokale fenomenen zal gaan. Vrijdag bij dan een graad of 28 nog. Maar wat wel duidelijk is, is dat in het weekend de temperaturen wat normaler zullen worden. En we dan uitkomen bij een heerlijke 25 graden. Maar ja, ook dan nog altijd toch wel veel zon en meestal droog weer. Hè. Dus het is niet zo dat er na deze hittegolf een echte verandering op de weerkaarten staat. Nee, ik denk dat het gewoon wat minder warm wordt, maar ook dan nog altijd vrij droog en zonnig zal zijn.
0: We kunnen gewoon een beetje ademen, dat kunnen we eigenlijk zeggen. Hè?
2: Ja, daar ziet het er inderdaad naar uit. Dus ja. Nog een dag of vijf tropisch weer en nadien gaan we naar normale temperaturen.
0: Ja, en als je zo wat verder kan kijken, want er zijn zo van die toch systemen die dan wat verderop kijken, blijft het zonnig op al die kaarten of zie je toch ergens een vlekje, zeg maar.
2: Kijk, Ik was eens aan het kijken naar de lange termijn. En er zijn inderdaad berekeningen voor meer dan 2 weken vooruit. En wat wel duidelijk is in al die berekeningen, is dat er weinig of geen neerslag in zit. Dus de temperaturen die zijn zeker naar volgende week nog wel onzeker. Er zijn modellen die de hitte terug laten komen. Er zijn ook modellen die dan eerder temperaturen rond de 25 graden berekenen. Maar wat wel duidelijk is, is dat we voor nog een heel lange droge periode zullen staan. Dus daar zijn eigenlijk vrijwel al die lange termijn modellen het wel over eens. Dus ik denk dat tot eind deze maand alvast er weinig neerslag zal inzitten. Dus de droogte wordt wel iets, denk ik.
0: We gaan het in de gaten. Jij gaat het vooral elke dag in de gaten houden. Maar ik heb zo het gevoel dat er hier records gaan sneuvelen. Wat dat weer van de maand juli betreft. Dat is toch echt niet te geloven. Dankjewel. We spreken elkaar morgen weer rond deze tijd. Tot dan, hè.
2: Tot dan. Dag.

Als je binnenkort in Braschaat een pub binnenstapt of een restaurant binnenstapt, dan zou het wel eens kunnen dat je de vorige man daar tegen het lijf loopt, die Alvaro Soler. Want als ik me niet vergis, woont zijn grootmoeder daar in Braschaat. Dus ze komt hier wel eens op bezoek. Sophia. En dit was Seal met Crazy. En dit zijn de jarigen van vandaag. Anne Keurvels is jarig. Ja, Vlaamse actrice die in heel veel series heeft meegespeeld. Windkracht bijvoorbeeld. Thuis uiteraard ook. En Flikken, dat zullen de bekendste zijn. Zij is geboren in 1968. Ze wordt dus 58 op deze maandag. Jacques Van Assen is ook jarig. Enorm bekend geworden als Jean de Pesser in De Collega's. Daarna werd hij Fernand Kostermans in De Kampioenen. En recenter ook nog Frans Van Assen in de serie De Zonen van Van Assen. Hij is geboren in 40. Hij wordt dus 86 vandaag. Ook een bekende Amerikaanse acteur is jarig. Harrison Ford, die wordt 84 op deze 13 juli. Hij was Han Solo in Star Wars of de archeoloog uit Indiana Jones. En grappig weet je is dat hij eigenlijk DJ wou worden op de radio. Ja, maar dat wou niet lukken. En zijn plan B was dan maar om acteur te worden. Ik wou dat ook zo'n plan B had, maar goed. En een grappig tweede weet je is dat hij ooit nog timmerman is geweest en dat hij de keuken in elkaar heeft gezet van Roger McQueen. Dat is de oprichter van The Byrds. En toeval bestaat niet. Die Roger McQueen is ook jarig vandaag en precies even oud als Harrison Ford. Ook hij wordt dus 84 vandaag en daarom draaien we The Byrds nog eens. Dit zijn ze met Turn, Turn, Turn.

0: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
3: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

vraag me zo'n beetje af hoeveel mensen deze dance move hebben geprobeerd na het zien van Dirty Dancing. Ja, noemen we dat een lift, geloof ik. Hè? Jennifer Grey, die in de armen van Patrick Swayze springt. Dat zag er fantastisch uit. Maar er zullen toch wel waarschijnlijk een paar mensen op de spoed beland zijn, omdat ze hetzelfde hebben geprobeerd. Dat was dus alles behalve The Time of My Life, als het zover was. Bill Medley en Jennifer Warnes, de climax van deze zomerochtend. Daar zijn we naar op weg. Die is van jou. Want elke dag eindigen we de ochtend hier met de Joe Summer Request. Welke drie zomerse nummer haal jij boven als de zon begint te schijnen? Dat mag je ons nu laten weten via de Joe-app. En misschien draaien we straks wel jouw Joe Summer Request.

0: vroeg daarnet, wat zijn jouw favoriete zomerplaten? Krijg ik hier iets binnen van Sandra uit Reims. Dat is Let It Rain, Purple Rain en Raindrops Keep Falling On My Head. Zij snakt naar een beetje vocht, dat is duidelijk. Sandra uit Reims. Dankjewel daarvoor. We draaiden... Wat draaiden we? Ja, die Miles Smith draaide net. Stay If You Wanna Dance. Ondertussen anderhalve over half tien. Hoofdpunt uit het nieuws, die krijgen we nog eens van Julie Isabel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er komen 7 nieuwe overkophuizen in Vlaanderen. Op 1 januari moeten ze opengaan, onder meer in Mol en Herent. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp. Ze moeten ook geen afspraak maken voor een gesprek om het laagdrempelig te houden. De autostrade richting het zuiden van Frankrijk is afgesloten. De autoroute du Soleil is dicht tussen Parijs en Dijon. Komt door de zware bosbranden in Fontainebleau iets onder Parijs. Ook de TGV rijdt daar met vertraging omdat er spoorwegkabels beschadigd zijn. En acteur Sam Neill is overleden. Hij werd vooral bekend door zijn rol als Dr. Alan Grant in de film Jurassic Park. Sam Neill kreeg een paar jaar geleden bloedkanker, maar volgens zijn familie was het overlijden plots en was Neill intussen kankervrij. Hij laat 4 kinderen achter. Het wordt opnieuw zonnig en warm tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het nog zonnig en droog met lokaal 34 graden. Veel wind ook en tegen het einde van de week is er dan kans op onweer.
0: Ja, in tegenstelling tot in Frankrijk is bij ons geen enkele snelweg afgesloten. Ja, die Autoroute du Soleil dus wel. Dus als je naar daar vertrekt, toch eventjes nakijken. 3 files staan er op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Maar we hebben dus wel een lange file op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Daar is een ongeval gebeurd. En dan moet je nu al 3 kwartier aanschuiven. Richting Antwerpen op de E17. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Dat is bijna 20 minuten. En op de A12 tussen Wilrijk, Vallaren en Antwerpen-Zuid. Daar komt een kwartiertje bij.
2: Dit is Joe.
3: Met Alain Klaas.

terugzetten, dan was dit dikke ambiance. En waar was die ambiance? Ja, toen trad ze daarop en Natalia Riding By. Het was een van die zomerse concerten die we vorig jaar hebben gehad aan het Paradise Beach. Dit jaar hebben we er weer zo'n paar. Gewoon blijven luisteren en je weet wie wanneer langskomt. Ik zal er zelfs al een paar overlopen. Wat je zeker niet mag missen is morgen tussen 10 en 16, 18 uur is het, de Franse Top 100. Dus morgen een hele dag lang al die Franse klassiekers. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de Franse feestdag, hè? 14 juillet. En trouwens, als je zin hebt in heel veel Franse chansons, dan moet je deze week ook eens luisteren naar ons kleine digitale broertje Joe Gold, want die draait er ook heel veel. Nog morgen, iets na 6 uur, dus iets nadat die top 100 is afgelopen, komt Camille langs voor een summer session. Daar zal je misschien wel kleine meisjes of jongens heel blij mee maken, dus zeker komen kijken. En later deze week, op vrijdag 17 juli, is het Vlaanderen Zingt met host Tom de Kok. Je kent het concept misschien wel van Vlaanderen Zingt, er wordt zo teksten geprojecteerd, dan moet je met z'n allen meezingen en dat zou speciale hormonale stoffen vrijgeven, waardoor je heel blij wordt. Dus vrijdag daar zijn en misschien is dit wel een van die nummers die wordt meegezongen.

goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week, dag allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot

eerste keer dat ik dit nummer hoorde, dacht ik, wat is er met haar stemband gebeurd? Nou, we kregen dankzij die single gewoon een inkijk in wat er tegenwoordig allemaal in de studio mogelijk is. Elke noot kunnen ze aanpassen. En het leuke is dat Cher al die aanpassingen gewoon in het nummer heeft gelaten. Dus vandaar. Believe van Cher. Ik was daarnet nog vergeten te vermelden, wat het Paradise Beach betreft, dat zondag 19 juli er ook iets heel leuks gebeurt voor de viervoeters daar. Want de leukste hondenwandeling gaan we weer doen. Dus als je zin hebt om mee te wandelen, surf dan even naar joe.be of kijk in de Joe-app. Kan je je daar natuurlijk inschrijven, want er zijn nog een paar plaatsen vrij. Dus kom mee wandelen met de hondjes. Dat is 19 juli. En de laatste 10 minuten van elke ochtend zijn misschien wel jouw minuten. We eindigen elke dag hier met de Joe Summer Request. Welke drie nummers haal jij boven als de zon schijnt? Ik heb hier eigenlijk een geweldig voorbeeld ook klaargelegd. Die nummers, daar zijn we dus naar op zoek. Je mag ze doorsturen via de Joe-app. En misschien ga ik jou zo meteen dan wel bellen. Dan draaien we die zomerse favorieten van jou om dan meteen daarna naar Astrid te gaan. En dat Paradise Beach te openen. Want ook vandaag is het weer open van 10 tot 10 natuurlijk. Ben je daar van harte welkom aan de dijk in Westende. Dit is Juanes en La Camisa Negra.

0: difunto.
1: La camisa negra van Juanes. Ja, en voor onze summer request moet ik geen Spaans spreken, maar een beetje Italiaans. Ik ga je naam zo Italiaans mogelijk proberen uitspreken. Tancia Capozzi. Ongeveer?
2: Ja, dat is helemaal juist.
1: Oh, we zitten in Bornem. En Tanja, we hebben jouw lijstje eruit gekozen omdat het ten eerste een heel tof lijstje is met ook wat Italiaanse invloeden. En gewoon omdat het leuke plaatjes zijn. Vertel eens welke singles jij hebt gekozen, Tanja.
2: Ik heb uiteraard Sara Perchettiano gekozen. Ja, ik heb natuurlijk Katrina en The Waves gekozen met Walking on Sunshine. En Robin S. met Show Me Love.
1: Ja, en waarom? Ja, Eros Ramazzotti, ja, dat ligt voor de hand natuurlijk. Hè? Ik bedoel, Sara Perchettiano, dat is Ricky Epovri. Ja. Ricky Epovri. Waarom Ricky Epovri?
2: Omdat dat leuk is, hè?
1: Ja, dat is...
2: Een lui liedje, hè? Ja, iedereen kent dat tegenwoordig.
1: Ik was onlangs in een Italiaans restaurant vorige week en daar maakten ze zo een pasta in het wiel. In de Parmigiano wiel. Hè?
2: Ah, lekker,
1: dat zal,
2: hè?
1: Dat zal je kennen waarschijnlijk. En elke keer als iemand dat gerecht bestelde, dan was Sara Perk in het hele restaurant. Dus het is inderdaad een echte sfeermaker. Ja, Robin S., Show Me Love. En we hebben Katrina and The Wave. Zeg, wat zijn de plannen deze zomer, Tanja?
2: Wij zijn momenteel aan zee en wij fietsen strak naar het Joe Beach House.
1: Oh, wat goed! Naar onze Paradise Beach. Ga je een ijsje eten daar?
2: Ja, uiteraard.
1: Ah, oh, fantastisch. En je bent niet zo ver weg van Westende dan?
2: Ja, toch een eindje. Zo. Oh. In Knokke zitten we.
1: Oh,
2: ja.
1: Maar weet je wat het voordeel is? Als je dan zo'n eindje hebt gefietst, hè, dan denk je bij jezelf, nu heb ik er toch wat calorietjes af, nu kunnen er wat calorietjes bij. Hè?
2: Ja, ik doe alleen maar fietstochtjes met een doel.
1: Voilà, dat is het goede doel van vandaag. Fantastisch. Zeg Tanja, ik wens je een hele fijne zomer. Fiets ze richting Westende. En wij gaan genieten van jullie plaatjes. Beginnen dus met Ricky Epovri natuurlijk. Sara Perchetti Amo. Hele fijne maandag, hè?

een van die favoriete nummers van Tania Capozzi uit Bornum. Ik zeg nu Bornum, maar eigenlijk zit ze gewoon al aan de kust. Dan springt straks de fiets op weg naar de Joe Paradise Beach. Als al die calorietjes eraf gewerkt zijn, is het tijd om een lekker ijsje daar te gaan eten. Ze gelijk heeft ze. Ik hoop dat het daar allemaal dik meevalt, maar dat kan eigenlijk niet missen. Fantastisch briesje daar aan de kust, een beetje minder warm dan in het binnenland. Veel plezier met Astrid, die begint eraan om 10 uur. En dit is nog dat laatste summer requestje van Katrina and the Waves.

0: Goedemorgen, mag ik hier die kerstverse week in Paradise Beach openen? De eerste volledige, dus we gaan meteen ook alles uit de kast halen. En beginnen bij Start met Pink. Het is 10 uur, nieuws dat hoor je met Julie Zabo. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je krijgt meer tijd om je belastingaangifte te doen. Er komen extra overkophuizen en in Athene is een Belgische man opgepakt voor cryptofraude. De deadline voor de belastingaangifte wordt uitgesteld. Wie online via TaxonWeb zijn aangifte indient, moest dat tegen 15 juli doen, overmorgen. Maar door technische problemen de voorbije dagen met de website geeft de overheidsdienst Financiën wat extra tijd. Tot 19 juli, dat is komende zondag. Er komen 7 nieuwe over de kophuizen, onder meer in Mol en Herend. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp. Ze moeten ook geen afspraak maken om het laagdrempelig te houden.
2: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daarvoor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
1: In januari moeten die nieuwe overkophuizen opengaan. Er zijn er dan 60 in totaal. Op de luchthaven van de Griekse hoofdstad Athene is vrijdag een Belg van 45 opgepakt. Hij werd al even gezocht. Er was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. De man zou 3 jaar geleden gefraudeerd hebben door mensen in valse investeringen te laten beleggen met cryptomunten. Hij wordt verdacht van deelname aan criminele organisatie, fraude en witwassen. Het is zonnig en het wordt ook warm tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het zonnig en droog met lokaal tot 34 graden. Veel wind ook en tegen het einde van de week is er kans op onweersbuien.
0: Veel wind ook best aan de zee hoor, maar als je het goed wil uitwaaien, je weet waar je moet zijn dan. 2 files ook op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is de Antwerpse ring richting Nederland. Een 30 minuten extra daar tussen Antwerpen-West en Berchem. Nog aanschuiven op de E17 richting Antwerpen is het daar ook traag rijden. Tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Kwartiertje extra daar.
3: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

Ik voel dat mijn oogjes nog zo'n klein beetje klein staan. Maar jaha, get the party started en go! Op naar nog meer leuks dan om de party ook gaande te houden. Dat kan hier sowieso op Paradise Beach in Westende. De deuren zijn weer geopend. Ons terras is zo klaar om jou te ontvangen. Dus kom gerust af. Hè. Een nieuwe summer hotspot dan weer. Dat mag je ook al verwachten hier bij mij over een dik half uur ongeveer. En het is trouwens ook een soort van partyplek waar ik met de summer hotspot naartoe ga. Met heel de familie misschien ook wel. Daar hangen we sowieso ook al bij met Sister Sledge. Die komen eraan na nog een leuk gitaartje. Ook dat ik meegebracht heb voor jou. Een leuk gitaartje dat eigenlijk perfect ook op het kamp van de jeugdbeweging zou passen. Maar ik test het toch ook graag gewoon uit op de radio. Die misschien ook wel bij jouw kamp aanstaat. Hè. Laat gerust weten via de app. Max en Andy Grammer. Dit zijn ze hier met The Thing I Love. Goedemorgen.

Mia Lippes is er al bij in onze app. Goedemorgen Astrid, beetje onkruid aan het wieden. Ja, dat moet ook af en toe gebeuren. Chris Vogels stuurt ook al een berichtje. Goedemorgen, mijn zoon Leon wordt vandaag 10 jaar. Happy birthday aan de zoon van Chris Vogels dus. Anja Baten is erbij en ook Kaatje Bakeland. Die heeft al een foto gestuurd van voor onze studio van aan die grote microfoon. Ja, we are family. Met collega's is dat zo stilletjes aan het geval aan het worden. Maar ook met sommige van onze luisteraars, hè, die hier af en toe gewoon ook dagelijks opduiken. Maar dat wil alleen maar zeggen dat het goed is, dan zeker hier aan Paradise Beach in Westende. En je wil misschien ook gewoon eens de kaart komen uittesten. En als je dat op één dag allemaal moet doen, wel, ik weet niet of je die bubble waffles al hebt gezien, maar die zijn gigantisch. Dus ik snap het, dat je gewoon af en toe eens terugkomt om heel de kaart te ontdekken. Maar waar je ook luistert trouwens, welk 10 uurtje je zoal zou binnenwerken, het wordt sowieso pittig, want het is nu dan te doen op de tonen van Whatever It Takes van Imagine Dragons. Verslik u dus vooral ook niet.

0: 17 over 10 met Imagine Dragons. En rust dan zometeen. Dat mag misschien wel, hè. Als je net uit een iets te stevige weekend komt, wie weet wel. Bij mij was het vooral een weekend van Westende ontdekken. Dat viel zeer goed mee. Wel veel zand gegeten gisteren. Want de wind stond toch wel stevig, hoor. Westende ontdekken, dat is wat ik gedaan heb. Maar er zit dus ook nog wat vakantiegevoel in mijn lijf. Dat ga je merken aan de muziek van zometeen. Die wel een beetje rustig is, maar toch ook wel echt alle goesting krijgen om in een stoeltje in de zon te gaan zitten bijvoorbeeld. En daar dan vooral ook niet meer uit te komen. Het is Buena Sista Vista Social Club die je daarvoor uitdaagt. Ze komen eraan met Chan Chan na Sade nog en Your Love is King.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals.

dat het zomer is, dat gerust een beetje trager mag. Dus ook met Buena Vista Social Club erbij. Chan chan. En als je nu dan toch terug moet werken, gewoon weer de realiteit tegemoet moet. Lastig, lastig, ik snap het. Pak uw tijd er vooral ook voor, hè, om terug op te starten. Want de vakantiesfeer wordt toch weer even aan de kapstok gehangen. Het weekendritme zit er wel nog volop in met Rob de Nijs nu. En zondag.

0: dat was gisteren. Dat was ook een plezante dag. Maar vandaag maandag, daar gaan we ook iets schoons van maken. Mijn jongste van 6, die vroeg onlangs nog eens om naar de carwash te gaan. Mijn auto is niet zo netjes, ik moet het bekennen. De carwash, zodat hij dan de ramen van de auto vooral ook open zou kunnen zetten en heerlijk nat kan worden. Terwijl ik ga hem toch het concept van zo'n carwash nog eens duidelijk moeten uitleggen. Maar ik ga hem in ruil, en ook voor jou natuurlijk, carwash geven van Christina Aguilera samen met Missy Elliott. Die krijg je zo meteen, maar eerst nog eens kijken hoe het gaat op de weg. Er staat nog één file waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat is op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West is het 10 minuten extra aanschuiven.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

0: zes over half elf. Goedemorgen. Dat ik je straks nog eens meepak dan naar een partyfeestje in Gent, meer bepaald. Het heeft toch niks te maken met de Gentse feesten, maar wel met het huis van Alain, onze summer hotspot van zometeen. Na Mr. President nog Coco Jumbo.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatke, dat is €25.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
1: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 boter sandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.

0: Zomer in het land en wij zoeken de leukste uitstapjes in Vlaanderen. Vandaag Huis van Alijn in Gent.
1: Summer Hotspot.
0: En daarvoor hangt Katrien aan de lijn. Katrien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het Huis van Alijn, ik ben daar wel al een paar keer gepasseerd. Dat is iets zeer populair, zeer veel tentoonstellingen dat jullie daar hebben. En vanaf 4 juli, dat was vorige week, is er daar een nieuwe expo gestart. C'est parti! Alleen al die titel, daar zijn wij zeer nieuwsgierig naar. Leg eens uit, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
2: Wel, het is eigenlijk een tentoonstelling die 100 jaar uitgaansleven in Vlaanderen en Brussel in de kijker zet. Dus heel veel mensen gaan daar hun uitgaansnachten van toen kunnen herbeleven. Maar het is natuurlijk ook wel heel leuk om met kinderen naartoe te gaan en hen te laten kennismaken met hoe vroeger werd gedanst en uitgedaan.
0: Ja. Hoe mama en papa het al eens uithingen op een feestje. Zo. Ja? Ja, maar niet met alle details erbij, dan misschien wel best. Is het echt zo het uitgaansleven van over heel België? Of wat moet ik er mij precies bij voorstellen?
2: Dus de focus is heel Vlaanderen en Brussel. Het is eigenlijk chronologisch opgebouwd. Dus in elke museumkamer kom je in een ander decennium van uitgaan terecht. En in een andere party vibe.
0: Ja, en dan ook bijvoorbeeld zo de periode dat de twist werd gedanst. Gaan jullie zover terug dan de disco? Dat gaat er ook allemaal in voorkomen.
2: Klopt, zit er allemaal in. Dus we starten in de jaren 20 in de jazz. Dan gaan we naar de disco. En eindigen doen we in de megadancings van de jaren 90. Maar er zit ook een stukje in rond de coronageneratie.
0: Ja.
2: Dus het is eigenlijk een hele tijdsreis en uitgaan die je kan meemaken.
0: Ja, en is het vooral kijken naar van zo was het? Of kan ik op een bepaalde manier toch iets beleven ook?
2: Er zit heel veel muziek in en er zijn ook in elke kamer wel interacties, leuke interacties voorzien die je ook met het hele gezin kan doen en die ook inbegrepen zijn in de ticketprijs van de expo. Dus het is echt wel ook een beleving van de ene museumkamer en de andere.
0: En kan je er zo eens eentje zeggen, zo'n interactiemoment tussen ouder en kind bijvoorbeeld?
2: Goh, dat gaat over zelf je eigen tune maken, ook voeldozen met dingen, spulletjes, uitgaansspulletjes in, dat je dan moet raden van om welke items dat het zou kunnen gaan.
0: Amai.
2: Dus in elke kamer is er zo wel iets te ontdekken voor de verschillende zintuigen. En dat is ook volledig gericht op kinderen vanaf een jaar of 10.
0: Okay.
2: Zodanig dat jij er ook wel een leuke belevenis aan kunnen koppelen.
0: Ja, tuurlijk. Ik ben heel nieuwsgierig naar die gevoeldozen. En ik denk niet dat ik de enige ben. Katrien, dikke merci om hem ons even mee te pakken naar het Huis van Alijn in Gent. Naar de nieuwe expo die daar dus gestart is. C'est parti. Tot wanneer loopt die trouwens?
2: Die loopt tot eind september volgend jaar. Dus mensen hebben nog wel wat tijd om te komen ontdekken.
0: Sava, als ze nu eerst een paar dagen in Westende bijvoorbeeld zouden zitten, het komt nog goed. Je kan ook nog eens tijd maken voor het Huis van Alijn in Gent. Katrien, dikke merci en fijne ochtend nog.
2: Dankjewel, dag.

Onze tip van de dag, onze summer hotspot van vandaag, dat was dus het huis van Alain in Gent voor die nieuwe expo daar, die daar vorige week 4 juli van start ging. C'est parti, zo heet die, over het uitgaansleven door de jaren heen. En de coronageneratie dan bijvoorbeeld, Katrien had het er net over, die krijgt daar ook een plekje over. Ja, corona, op de meest positieve manier denk ik daar ook graag aan nu. Met corona natuurlijk en the rhythm of the night. Goedemiddag.

0: Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
1: Goeie maandag. Tegenover gisteren een paar graadjes afgepitst, misschien van de temperaturen, niet van de vurigheid in onze hits. Merk je zo meteen wel met de kreuners hun Ik wil je. Na het nieuws van 11 met Julie Isabeau. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Je krijgt meer tijd voor je belastingaangifte. Vooruit wil het geboorteverlof voor vaders uitbreiden. En er zijn meer details over de geschrapte rode kaart van VS-spits Belleke. We krijgen wat extra tijd om onze belastingaangifte in te dienen. De deadline was eigenlijk overmorgen, maar de overheidsdienst Financiën verschuift die door technische problemen met de site van TaxOnWeb de voorbije dagen. Zo krijgt iedereen voldoende tijd om zijn aangifte juist in te dienen. Je hebt tot zondag 19 juli de tijd. De partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust pas ingaat als kindjes het ziekenhuis verlaten. Anja van Robijs dient een wetsvoorstel in.
3: Het is zo, wanneer dat kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo, terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten, kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
2: Vooruit wil het geboorteverlof met maximaal 16 weken uitbreiden als een kindje in het ziekenhuis ligt. Raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal niet meespelen in de 8e finale tegen ons land, maar die rode kaart viel last in het weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat helemaal alleen beslist, zonder de andere 17 leden van de commissie te informeren. Het is zonnig en het wordt warm tot 31 graden. Tot en met donderdag blijft het zonnig en droog met lokaal 34 graden. Veel wind wel en tegen het einde van de week is er ook kans op onweersbuien.
1: Ja, en die veel wind kan ik ook helemaal bevestigen hier in Westende, maar de temperatuur nog steeds ook kouder. Twee files dan op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 50 minuten op de E17 richting Antwerpen tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. Daar is een ongeval gebeurd. En ook nog eens 10 minuten erbij op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Daar staat een defect voertuig.
4: Joe Paradise Beach. Met Astrid.

Ze kunnen het nog steeds voor mensen in beweging zetten, want ik zie hier toch voor mijn deur dat hier gedanst wordt op de kreuners. Ik wil je, ja, goedemorgen, welkom bij Joe. Misschien meteen ook op ons Paradise Beach in Westende, daar ben je welkom. Ook op een maandag, daar houden we de vakantiesfeer gewoon graag hoog. Moet ook wel als je in een hittegolf bengelt. Gelukkig is het hier bij ons niet zo stevig als in Spanje of in Frankrijk. Ja, daar is toch wel andere koek geweest, hè. De Tour de France heeft dat gisteren ook mogen merken, bijvoorbeeld met 30 kilometer weggeknipt in de rit wegens te heet. En ik zag hier en daar ook al dat de festiviteiten voor de nationale feestdag van morgen moeten inboeten. Ja, vuurwerk afsteken bij Code Rood, dat is misschien toch niet het allerbeste plan, hè. Muzikaal vuurwerk dan, dat kan altijd wel, hè. Met Claude François bijvoorbeeld, die haal ik er zo meteen graag bij. En kan je misschien ook nog snel stemmen in de Franse top 100 van morgen. Het is maar een ideetje natuurlijk, hè. Nou, hier nog, multitalent Bruno Mars. Wat een zot verrassingske levert hij ook wel weer niet. Want op dat nieuwe album van The Rolling Stones, Foreign Tongues, hoor je hem ook. Daar ontdekken we dat hij bijvoorbeeld ook zeer goed is in spelen op de koebel. Maar hier is de Bruno Mars solo met Risk It All.

Dat is muziek van late jaren 70, maar ik heb het net zien gebeuren voor mijn deur hier voor de studio. Meisjes van 7 jaar, denk ik ongeveer, die dansen daar 5 jaar. Amai, het is een grote 5 jaar. Dansen daar ook op en zeer goed ook. Hè. Alexandrie, Alexandra van Claude François zal wel ergens een plekje krijgen in de Franse top 100 van morgen. En zo heb je vandaag trouwens toch ook een beetje Franse sfeer meegekregen. Want na 9 etappes in de Tour is het rustig en het was nodig ook. Hè, want de hitte, het hoge tempo dat gereden werd, dat is niet van de poes. Van de velo naar de train dan nu. Met

0: te zien komt eraan. Dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
1: Zo, aangekruist in mijn agenda.
2: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd.
1: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
2: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. De magie komt tot leven voor fans van de wereld van Harry Potter. Ga op een unieke reis door de iconische decors, herbeleef de verhalen en ervaar je favoriete momenten als nooit tevoren. Van spectaculaire requisieten en kostuums tot interactieve hoogtepunten en een blik achter de schermen. Beleef de magie van de films en meer. Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
7: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

goeie 80's sfeer met In Excess. En sinds zaterdag weten we ook dat Sven Ornelis daar ook helemaal graag in meegaat in de jaren 80. Dat was een zot succesje, die DJ-set van hem. En het stopt daar trouwens niet mee met feestjes bouwen aan ons Paradise Beach in Westende. Morgen bijvoorbeeld, dan ga ik er ook moeten blijven plakken. Zeker met de jongste twee van mij. Want morgen staat Camille hier, zangeres Camille, om 18:50. En ik ben benieuwd hoeveel kinderen hier in Westende in zwijm gaan vallen. En misschien ook wel een klein beetje zotjes en alles gaan kunnen meezingen. Dat zeker en vast ook. Dus die oren, ze gaan het geweten hebben. Nu dan, van Westende even naar Zoutelanden, want daar is ook de moeite. Bluff en Gij.

0: 8 jaar geleden uitkwam, hebben we dat plat gedraaid. Maar als het van mij afhangt, moeten we dat vooral blijven doen. Want wat een goed nummer toch, hè? Zoutelanden. Straks Anita Meijer met Why Tell Me Why. Ja, waarom staan er toch zoveel files? Of het zijn er twee, maar het is een stevige dat ertussen zit. Op de E17 richting Antwerpen is het 1 uur en 2 minuten. Tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West, daar is een ongeval gebeurd. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je ook nog eens 11 minuten extra aan tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En als je nog op een andere plaats in de file staat, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

misschien meer kunnen zijn, maar het zijn uiteindelijk de kwartfinales van het WK 2026 geworden. Dat is nog altijd een pak beter dan in 98, toen we onder George Lekes al in de eerste ronde werden uitgeschakeld. En toen we het met deze muziek wel mochten doen, Dario G, Carnaval de Paris. Zeer goedemorgen, welkom nog steeds hier bij Joe op deze maandag 13 juli. Het is bijna 10:40. En ik dacht, zullen we misschien toch nog eens een blik, een oor werpen, ook op mooie zinnen uit songs. Dat heeft vorige week toch al mooie dingen ook opgeleverd. Dus nog van dat graag. Een lied waar jij vooral voor valt, dankzij één bepaalde zin die jou om de een of andere reden toch maar raakt. Laat maar weten welke zin en uit welk lied via de app dus dat jij graag iets wil horen. Mag gerust ook met een spraakberichtje en dan laat ik dat straks misschien wel horen. Met straks bedoel ik onder andere na Kurt Nielsen nog en hier dan weer de

0: gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
1: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
1: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
3: HLN, de hartslag.

0: past met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: 12, dus bijna tijd voor de middag ook. Maar eerst graag die mooiste zin nog laten voorbijkomen. Ja, je hebt dat misschien ook wel, hè, dat je altijd zo stilvalt bij een bepaalde zin uit een lied. Dat je denkt, goh, daarvoor vind ik dat toch wel extra waardevol, dat nummer. Zo zijn er heel wat suggesties ook weer binnengekomen. Ik ga echt mijn best doen om de komende dagen dat allemaal nog te draaien. Hè. Jouw verzoekjes, jouw zeer toffe, inspirerende zinnen ook, die ik nu op een andere manier ga beluisteren. Maar vandaag zijn we aanbeland bij een fijne van Inge Houpen.
1: Hallo Astrid, ik ben Inge. De openingszin die voor mij heel belangrijk is, zij is een betere helft van mij, uit het liedje van Marco Borsato, wat ook onze openingsdans was van onze trouw. Ik ben dus 22 jaar getrouwd bij Anneke. We hebben een dochter die hoogzwanger is, die in Parijs woont, en daar zijn we nu de kookmoekes aan het spelen voor de diepvries vol te steken. Dus voor haar is dat net hetzelfde, dat zij de betere helft is van mij. Daarom heb ik dat gekozen.

Conversato zei, de keuze van Inge. En als jij nu denkt van, ah ja, ik heb dat eigenlijk ook wel, zo'n bepaalde zin waar ik altijd zo iets langer blijf naar luisteren, een bepaalde zin uit een lied, laat maar opkomen dan, hè. De app is er voor jou. Misschien dat je nog wel geïnspireerd raakt door Everything But The Girl met Missing. Die krijg je zo meteen nog vlak voor 12. En hier ook al Spandau Ballet.

0: Goedemiddag en smakelijk en al wat je maar wil eigenlijk. Om deze maandag nog beter te maken, moet ik wel zeggen dat ik vooral de power heb om goede muziek te draaien. Met Steve Winwood straks na het nieuws van 12 krijg je met Julie Isabeau. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. De brandweer blust nog altijd aan de brand in Maasmechelen. Diesel en benzinetanken wordt weer wat goedkoper. En wielerploeg Soudal Quickstep krijgt een nieuwe naam. In Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse heide. Daar brak gisteravond brand uit. Het vuur is wel onder controle, maar het kan zich nog ondergronds verspreiden, zegt kapitein Dimitri Optenakker.
2: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
1: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. Als je nog moet tanken, dan wacht je best tot morgen, want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2,04 euro per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 euro. Voor benzine 98 is dat 2,01 euro. Er komen in januari 7 nieuwe overkophuizen bij in Vlaanderen. Onder meer in Mol en Herend. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. In die overkophuizen vinden jongeren steun en preventieve mentale gezondheidshulp.
3: Eigenlijk zijn die overkophuizen het eerste steentje in de jeugdhulp. Daar willen we problemen aanpakken vooraleer dat ze echt te zwaar worden. Je kan daar voor een praatje komen, maar je kan inderdaad ook wel, als het echt wat zwaarder is, doorverwijzing krijgen naar professionele hulp.
1: Er zijn al 60 van die overkophuizen. De Partij Vooruit wil dat ook vaders extra geboorteverlof krijgen als hun pasgeboren kindje langer in het ziekenhuis moet blijven. Na 4 weken is hun vaderschapsrust voorbij, terwijl de moederschapsrust start als kindjes naar huis mogen. Anja van Robijs van Vooruit.
4: Het is zo, wanneer dat kindjes te vroeg geboren worden en in neonatologie liggen, de mama's hun moederschapsbescherming al wordt verlengd. Maar voor vaders is dat niet zo, voor meeouders is dat niet zo. Terwijl dat voor hen een even zware periode is. Momenten van heel bang afwachten. Kindje ligt aan monitors, je moet met artsen praten.
1: Raken meer details bekend over de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK voetbal. Hij mocht daardoor normaal niet meespelen in de 8e finale tegen ons land. Maar die kaart viel last minute weg. Volgens de Britse krant The Times heeft de voorzitter van de tuchtcommissie van de FIFA dat helemaal alleen beslist, zonder de 17 andere leden van de commissie te informeren. En het wielerteam Soudal Quickstep krijgt een tweede naamsponsor, Safety Jogger. De ploeg heet dus vanaf volgend jaar Soudal Safety Jogger en niet langer Soudal Quickstep. En dat al zeker tot 2028. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog veel zon en we gaan richting 31 graden. Morgen, woensdag en donderdag blijft het zonnig, dan wordt het nog iets warmer tot 34 graden. Eind deze week stijgt de kans op warmteonweer en pas vanaf zaterdag duiken we onder de 30 graden.
0: En voor wie fan is van draaglijke temperaturen, kom gewoon naar Paradise Beach in Westende. 3 files dan op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file, dat is 55 minuten op de E17 richting Antwerpen tussen Lokeren en Sint-Niklaas-West. E40 richting Brussel, een half uur extra tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Daar is een ongeval gebeurd. En nog een kwartier erbij ook op de Antwerpse ring richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel.
5: Joe Paradise Beach met Astrid Philips.

Goedemiddag. Time flies when you're having fun, want dat eerste helftje van jouw maandag zit er al op. Ik stel voor dat we gewoon gaan voor een nog beter deel 2 dan. En daar help ik ook graag een handje bij. Met een goede muziekmix dan vooral die van Manu Chao tot Bergaat, van Dasha tot Lady Gaga. En vooral blijven plakken dus als je dat allemaal wil meepakken nog voor 1 uur deze middag. Ik zag hier trouwens net weer volk toekomen met een hond erbij. Dat is goed. Die zijn zeer welkom hier aan ons Paradise Beach, want we hebben daar zelfs een hele hondenbar voor voorzien ook. En 19 juli wordt het helemaal interessant, want dan doen we ook nog eens een leuke hondenwandeling van zo'n 5 kilometer. Dus als je denkt van dat is iets voor ons, schrijf je even in dan ook via joe.be.

uit 1997, maar nu pak ik je toch graag mee naar begin jaren 80 met muziek. Al vind ik wel dat de muziek die ik zo meteen draai toch nog een tikje ouder klinkt, maar dat kan aan mij liggen. 1983, daar meer bepaald gaan we naartoe. Toen was ik zelf nog min 2, maar ik heb al gelezen dat in 83 dat er een bloedhete zomer aan de gang was. De typische jaren 80 beenwarmers die waren dus compleet overbodig. De korte sponse broekjes daarentegen wel aan de orde op alle mogelijke manieren zelfs, want de shorts, ja, daar neem ik je mee naartoe. De shorts zorgden namelijk toen in 83 voor de zomerhit. Vier broekies uit Nederland, uit Leiden meer bepaald, die in het Frans zongen. Dat is altijd een beetje risico, hè? Nederlanders in het Frans, maar ze kwamen daarmee weg, hoor. Ze zorgden zelfs voor een wereldhit met hun Comment ça va, dat heerlijk catchy klinkt en eigenlijk goed zou passen voor een polonaise op te doen. Waar je ook bent, doe gerust van dat, hè. Doe gerust een polonaise dus. Op de shorts, hun zomerhit uit 83 met Comment ça va.

0: Christopher Nolan.
1: No one could stand between me and home.
0: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
2: Let's go!
0: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop. Knaldi.
3: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
4: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

stappen we terug uit het zadel. Dan pakken we zo meteen Justin Wellington mee met Aiko Aiko. En Rembrandt krijg je ook al op 1:05. Het is middag. Het zou kunnen zijn dat er een hongerke komt bij jou. Nu, ik kan er eigenlijk nog even niet van meespreken. Ik ben toch eens blijven slapen hier in Nieuwpoort. Dan wel in het Dune Hotel. Voor het goede bed, sowieso uiteraard. Maar ook voor dat zotte ontbijt waarmee ik mij toch wel volgepropt heb, moet ik zeggen. En van dat zotte ontbijt kan jij trouwens binnenkort ook proeven. Want op dinsdag 21 juli, op onze nationale feestdag, doen ze daar aan het Dune Hotel een waanzinnige recordpoging. Alles draait die dag om één gigantische lange tafel. Ze willen daar namelijk het record van de langste ontbijttafel breken en hopen maar liefst 1500 gasten te mogen verwelkomen die dag aan een tafel van 700 meter lang. Ik probeer mij dat nog steeds voor te stellen. Het lukt mij nog steeds niet. Maar krijg je er net als ik toch spontaan een beetje water van in de mond als je erbij wil zijn en wil meehelpen, dus ook om dat record te breken. Twijfel dan vooral niet en schrijf jou gewoon in. Dat is wel iets wat je moet doen, hè. Als jij ook een van die 1500 ontbijters wil zijn. De langste ontbijttafel.be.

0: voor half één, maar wachten op de files moet je niet doen, hoor. Nee, ik geef je ze nu al mee. Er staan er 4 op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file, dat is 55 minuten op de E40 richting Brussel tussen Afliggem en Groot-Bijgaarde. Daar is een ongeval gebeurd. 35 minuten op de E17 richting Antwerpen tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. 25 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En ook nog aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten extra daar tussen Antwerpen-Noord en Berchem. Daar lopen mensen op de weg. Maar doe dat toch eens niet. Dat is iets te gevaarlijk volgens mij, hoor.
1: Joe Paradise Beach. Met Astrid Philips.

Zelfs met dat stevige windje hier, waardoor dat zand af en toe zo komt schuren aan uw benen, doen we dat hoor. Building a bridge to your heart dan wel. Hè. Wax kreeg je net nog tot 6:30. Zeer goedemorgen, middag mag ik eigenlijk ook al zeggen. Ja, stevig windje, maar ook dan ben je zeer welkom in ons Paradise Beach in Westende. Ik haal er sowieso de zon wel bij hoor. Met Manu Chao, me gustas tu. Met deze klepper hier van Robbie Williams. Zijn Angels.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Shh.

0: Thijs, bankzitters, bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers in Lievegem tussen Gent en Brugge van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft, maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium Hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak. Dit is Joe Paradise Beach.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Dat is zo'n plaat die echt een hele periode van mijn leven heeft gekleurd. En dan niet per se rood, geel en groen of zo. En me gustas tú was dat net nog van Manu Chao tot bijna 10 voor 1. Het is hier bijna wissel van de wacht. Ik heb Jan Bosman al zien binnenlopen. Het gaat goed worden. Hij heeft veel leuke platen mee, sowieso. Dus blijf zeker op post, ook hier in Paradise Beach in Westende, als je een foto wil of zo. Je mag de studio binnenwandelen. We hebben de deur zo'n klein beetje toegedaan, maar het is voor de wind. Maar je bent nog altijd zeer, zeer welkom. Muziek, dat krijg je hier zo meteen van Pat Bennett. Met Love is a Battlefield. En ik heb ook nog iets nieuws mee. Dat hoor je nu.
3: Dit is Nieuw bij Joe.
4: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
5: Hey, ik ben Merre en dit is mijn...

show.be of de app opengooien. Dan krijg je wat live beelden te zien ook van de sfeer hier in Paradise Beach. Dan zie je ook volk binnenstaan in de studio. Gezellig volk met een drankje erbij. Santé, zou ik zeggen. En blijf gerust ook plakken, want het wordt alleen maar beter hier bij Joe. Alleen maar beter hier in Westende. Want zometeen op post Jan Bosman. Heel veel plezier en ik hoor u morgen uiteraard graag opnieuw. Tot dan.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
2: Dit is jou.
3: Een nieuwe werkweek gestart, maar als je dat mag starten met zicht op de zee, dan is dat allemaal best oké. Kom gerust eens meegenieten hier in Westende. Het is ondertussen bijna 1 uur geworden, tijd voor nieuws. Je hoort Julie Isabeau.
4: Goedemiddag. Bijna 2000 studenten mogen beginnen aan hun opleiding tot arts. Benzine of diesel tanken doe je best morgen pas. En de grote natuurbrand in Parijs werd mogelijk aangestoken. Een kleine 2000 studenten hebben te horen gekregen dat ze geneeskunde mogen studeren. 280 dat ze tandheelkunde mogen volgen en 240 dierengeneeskunde. Ze waren de beste op de toelatingsproef begin juli, al was niet iedereen even eerlijk toen, zegt de examencommissie.
5: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een zestal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
4: Het examen was dit jaar nogthans met pen en papier om valspelen tegen te gaan. Als je nog moet tanken, dan wacht je best tot morgen, want diesel en benzine worden weer wat goedkoper. De dieselprijs zakt met 6 cent tot maximaal 2,04 € per liter. Voor benzine 95 zakt de prijs aan de pomp naar 1,88 €. Voor benzine 98 naar 2,01 €. In Vieux-en-Val in de provincie Namen is een Vlaamse scout zaterdagnacht zwaar gewond geraakt nadat hij van op 7 meter hoogte in een rivier wilde springen. De jongen viel naast het water en belandde op een oever. Hij bleef wel altijd bij bewustzijn. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en stelt het intussen goed. En in Maasmechelen is de brandweer nog altijd aan het blussen op de Mechelse heide. Daar brak gisteravond de brand uit. Het vuur is onder controle, maar het kan zich nog ondergronds verspreiden, zegt kapitein Dimitri Opdenakker.
6: We zitten natuurlijk met de moeilijkheid van het terrein. Dus het zijn humuslagen die nu aan het branden zijn. We doen die aan de randen zoveel mogelijk uit, maar er blijven toch altijd rookpluimpjes komen. We gaan vandaag de ganse dag waarschijnlijk doorwerken. En dan zal het voor morgen en de komende dagen nog altijd zijn dat we terugkomen voor een aantal rookpluimen.
4: Al 8 hectare is daar in vlammen opgegaan. En de grote natuurbrand in het zuiden van Parijs zou aangestoken kunnen zijn. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar al verwoest. En de brand breidt nog altijd uit. Quickstep stopt na meer dan een kwart eeuw als wielersponsor. Dat heeft de CEO van Soudal Quickstep bekendgemaakt. De Oost-Vlaamse schoenenfabrikant Safety Jogger komt vanaf 2027 in de plaats. Soudal Quickstep wordt dus in januari Soudal Safety Jogger. Tim Merlier en Jasper Stuyven mogen zich dus aan nieuwe truitjes verwachten. Vanmiddag iets meer wolken, maar ook nog veel zon en we gaan richting 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het zonnig. Het wordt ook nog iets warmer dan tot 34 graden. Eind deze week stijgt dan de kans op warmteonweer. En pas vanaf zaterdag duiken we weer onder de 30 graden.
3: Het is ondertussen 1:03 geworden. Ik heb 4 files waar je 5 minuten of meer verliest. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Daar staat file, je verliest er 25 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem komen 20 minuten bij. En dan richting Brussel op de E40 wordt file gemeld tussen Afligem en Groot-Bijgaarden. Ook daar verlies je zo'n 25 minuten. De Antwerpse ring dan nog in de richting van Gent. Daar staat file tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Daar komen op dit moment 10 minuten bij.
7: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

0: Het zou een nummer kunnen zijn, deze van Reggie, die gewoon bij kamp zon zou kunnen staan. Want je weet het, we hebben zometeen weer onze schaduwplaat battle, waarbij we een strijd voeren tussen kamp schaduw en kamp zon. Je weet het, het is ongeveer het warmste van de dag vandaag. Dus ofwel ga je nu op zoek naar de schaduw, ofwel denk je van nee, gewoon de zon opzoeken, volop van genieten. Dat kan allebei. En ik steek daar dan zometeen twee platen in, tegenover. En jij mag dan kiezen welke ik helemaal moet draaien. Het thema van vandaag, want we kiezen elke dag een thema, is heaven. Dus je kan nu al eens nadenken van oh, een rustige met heaven in die titel, of eentje die een beetje meer op tempo is met heaven in die titel. Daar zal de strijd zo meteen tussen losbarsten. Welke twee het worden, dat hoor je zo meteen. En dan mag je ook al stemmen natuurlijk. Dus de Joe-app in de buurt hebben, dat is al een goed idee.
1: Good times, great music. Dit is Joe Summer.
2: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's

Ik heb de battle hier al voor mij staan, dus ik kan al meteen zien tussen welke twee nummers het gaat. De schaduwplaat battle tussen Team Schaduw en Team Zon. Team Schaduw krijgt een iets wat rustiger nummer, Team Zon een uptempo nummer. En het thema van vandaag is Heaven.

Tears in Heaven van Eric Clapton is voor Team Schaduw vandaag. Maar denk je van, oh nee. Een beetje tempo mag altijd met dit weer. Dus geef mij maar Belinda Carlisle. Daar gaat het dus vandaag tussen Belinda Carlisle en Eric Clapton in onze schaduwplaat Battle. Maar wat kies jij? Waar heb jij op dit moment zin in? Het is het enige werkmoment, hè? Tussen 1 en 2 dat je van mij te doen krijgt. Een beetje aan de slag gaan en gewoon stemmen dus in de Joe-app voor jouw favoriet. En die favoriet die het meeste stemmen haalt, die draai ik dus zometeen in de schaduwplaat Battle. Wordt het Eric Clapton? Wordt het Belinda Carlisle liever? Dan dat beslis jij. Je stem bekendmaken doe je via de Joe-app.

0: Ik ga natuurlijk niet zeggen wie op dit moment aan kop staat. Ik kan wel een paar cijfers geven. 57% voor de winnaar op dit moment en 43% voor de verliezer. Dus het ligt niet zo heel ver uit elkaar. Team Schaduw en Team Zon. Team Schaduw met Eric Clapton en Tears in Heaven. En Team Zon met Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Het ligt dus kort bij elkaar, dus jouw stem kan nog wel de doorslag geven. Stemmen kan dus via de show-app zometeen. Dan hoor je de winnaar na Flemming en Meteor.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com samen met het Nieuwsblad en VTM. Knaldi.
2: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar

Ja, ik had jouw stem wel nodig natuurlijk. Heel erg nodig voor de schaduwplaatbattle van vandaag. Team Schaduw tegen Team Zon. En de stemmen die zijn op dit moment geteld liever. Kijk, de battle is gestopt. En ik heb een winnaar en een verliezer. De verliezer haalt 40%. Uiteindelijk de winnaar nog 60%. Dus die is nog gestegen. De keuze is wat dat betreft heel erg duidelijk. De winnaars van vandaag zijn Team... Ontdek het zelf maar.

0: Het was Team Zon dat vandaag de meeste stemmen haalde. Dus met Belinda Carlisle als winnares. Heaven is a place on earth. Ondertussen is het niet echt heaven onderweg. Want heel wat files in de richting van Antwerpen op de E17 staat. File tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Daar verlies je een half uur. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost komt een kwartier bij. De Brusselse binnenring dan tussen Groot-Bijgaarden, Dansaardlaan en Jette komen 20 minuten bij. En tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren verlies je 10 minuten. Antwerpse ring dan richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten extra. In de richting van Brussel op de A12 tussen Wilrijk en Aartselaar gaat het traag. Daar verlies je 10 minuten. En ook op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarden komen 10 minuten bij. De ring rond Gent dan in de richting van Oostakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven verlies je 5 minuten. En ook nog eens 5 minuten, maar dan in de richting van Merelbeke, want daar staat file tussen Evergem en de Brugse Vaart.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Een nummer dat tijdens een taxirit van 20 minuten werd geschreven en daarna verschillende gedaantes heeft aangenomen, die Valerie, want heel veel keren gecoverd, maar een van de meest succesvolle was die versie die je net hoorde van Amy Winehouse en

0: Ik verdenk Ziggy Marley en de Melody Makers ervan dat ze een liedje hebben gemaakt voor Tomorrowland. Maar The People of Tomorrow werden dan bij hem de Tomorrow People. Zoveel is duidelijk. In ieder geval, zo meteen bij Joe hoor je Soul Asylum en Runaway Train.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
2: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geeft die stiftjes?
2: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met de

zee is een beetje woest vandaag. Ik ga zo meteen het even filmen en op mijn Instagram-pagina zetten. Dan kan je, mocht je thuis aan het werk zijn, toch even genieten van de zee en van de kust. Dus Jan van Joe 1, daar moet je dan maar eens gaan kijken. Dan kan je meegenieten van de zee, want dat is altijd mooi om te zien. En daar hoort natuurlijk ook zomerse muziek bij. Ik ben helemaal weg van die nieuwe single van Milo samen met DJ Licious Forever.

Mooi, lange adem daar. Avalon was dat van Roxy Music. Je weet het hier op Joe Paradise Beaches. Bijna altijd wat te beleven. We zijn altijd klaar voor een of ander feestje. En voor artiesten die langskomen natuurlijk. Want je weet het, morgen en overmorgen zijn er de opnames van 10 om te zien. Hier in Middelkerken vlakbij. En dan zijn er ook van die artiesten die af en toe eens tot bij ons komen. Bijvoorbeeld Camille. Morgen om 6:10 komt hier een klein optredentje geven. Ik denk dat er veel volk zal zijn. Dus als je wil komen,

ongelooflijk, hè? De mannen van Rolling Stones die zouden al lang van hun pensioen kunnen genieten. Dat hoeft natuurlijk niet. Maar ze hebben nu al aangekondigd dat ze waarschijnlijk volgend jaar wel weer een tourneetje zullen plannen. Om iedereen die misschien nog niet bekend is met hun nummers, om die daar toch mee te laten kennismaken. Ja, het is misschien een leuk idee. Maar de nummers van Rolling Stones, we draaien ze regelmatig om ze zeker en vast niet te

0: Op het vlak van Engels ben ik ondertussen taalkundig al zover geëvolueerd dat ik eindelijk mijn verstand ook eens heb gebruikt en het eindelijk ook door heb dat Two Princes niet gaat over twee prinsessen, maar Two Princes gewoon twee prinsen zijn. Eindelijk is goed nagedacht. Spin Doctors waren dat, zometeen het nieuws van twee.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
0: Dit is jou. Zo zie je maar, hè. Radio maken, dat is af en toe ook eens goed nadenken. Straks krijg je van mij ons zomerweetje waarmee je vanavond op terras eventueel kan uitpakken. 2 uur werd het ondertussen. Je krijgt het nieuws van Julie Isabeau.
2: Goedemiddag. 6 valspelers op het toelatingsexamen arts en tandarts dit jaar. De natuurbrand in de buurt van Parijs werd mogelijk aangestoken. En Yuri Tielemans is op weg naar een toptransfer. Dit jaar hebben 6 deelnemers van het toelatingsexamen voor arts of tandarts gespiekt, terwijl het net weer op papier georganiseerd werd om valspelen tegen te gaan. Je hoort Jonas Brouwers van de examencommissie.
3: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een 6-tal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
2: Zo'n 1880 leerlingen mogen aan de opleiding geneeskunde starten. Voor tandheelkunde zijn het 280 leerlingen, voor diergeneeskunde 240. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs zou aangestoken kunnen zijn. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er waren tientallen verschillende brandhaarden in de regio, wat zou kunnen wijzen op kwaad opzet. Het vuur brak uit in het bos van Fontainebleau. Zo'n 800 hectare natuur is daar al verwoest. Zo'n 900 mensen zijn geëvacueerd, want de brand breidt nog altijd uit. Een rode duivel, Yuri Tielemans, is op weg naar een toptransfer. Volgens onze sportredactie is de deal met Manchester United bijna rond. Tielemans is 29. Zijn club Aston Villa zou hem aan United verkopen voor zo'n 41 miljoen euro. En daar zou hij dan samenspelen met rode duivel Senne Lammens. Vanmiddag iets meer wolken. Het blijft wel zonnig en we gaan richting 31 graden. Morgen woensdag en donderdag blijft het ook zonnig. Dan wordt het nog iets warmer tot 34 graden. Eind deze week stijgt dan de kans op warmteonweer. En pas vanaf zaterdag duiken we weer onder de 30 graden.
0: Zeg Julie.
2: Ja?
0: Heb je het daar niet warm op dit moment in het binnenland?
2: Ah wel, het is hier eigenlijk koud in de airco, maar speed als ik buiten stap, dan ga ik wel een beetje zweten, denk ik.
0: Ja, kom gerust af. Hier is een windje. Ik denk dat we hier rond de 25 graden zitten. Dus perfect en ideaal weer hier in Westende. Dus altijd welkom, hè.
2: Ah wel, ja, dat klinkt goed.
0: Ja, voilà, dan kan je hier live in het nieuws komen lezen. Dankjewel en tot over een uur. Want dan hebben we natuurlijk weer meer nieuws. Ondertussen 5 files. In de richting van Antwerpen op de E17 gaat het traag tussen Lokeren en Sint-Niklaas Centrum. Daar verlies je 20 minuten. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost komen 20 minuten bij. De Brusselse binnenring wordt file gemeld tussen de Astridlaan en Jette. Ook daar verlies je 20 minuten. En in de richting van Brussel op de E40 file gemeld tussen Ternat en Groot-Bijgaarden. En ook daar komen 20 minuten bij. Antwerpse ring nog in de richting van Gent. Daar staat file tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. En daar komen 10 minuten bij.

Elke dag krijg je van mij een zomerweetje. Dat betekent dat je vanavond, als je op een terras zit, gewoon daarmee kan uitpakken en je vrienden en vriendinnen een beetje overbluffen, zeg maar. En terwijl je daar toch op dat terras zou zitten, dan kan je kijken naar de mooie lucht en de witte zomerwolkjes die daar lijken te passeren. En je denkt dan van, oh, hoe idyllisch en fluffy zijn die wolken toch. Maar die fluffy wolken, die lijken misschien licht, maar die wegen dus uiteindelijk veel en veel zwaarder dan je zou denken. Je zal straks nog even raar opkijken als ik jou vertel hoeveel die precies wegen. Dus het is iets, onthoud het voor vanavond als je op een terras zit, om er gewoon nog eens op mee te kunnen.

Teddy Swims en zijn Mr. Know-it-all. Ik voel me ook een heel klein beetje een Mr. Know-it-all met de zomerweetjes die ik met jou kan delen. Dus je zit vanavond op dat terras, je kijkt naar boven, naar omhoog en je ziet daar die mooie, witte, lichte stapelwolken. Idyllisch en ja, heel mooi uiteindelijk. Maar een onderzoeker heeft nu berekend dat zo'n cumuluswolk, want zo heet dat dan, zo'n grote witte wolk, dat die ongeveer 500.000 kilo weegt. Ik zeg het nog eens, 500.000 kilogram. Dus dat zijn ongeveer 100 volwassen olifanten die daar dus ergens boven jouw hoofd aan het zweven zijn. Gelukkig blijven ze wel meestal hangen natuurlijk, maar in ieder geval het is toch iets om eens diep over na te denken, hoe zwaar dat eigenlijk wel weet. En meestal hang ik daar dan ook een nummer aan vast, die betrekking hebben op het zomerweetje dat je net hebt gehoord. Ik kies nu vandaag voor The Temptations en My Girl en dan vooral om de eerste zin die daarin wordt gezongen. I've got sunshine on a cloudy day. Dus hoe meer wolken, hoe zwaarder de lucht uiteindelijk.

0: Zo zie je maar, hè. Luister naar Joe en je leert altijd iets bij. Zelfs als je bijvoorbeeld in het Spaans tot 3 zou willen leren tellen, blijf je maar beter hangen.
1: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra vel.

0: Het is bijna 2:30 geworden. De files op dit moment staan richting Antwerpen op de E313. Een file tussen Massenhoven en Wommelgem. Daar komt een kwartier bij en je verliest ook een kwartier op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Brusselse binnenring dan tussen Groot-Bijgaarden, Dansaertlaan en Jette schuif je ook aan en daar verlies je op dit moment zo'n 10 minuten. En op de Antwerpse ring in de richting van Gent tussen Berchem en Antwerpen Centrum komen 5 minuten bij.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Enrique Iglesias was dat met Escape. Escape, nooduitgangen bijvoorbeeld wel. Ik voel mij een beetje Stuart, maar dan wel op mijn eigen Best of Belgium Tourbus, want die gaat zo meteen weer vertrekken. En je moet ook daar de nooduitgangen kennen. Dat is natuurlijk de bedoeling dat je dat wel weet. Maar we gaan zorgen voor een veilige rit, want je weet het, we rijden naar een Belgische stad of dorp waar ook een BV woont. Ik geef jou zo meteen een aantal tips om dingen te gaan bezoeken in die stad of dorp. En de BV in kwestie die daar woont, die gaat daar nog een extra supertip aan toevoegen. Dat is tenminste toch wel de bedoeling. En vandaag blijven we in de buurt van de kust. We gaan niet zo heel ver. We gaan naar Oostduinkerke. Oostduinkerke, dan gaan we eens kijken wat daar te beleven valt. Eigenlijk best wel veel hoor. En de BV in kwestie geeft ook nog eens een supertip mee. Straks onder andere naar Madonna.

0: passen dat je Madonna niet te letterlijk neemt. Als je dat zou doen, is het meteen gedaan, denk ik dan. Open your heart, Madonna, en zo meteen neem ik je mee op reis.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Nu bij Zelfbouwmarkt, mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.

0: naar Ecuador. Zover gaan we niet met de Best of Belgium Tourbus. Maar we blijven dus, zoals gezegd, in Oost-Duinkerke vandaag. Daar komen we terecht. Oost-Duinkerke, een heel karaktervol en mooi, ja, mooi kustplaatje, zeg maar, hier in België. En het is een combinatie van UNESCO, werelderfgoed, duinen, brede zandstranden. En dat geeft het dorp een heel eigen identiteit, zeg maar. En ik heb dus een aantal plaatjes of dingen die je zeker niet mag missen eens je in Oost-Duinkerke bent. Bijvoorbeeld de garnaalvissers te paard. Dat is echt een levende traditie die je nergens anders ter wereld ziet. Dus als je ooit de kans hebt of krijgt om zo'n demonstratie mee te maken, dan is dat echt een onvergetelijke ervaring. Dat staat echt helemaal bovenaan de lijst, de garnaalvissers te paard. Dan is er ook nog de hoogste duin. En de hoogste duin die heet de Hoge Blekker. De hoogste duin van België biedt een prachtig uitzicht en is een heerlijke plek voor een korte wandeling om daar te gaan doen. En dan als derde tip die je van mij krijgt, is dat het Navigo Visserijmuseum. Dat is een heel boeiend museum dat perfect uitlegt waarom Oost-Duinkerke zo nauw met de zee verbonden is uiteindelijk. Hele mooie dingen die je daar kan zien en beleven uit, waar ik eigenlijk zelf niet van op de hoogte was, maar de moeite waard is om Oost-Duinkerke te bezoeken. En zeg, Ozark Henry, jij woont toch ook in Oost-Duinkerke, hè?
1: Ja, ik woon ook in Oost-Duinkerke. Een plek die volgens mij iedereen kent, ook mensen die niet van Oost-Duinkerke zijn, waar ik zelf heel graag naartoe ga, net daarom, omdat je daar ook altijd iedereen terugvindt, is bijvoorbeeld de Mekke, zo'n steakrestaurant. En dat ze kent eigenlijk in heel België. En als zo'n plek gaat daar naartoe en komt daar iedereen tegen. Dat vind ik echt fantastisch. Los van het feit dat het natuurlijk een plek is waar ik zelf van naartoe ga van,

I'm Your Sacrifice van Ozark Henry. Marina die laat weten dat Ozark Henry op de Foxfeesten te zien zal zijn in Vosselaar op 31 augustus. En Dominique die stuurt ook nog groeten aan Piet Godard. Ozark Henry dus. En bij zijn moeder is het ook leuk om iets te gaan drinken. Je kan hem daar zelf ook bezig horen. Is dat een café of zo? Of kan je daar gewoon op bezoek gaan? Deur open, in de stoel gaan zitten en luisteren naar Ozark Henry. Het zou best kunnen, Dominique.

Ozark Henry treedt dus binnenkort op de Foxfeesten, maar voor alle duidelijkheid, was verkeerd doorgestuurd. Niet op 31 augustus, maar wel op 1 augustus al. Dus anders zou je het helemaal missen met een maand. Dat is niet de bedoeling. Alex Warren nu hier bij

0: Ja, het is voor mensen die een beetje ongerust zijn, die altijd over hun schouder kijken. Over My Shoulder was dat Mike and the Mechanics. Het nieuws van 3, dat krijg je over een half minuut.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ja, ik heb geen inspiratie.
2: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
4: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Dit is
0: jou. Straks, het volgende uur betekent dat dan gaan we swipen. En morgen doen we dat dan in het Frans. Vandaag zal het gewoon in het Nederlands zijn. Een oproep daarvoor die volgt straks. Nieuws van 3, zoals beloofd, krijg je van Nico Bosteels.
5: Goedemiddag. Opnieuw gesjoemeld tijdens de toelatingsproeven geneeskunde. Steekpartij Roeselare. En Yuri Tielemans lijkt op weg naar Manchester United. 6 deelnemers aan het toelatingsexamen voor arts of tandarts hebben gespiekt, terwijl de proef dit jaar net weer op papier afgelegd moest worden, na het gesjoemel van vorig jaar. Je hoort Jonas Brouwers van de examencommissie.
6: De editie was een recordeditie qua aantal inschrijvingen. Er zijn wel een 6-tal onregelmatigheden vastgesteld, waaronder ook een aantal mensen met een gsm of een smart wearable. En die personen zijn uitgesloten van de rangschikking voor het examen.
5: Een kleine 2000 jongeren mogen aan de opleiding arts beginnen. Voor tandarts zijn het er 280 en voor dierenarts 240. In Roeselare in West-Vlaanderen is een man gewond geraakt bij een steekpartij. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Dat meldt het parket. De politie kon 3 verdachten oppakken, 3 meerderjarige mannen. Zij worden nu verhoord. De aanleiding voor die steekpartij wordt nog onderzocht. En mogelijk een toptransfer voor Rode Duivel Yuri Tielemans. Volgens HLN is er bijna een akkoord met Manchester United. Tielemans is 29. Zijn huidige club Aston Villa zou zo'n €41 miljoen krijgen. Bij Man U zou Tielemans samenspelen met Rode Duivel doelman Senne Lammes. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het zuiden, plaatselijk tot 32 graden. Morgen en de volgende dagen is het zonnig en warm tot 34 graden. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien.
0: 2,5 minuut over 3, de files. Ik heb er 3, richting Antwerpen eentje op de E313. Je schuift eraan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Een kwartier extra reistijd rekenen daar. Op de E17 naar Antwerpen tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum komen 10 minuten bij. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rums, daar verlies je op dit moment ook een dikke 10 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Black or White van Michael Jackson. Zullen we eens gewoon even wegdromen? Zo dromen naar een betere wereld. Ja, zonder oorlog. Alleen maar vrede. Een plaats waar iedereen elkaar graag ziet. Dat is een beetje eigenlijk hier Joe Paradise Beach, lijkt mij. Imagine van John Lennon. En zo meteen

morgen en overmorgen hier in Westende opnames van dat legendarische VTM-programma 10 om te zien. En dus ideaal om te gaan swipen nu met een paar heel nostalgische 10 om te zien klassiekers. Ik weet dat er heel veel 10 om te zien fans van het eerste uur zijn, maar ook iedereen die het programma nog maar recent of sinds een paar jaar geleden heeft ontdekt, die mag samen met mij swipen. Dat is wel de bedoeling, dus je krijgt van mij minstens 5 nummers te horen. Die zet ik 2 aan 2 en elke keer ga je er eentje skippen tot er uiteindelijk nog maar 1 overblijft. En dat is de bedoeling. Misschien zit daar wel jouw ultieme 10 om te zien favoriet tussen. Dus wie dat graag is samen met mij wil doen, die stuurt nu via de Joe-app de woorden, de legendarische woorden, zeg maar. Ik wil swipen met 10 om te zien. Dus dat moet je sturen. En dan kan het zijn dat je zo meteen aan de lijnen hier hangt en samen met mij mag swipen. En een nummer kiezen uit het repertoire van 10 om te zien. Dus ik wil swipen met 10 om te zien. Stuur dat gerust door. En misschien mag jij dus jouw ultieme klassieker kiezen.

0: gezellige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
1: 500?
0: Schatje, dat is 25 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkoesten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
0: Shhh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
1: Allee, jong. Gracias, Kate.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate-it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je een spel horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN.

0: Goedemiddag, Darleen.
1: Dag Jan, hallo, goedemiddag.
0: We gaan het hier niet te moeilijk maken zoals Avril Lavigne net. Ik wil eigenlijk gewoon van jou weten, op een schaal van 1 tot 10, hoe een grote 10 om te zien fan ben jij?
1: Ik ga zeggen 11 op 10.
0: ik heb al zoiets gehoord eigenlijk. Hoe komt dat jij zo'n grote fan bent?
1: Waarschijnlijk wel.
0: Ja, en is dat zo gekomen?
1: Oh, ja, eigenlijk al altijd. De muziek speelt hier altijd. Kijk, wij zijn nu we zijn al recent 33 jaar getrouwd. En in het begin, als het een om te zien uitkwam, toch meerdere keren gaan kijken. Dat was toen nog aan de King Beach in Blankenbergen.
0: Ja, ja.
1: Dus eigenlijk,
0: ja,
1: de Manhattan zijn we ook nog geweest. Ik zal een keer rug aan rug zitten. Kom er nu niet op de naam. Wat doet het nu niet? Het was een Deense groep. Dus,
0: Aqua of zo. Deense groep.
1: Aqua niet. Ja, mijn man zou het mij wel direct zeggen. Maar ja,
0: het doet er niet toe. Ik wil gewoon ook weten hoeveel keer jij daar ongeveer bent geweest.
1: Dat was het, Jan.
0: Zeg, en hoeveel keer ben je op 10 om te zien geweest ondertussen? Heb je daar een idee van?
1: Ik heb het niet bijgehouden.
0: Nee. Maar je weet het, morgen en overmorgen zijn er opnieuw opnames. Dus Darleen, misschien kan je daar ook nog naartoe gaan. Hè? Je weet maar nooit.
1: Wie weet.
0: Je kan nog altijd via vtm.be wel tickets bestellen. Dus zeker doen. Ik ga samen met jou swipen. Dat betekent, je krijgt van mij 5 nummers. Klassiekers, zeg maar, ja. Uit 10 om te zien. Je krijgt die 2-aan-2 eigenlijk. Dus ik ga er meteen 2 laten horen. Maar je moet er telkens eentje schrappen, zeg maar. Zodat er eentje overblijft.
1: Ja, ik ga dat doen. Oké.
0: Okay. Uiteindelijk houden we dan eentje over dat we... een nummer dat we helemaal gaan draaien dan. Ja?
1: Ja, prima.
0: Oké. Darleen, dit is de eerste.
2: Als ik jou zie, ben ik niet meer mij te sturen.
0: Wereldberoemd natuurlijk, die Anne van Clouseau. En daar tegenover zet ik deze van Get Ready. Dus voilà, je hebt er al 2 gekregen. Clouseau en Get Ready. Welke van de 2 hou je over? Welke ga je schrappen?
1: Clouseau, Anne.
0: Die hou je over.
1: Ja, die hou ik over, ja.
0: Die hou je over, oké. Okay, dus daarmee gaan we verder. Clouseau en Anne, die houden we over.

0: Thames Open op tegenover Clouseau. Wat ga je overhouden?
1: Sowieso Clouseau, Anna.
0: Nog altijd Clouseau. Sowieso.
1: Ja,
0: sowieso.
1: Grote Clouseau-fragment.
0: Ja, we hebben
1: die ook al een paar keer gezien. Dus,
0: voilà. Ja, goed. Ik zet er dit dan tegenover.
1: Clouseau
0: mag weg en we houden het toe Fabiola over.
1: Amai, inderdaad.
0: Dat is verbazingwekkend plot. En dan heb ik er nog eentje.
1: Ja.
0: Dus toe Fabiola lift you up tegenover deze van Jasmin. Ja, Darlien, dat wordt moeilijk, hè?
1: Ja, Jasmin mag weg.
0: Ah, Jasmin mag weg. Dus we houden uiteindelijk toe Fabiola over met lift you up.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, nu wil ik wel nog weten, waarom die dan? Waarom hou je die dan over, toe Fabiola?
1: Ja, gewoon, dat heeft een goed gevoel, aan die muziek. En allee, ik denk niet dat wij zoveel gezien hebben op die, allee, in real life, maar wow, ik word er altijd instant happy van deze muziek.
0: Voilà. Ja, kijk. Misschien was er nog een ander nummer dat je heel graag terug wil horen. Maar dat ga ik dan zo meteen in de tweede kans steken. Dat kan je dan straks nog aanduiden via de show-app om een nummer een tweede kans te geven. Maar in ieder geval,
1: inderdaad. Sowieso
0: nu toe, Fabiola. Lift you up, die krijg je van mij. Darlien, fijne middag nog.
1: Dank voor het swipen.

0: Lift You Up van Toen Fabiola. Ja, ik vond dat best wel een verrassende keuze van Darleen. Maar goed, goed gekozen, want het is een van die 10 om te zien klassiekers. Maar er zijn er dus nog 4 over. En ik dacht van, misschien draai ik eerst nog een ander nummer. Kunnen we de tweede kans nog even uitstellen. Maar ik denk dat er heel veel mensen op hete kolen zitten om nu al te kunnen stemmen voor een van die 4 overblijvers. Clouseau met Anne. Get Ready met Deep. Def Demus Loop met It's Okay, It's Alright. En Jasmin met Porselein. Dat zijn de 4 die overblijven uit die 10 om te zien klassiekers. Waar jij nu voor kan stemmen via de Joe-app. Dus dat betekent dat je daar kan aanduiden welk nummer je graag een tweede kans wil geven. En het nummer dat het meeste stemmen haalt, die ga ik natuurlijk ook wel draaien. Dus wat mag het zijn? Dus graag zoveel mogelijk mensen, want er zijn heel veel 10 om te zien fans, die aanduiden welk van die 4 nummers een tweede kans krijgt. En je kan de resultaten daar meteen meepikken, dus je kan zien of jouw favoriet het zal halen. Voilà, ondertussen de files richting Antwerpen op de E313. Schuif je aan tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest er een kwartier. Op de E17 tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum komen 10 minuten bij. En op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst ook 10 minuten. De Brusselse buitering, daar gaat het traag tussen Strombeek-Bever en Jette. Een dikke 5 minuten komen er daarbij. En dan op de Antwerpse ring in de richting van Gent schuif je aan tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Ook daar verlies je op dit moment 5 minuten.
1: Joe Paradise Beach met Jan Bosman.

Zou het nu al beslist zijn dat Jasmin een tweede kans krijgt met porselein? Als ik het zo zie, 53% op dit moment voor haar. Maar ik zie ook dat er nog een aantal mensen zijn die niet hebben gestemd. Aha, dus het zou nog helemaal anders kunnen. Want Clouseau doet ook nog mee met Anna, Get Ready met Deep en Def Dames doet met It's Okay, It's Alright. Welke van die vier wil jij graag een tweede kans geven? Duid het nu aan.

0: Blijkbaar heb ik met iemand zijn hart gespeeld. Nou ja, een engel heeft dat gedaan. Goed, zo meteen de winnaar van de tweede kans. 10 om te zien, Paul.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Van Christopher Nolan.
4: No one could stand between me and home.
3: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
5: Let's go!
3: The Odyssey, vanaf 15 juli in de bioscoop.
6: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op cova.be.

liefst 55% heeft ze gehaald, dus dat heeft ze heel erg goed gedaan. Jasmin, tweede kans Porselein. Op de tweede plaats stond Clouseau, Get Ready met Diep op nummer 3. En Def Dames op It's Okay, It's Alright, de vierde plaats. Zometeen geef ik dus een tip in de volle bak zomerzoektocht. Ik verraad Anne van Elzen eigenlijk elke dag een heel klein beetje. Tipje van de sluier om 100 euro te kunnen winnen. Dat volgt zometeen na Earth and Fire en deze van Erasmus.

0: Een liedje over iets dat net achter de rug is en waar we alweer naar uitkijken. Een weekend was dat van Earth and Fire.
1: Joe Paradise Beach.
0: Joe Paradise Beach hier op de dijk in Westende. Koning Ridderdijk, als je dat in Waze ingeeft, Joe Paradise Beach, dan kom je hier recht bij ons uit. Lekkerste ijsjes, lekkerste gezelligheid kan je hier allemaal beleven natuurlijk. En wij zitten hier dus, maar voor mensen die misschien in Binnenland zitten en voor alles en iedereen, organiseren we nog een heel andere wedstrijd. Nu, ik doe dat niet, Anne van Elzen doet dat eindelijk. Eigenlijk, zij organiseert een grote Vollenbak zomerzoektocht. Elke dag kan je dus 100 euro winnen om Vollenbak te gaan shoppen bij Collect & Go. En die 100 euro die zit dus verstopt in onze witte Joebox, die elke dag op een andere plek in Vlaanderen verstopt staat. Hoe moet je dat nu winnen? Wel, je krijgt van ons elke dag twee tips. En eentje die ik geef, straks geeft Anne er ook nog eentje, samen met een codewoord. En dat zou duidelijk genoeg moeten zijn om die Joebox te vinden. En je kan die alleen maar open krijgen en dus dat geld winnen als je ook het codewoord kent. Dus goed luisteren. Mijn tip: vandaag trekken we dus naar de oudste stad van België. Een plek waar je letterlijk tussen 2000 jaar geschiedenis wandelt. Dat is de plek waar je vandaag moet zijn. Misschien denk je van, oh, maar dat is ver uit de buurt. Morgen zit het misschien dichter bij jou in de buurt. Maar mensen die in die oudste stad of in de buurt van de oudste stad wonen van België, zeker goed luisteren, want straks krijg je dus een tweede tip van Anne en ook een codewoord.
1: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

Ik weet nog steeds niet wat het betekent, die Azizam van Ed Sheeran. Ik zal het eens moeten opzoeken en dan wordt het waarschijnlijk heel erg duidelijk. In ieder geval, tip gekregen voor de oudste stad van België. Daar moet je dus vandaag zijn als je die volle bak zomerzoektocht wil meedoen. En straks goed luisteren naar het codewoord van Anne, want je hebt dat codewoord sowieso nodig om dat geld te kunnen winnen. Coldplay heb ik nog voor jou en deze Manic Monday.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.
2: Dit is jou. Dat het soms wel eens wat moeilijker gaat, maar ik mag denken dat dat toch bij iedereen wel eens het geval is. Maar opgeven, dat nooit, tenzij met KC en de Sunshine Band. Na het nieuws van 4 krijg je nu van Nico Bosteels. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Code oranje voor brandgevaar in natuurgebieden. In Frankrijk brandde nu al meer natuur af dan vorig jaar. En we keken massaal naar de rode duivels tegen Spanje. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden. Van geel naar oranje. Komt door de droogte en de hitte natuurlijk. Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
4: De lange periode van de hoogste en de warme temperaturen zorgen ervoor dat het brandgevaar ook toeneemt. Dat betekent dat we als samenleving nog veel meer alert moeten zijn voor vuur en voor gevaar. Daarom, ja, het is een algemene oproep natuurlijk om niet met vuur te spelen, letterlijk en figuurlijk, wanneer men een bosrijke omgeving vertoeft.
3: Hulpdiensten en boswachters zijn extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. De natuurgebieden zelf blijven voorlopig wel open. In Frankrijk is sinds begin dit jaar al ruim 32.000 hectare natuur afgebrand. Dat is nu al meer dan in het hele brandseizoen van vorig jaar. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Frankrijk kreeg de voorbije weken al te maken met meerdere bosbranden, vooral dan in het zuiden en nu ook in Fontainebleau bij Parijs. Frankrijk kampt al met de derde hittegolf in 2 maanden tijd. En ongeveer 1,7 miljoen mensen hebben vrijdagavond naar België-Spanje gekeken in de kwartfinales op het WK voetbal. Met een piek van ruim 1,8 miljoen halfweg de tweede helft. Dat meldt de VRT. Die 1,7 miljoen is ongeveer evenveel als voor de groepswedstrijden tegen Egypte en Iran. Vanavond wisselen bewolkt, zijn nog lang warm. Vannacht liggen de minima dan in het centrum rond of net onder de 20 graden. Morgen veel zon, plaatselijk tot 34 graden. En dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien.
2: 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file vind je richting Antwerpen op de E19. 11 minuten lange rijden daar tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Op de E17 zijn dat 9 minuten extra tussen Waasmunster en Sint-Niklaas Centrum. Op de E313 7 minuten erbij tussen Ranst en Wommelgem. Richting grens Frankrijk op de E40 tussen Adinkerke en de grens 8 minuten erbij. 6 minuten zijn dat op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En ook 6 tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy Tunnel. En nog eentje op de Brusselse buitenring, 5 minuten erbij tussen Strombeek-Bever en Wemmel. Ik durf het bijna niet luid opzeggen, maar het begint te minderen, hè, die files begint.
5: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Ja, om het met de woorden van Erik van Looy te zeggen. Het is gebeurd. Maar wat dan? Ha. Ik denk... Het moet ongeveer 2:30 geweest zijn gistermiddag. 2:30 moet het geweest zijn. Voor de eerste keer, en dat is niet gezeverd, sinds november vorig jaar heb ik gisteren neergezeten. Niks gedaan, maar echt niks, hè. Gewoon genoten. Niet een wasmachine ingestoken, geen was opgeplooid, niet gestofzuigd, geen afwasmachine uitgeladen. Gewoon niks gedaan. En dat was echt te lang geleden. En dan s'avonds nog gaan eten. Goeie gewoonte, elke zondagavond. Ik heb dat ook tegen Heidi van Tielen verteld in de wegwijzer naar de Martino in Gent. Dat is een snackbar in de Vlaanderenstraat in Gent. Ze hebben daar zo'n lekker eten. Allee, het is gewone kost, hè, maar zo op een manier klaargemaakt dat je zegt, allee, ja, dat kun je alleen maar daar op die manier eten. Maar nu gaan die helaas tot eind september dicht. Maar om het niet te veel te missen heb ik van alles meegenomen om de diepvries vol te steken. Maar dus, als mensen nog tips hebben, regio Gent, om onze zondagavondtraditie nu verder te zetten. Tot eind september zijn we wel op zoek naar een nieuw adresje natuurlijk. Zo een toffe snackbar, brasserie, waar dat je iets lekkers kunt eten. En zometeen een welgekomen tweede tip voor jou om 100 euro te scoren om vol een bak te shoppen bij Collect & Go. Want dankzij die tip van Jan weet je misschien al wel in welke stad of gemeente onze witte Joebox vandaag staat. Maar daarmee weet je natuurlijk nog niet de exacte locatie. Ik kan wel al zeggen dat we onze box altijd ergens droppen op die ene plek die voor iedereen vrij toegankelijk is en een plek die zeker ook is opgenomen in het toeristenpraatje van de stadsgist. Gids liever. Dat is voor zometeen nu een nummer. Wauw, dat heeft geen introductie nodig.

0: dat gevoel krijg ik ook zo. Om te gaan eten en al die heerlijke adresjes die hier worden doorgestuurd. Louise die vraagt toch, hoe heette jouw adresje in Gent? Ah wel, de Martino. Dat is zo in het begin van de Vlaanderenstraat. Vlakbij het Capitool eigenlijk in Gent. Maar die gaan nu verbouwen, die keuken wordt groter gemaakt. En dat betekent tot eind september dicht. Maar Yves stuurt hier een goede tip nog door. Osteria Delicati. Wel best reserveren, stuurt hij erbij. Obeuf Kirie in Gent klinkt alvast heel plezant en goed. En tafel 10 in Ruisleden, ja, ook wel de moeite volgens Sabine om er eens naartoe te gaan. Of de Romee in Waasmunster. Allee, bedankt. Ik ga ze allemaal noteren, die tips van jullie. En ik ga ze zeker eens uitproberen, die adresjes. En zometeen, ambiwi, ambiwa, ambiance met Duran Duran. En ja, de tip. En het was al een beetje warm, hè?
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
2: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
3: Zo, aangekruist in mijn agenda.
4: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rotgekleurd?
3: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
4: Zeg, geef die stiftjes.
2: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.

0: Blijf maar even in datzelfde ritme en dan meezingen. Zometeen kan je dat ook doen met de New Kids on the Block en Tonight. Maar eerst die tweede tip en het codewoord dat jou zou moeten brengen bij die witte Jokebox om 100 euro te winnen om vol een bak te shoppen bij Collect & Go. Want zolang we hier zitten in ons Joe Paradise Beach, organiseren wij die zoektocht, de volle bak zomerzoektocht. De vorige tip die kreeg je al bij Jan. Dat was een tip in het genre van de oudste stad. En dat zou jou toch al een idee moeten geven waar ergens. Nu zijn we al een klein beetje enger gegaan, maar dan is de vraag, oké, maar ja, dat is ook niet klein daar. Dus waar zou dan die witte Jokebox kunnen staan? Wel, daarom de tweede tip. Onze Jokebox die staat vandaag oog in oog met de man die Julius Caesar een van zijn zwaarste nederlagen bezorgde. Zoek dus naar de koning van de Eburonen. En het codewoord van vandaag is Paradise. Ah ja, want wij zitten hier op onze Joe Paradise Beach. Haast je er naartoe. En het codewoord, dat moet je natuurlijk meegeven.
1: Meer tijd om te zomeren? Bestel online en laat leveren of haal af wanneer het past. Collect & Go. Leef vol een bak.

0: The New Kids on the Block en Tonight. En zometeen Bon Jovi. Oh, zeg alsjeblieft, leer spreken van onze Bon Jovi en You Give Love a Bad Name. Maar eerst 4:30 geweest, dus de hoofdpunten van het nieuws die krijg je nu van Nico Posteels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden. Van geel naar oranje komt door de droogte en de hitte. Natuur en Bos roept op om niet te roken in natuurgebieden, er ook zeker geen vuurtje te stoken. En ze raadt ook aan om eerder aan de rand te blijven en niet helemaal tot diep in het natuurgebied te gaan. Hulpdiensten en boswachters zijn ook extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. In Ekeren in Antwerpen is een man van 18 levensgevaarlijk gewond geraakt toen hij ging zwemmen in de Ekerse putten. Een duiker zag hoe hij in de problemen kwam en kon hem nog uit het water halen. De jongen is daarop gereanimeerd en ligt nu in het ziekenhuis. In de Ekerse putten geldt een zwemverbod. En er is officieel zeker één Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast die Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. En daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Vanavond wisselen bewolkt en nog lang warm. Vannacht dan minima in het centrum van het land rond of net onder 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
0: Gelukkig dat jij wel kunt babbelen, hè, Nico.
1: Ja, kijk. Ja,
0: dat zijn toch een paar minuten van de zendtijd die wel in orde zijn. Tot straks.
1: Joe. Tot straks.
0: 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Antwerpen op de E19 is dat. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst 17 minuten erbij daar. 14 minuten extra richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde door een ongeval. En 11 minuten erbij richting grens met Frankrijk op de E40 tussen Adinkerke en de grens met Frankrijk. Heb jij jouw belastingen al ingevuld? Ja? Nee? Huh? Ja, een paar tips zijn nog onderweg. Joe Paradise
2: Beach. Met Anne van Elzen.

Zometeen Bruno Mars met I Just Might. Maar goed nieuws. Inademen, uitademen. Wanneer jij zo toch al een beetje... Ja, het koud en warm tegelijk kreeg bij de deadline van de belastingaangifte woensdag 15 juli. Want er is goed nieuws gekomen. Hè. De federale overheidsdienst Financiën heeft de deadline uitzonderlijk verlengd tot en met zondag 19 juli. Want blijkbaar zijn er gisteren heel veel aan het proberen geweest om dat online in te dienen via Tax on Web. Maar dat lag dan plat door een technisch incident. Dus veel mensen konden uiteindelijk niet inloggen op MyMinfin. En om iedereen toch de kans te geven om dat correct in orde te maken, krijg je er 4 dagen bij. En voor de uitstellers onder ons is dat eigenlijk een fantastisch geluk bij een ongeluk, want met die extra dagen heb je nu nog even de tijd om misschien die aangifte toch hier en daar wat te optimaliseren. Straks spreek ik met belastingexpert Michel Maus aan de lijn. Hij deelt dan zijn ultieme last-minute tips om toch, ja, laten we zeggen, die belastingaangifte...

0: altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar 1,95 euro per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.

0: Elena Miles en Black Velvet voor een aantal onder jullie. Waren het misschien iets te veel miles ver weg voor onze witte Joe Box, maar niet voor iedereen. Ja, er is er eentje die vreed content mag zijn.
1: Hallo Anne, het is hier met Mireille. Ik heb de Joe Box gevonden hier in Tongeren aan Don Biorex. Met die 100 euro zal ik zeker iets leuks mee doen. Lekkere barbecue.
0: Bij mij is juist om dat vragen, is dat belastingvrij eigenlijk, die 100 euro? dat gewonnen is om vol een bak te gaan shoppen bij Collect & Go. Ik vraag het gewoon aan de belastingexpert Michel Maus. Dag Michel, goedemiddag.
2: Ja, hallo, hoi, hoi.
0: Ja, zo'n gewonnen bedrag, wat moeten we daar nog vlug mee doen in de belastingaangifte?
2: Oh, ja, dat is natuurlijk, als je het op antenne brengt, dan is het natuurlijk gekend, hè. Dus ja. Dat is misschien niet zo verstandig. Ja. Maar nee, ik denk dat zijn zaken, die niet belastbaar zijn. Ja. Dus daar hoeven mensen zich geen zorgen over te maken.
0: Maar ook minder zorgen misschien voor mensen die zo van het laatste minuutje zijn, want het goede nieuws is binnengekomen. We krijgen uitstel om die belastingaangifte in te dienen. Dus niet woensdag 15 juli, maar door technische problemen is het verlegd. 19 juli. Maar Michel, waarom wachten zoveel mensen altijd tot dat allerlaatste moment om die aangifte dan uiteindelijk toch in te vullen?
2: Ja, het blijkt toch wel een job te zijn die heel wat mensen voor zich uitschuiven. Het is ook natuurlijk voor heel wat mensen een complexe zaak, die belastingaangifte invullen. En ja, mensen schuiven dat dan voor zich uit, maar uiteindelijk komt die deadline dan natuurlijk toch dichterbij. Het is ook een beetje traditioneel dat er wel bij, wanneer de deadline nadert, dat het Tax on Web systeem bij de fiscus wel een beetje
0: gelijk de Black
2: heeft.
0: Friday, hè?
2: Ja, zoiets.
0: Ja. Problemen.
2: Misschien ook iets met de warmte te maken, dat zou ook. Maar dan komen er meestal nog wel een paar dagen bij, maar uiteindelijk moeten mensen dan toch de aangifte invullen. Hoewel dat ook een beetje relatief is, want we hebben de laatste jaren meer en meer wat we dan in het jargon noemen een voorstel van vereenvoudigde aangiftes. En dat zijn aangiftes die eigenlijk volledig zelf door de fiscus zijn ingevuld en die je eigenlijk zelf niet meer moet invullen, alleen moet controleren. En zelfs dat is eigenlijk niet nodig, want als je niks doet, dus niet actief op de knop gaat duwen om de aangifte in te dienen, dan gaat men ervan uit dat wanneer je dat niet hebt gedaan tegen de deadline, in dit geval dus 19 juli, dat alles dan correct zal zijn en dan ga je belast worden op basis van de informatie die de fiscus zelf heeft verzameld en in uw aangifte heeft opgenomen.
0: Ik ben een kleine zelfstandige, dus ik betaal daar een boekhouder voor om dat voor mij te doen. Maar mocht ik dus dat niet doen via een boekhouder, dan denk ik, dat is toch de gemakkelijkste weg. Dan doe je dat toch gewoon zo. Of raad jij de mensen toch aan om dat goed na te kijken?
2: Ja, het is toch wel. We hebben op 6 juni hebben we de belastingmarathon gedaan met de mensen van HLN. En dat is voor de vierde keer dat we dat hebben gedaan. Er zijn een duizendtal aangiftes ingevuld met hulp van mensen van de fiscus zelf en met cijferberoepers. En opnieuw is gebleken dat toch een vrij groot aantal van die vooraf ingevulde aangiftes niet correct zijn. Dat is dan niet noodzakelijk het gevolg van het feit dat de fiscus fouten heeft gemaakt, maar vooral omwille van het feit dat de fiscus moet werken op basis van informatie.

0: die zij aangeleverd krijgt van werkgevers, mm-hmm. van kinderopvangdiensten, van goede doelen. En daar durft het wel eens fout lopen. Okay. Dus we hebben dan toch ja, in 40% van de aangiftes zaken gevonden die niet correct zijn. En meestal ja, in het voordeel van de belastingplichtigen. Dus hadden de mensen dat niet gezien, mm-hmm. dan ja, hadden zij meer belasting betaald dan eigenlijk wettelijk is voorzien.
1: Dus allee, vadertje staat, probeer toch links en rechts.
0: Ja, wel, ja, dat ging toch wel, ja, op die ene dag ging, was op het einde van de dag ging dat toch om 273.000 euro.
1: Oh, wow. Ja.
0: Dus ja, dat
1: nou,
0: is...
1: Daar kun je een heel klein stukje van een E40 mee,
0: ja, zoiets,
1: 3 centimeter ja, mee aanpakken, denk ja. ik. Zeg, en ja, voor degenen die dan nog niet die belastingaangifte hebben ingediend, wat is zo een gouden last minute tip, de meest vergeten aftrekposten die ze met deze extra ja. dagen toch nog even moeten controleren van heb ik dat wel goed ingevuld?
0: Ja, wel, er zijn sowieso ook bij de mensen die niet zo'n voorstel van de vereenvoudigde aangifte krijgen, die ze nog echt moeten een aangifte indienen, zijn ook heel wat zaken al vooraf ingevuld. En dan is het toch wel nuttig om eens te checken, er zijn een aantal klassiekers die terugkomen, zoals de kinderen ten laste. En we hebben bijvoorbeeld vastgesteld dat wanneer een kind vorig jaar een vakantiejob heeft gedaan, dat het systeem van de fiscus er wel eens zou kunnen van uitgaan dat het geen studerende kinderen meer zijn, maar werkende kinderen die dan niet meer als ten laste worden beschouwd. En dat is toch al onmiddellijk een paar honderd euro op uw afrekening. Ook de leningen voor woningen, dat is nu niet meer aftrekbaar voor nieuwe contracten, maar contracten uit het verleden voor de eigen woning. Mm-hmm. Daar heb je wel nog altijd recht op een aftrek, maar ook daar loopt het vaak fout met fiscale fiches van de banken die dan niet correct zijn of die niet in het juiste vakje zijn terecht gekomen. Mm-hmm. En dan ja, kinderopvangkosten en giften aan goede doelen is ook zo'n klassieker waar het vaak niet allemaal correct mm-hmm. verloopt. Dus dat zijn zaken die mensen toch wel eens goed moeten nakijken alvorens ze op het knopje gaan duwen.
1: Jouw belastingaangifte, Michel, die is al lang ingediend?
0: Wel, ik heb wat men dan noemt een complexe aangifte. En daar heb ik tot 16 oktober de tijd voor.
1: Ja, okay.
0: Ja, dat is okay. Dan voor mensen die ook zelfstandig zijn en die een beroep ja. doen op een boekhouder of een accountant ja. om de aangifte in te dienen. Die hebben tot 16 oktober, dus okay. die hebben nog wat tijd.
1: Ja. Zeg ja, en ik denk voor de rest, ik ga eens op consult komen, denk ik. Ik weet niet of dat
0: is goed.
1: Ik kan dat in mijn kosten steken, hè, Michel?
0: Ja, zeker.
1: Kan
0: dat
1: in mijn kosten steken? Ja, voilà. Zeg, dankjewel, hè, want dat van die jobstudenten die plots als volwaardig werkenden worden bekeken, dat vind ik toch wel een heel nuttige tip die mensen toch nog zeker en vast moeten controleren. Merci, Michel, en voor binnenkort een goed verloop. Ja. Salut.
0: Ja. Ciao, ciao.

0: eentje kopen, eentje gratis. Altijd plezant, zo'n happy hour in de supermarkt. Maar de ene mens is daar al gevoeliger voor dan een ander. We hebben het erover na 5 uur, na ABC en Poison Arrow. Nico, als ik u moet aankondigen, ga ik het mis. Allee, het is 5 uur geweest. Nico Bosteels heeft het nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Zwemmers in de problemen in Wetteren en Ekeren. Verhoogde waakzaamheid voor natuurbranden. En officieel zeker 1 Belgische dode in Spanje. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit het zwembad gehaald. Dat schrijft HLN. De hulpdiensten zijn daar massaal ter plaatse en proberen het kind op dit moment te reanimeren. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is en hoe lang het kind in dat water lag. En in Ekeren in Antwerpen is een jongen van 18 in levensgevaar nadat hij in de problemen kwam in de Ekerse putten. Het was een duiker die het daar zag gebeuren en hem uit het water kon halen. In die Ekerse putten geldt een zwemverbod. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden, van geel naar oranje, komt door de droogte en de hitte. Je hoort Jeroen de Nagel van het agentschap Natuur en Bos.
2: Wij verwachten van onze bezoekers vooral een hogere graad van waakzaamheid. We raden aan om in de rand van het natuurgebied vooral te blijven, niet helemaal in de kern te gaan van grote natuurgebieden. En natuurlijk het allerbelangrijkste, maak geen vuur, rook niet in onze natuurgebieden, want bijna elke natuurbrand heeft een menselijke oorsprong en dat moeten we nu ten alle tijde vermijden.
1: Hulpdiensten en boswachters zijn ook extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. De natuurgebieden zelf blijven voorlopig wel open. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast die Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. En daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van die 6 andere doden is nog aan de gang. Intussen zoeken de Spaanse hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers. Vertelt onze collega Eva Peters vanuit het rampgebied.
3: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langs gegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaar en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
1: Er liggen ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Marius Borghøiby, de zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, mag de gevangenis dan toch verlaten en zijn straf thuis uitzitten met een enkel band. Dat heeft de rechter in Oslo beslist. Høiby kreeg vorige maand 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en partnergeweld. Hij gaat daartegen in beroep en het Openbaar Ministerie ook, maar dan tegen die enkel band. En rode duivel Thibaut Courtois is tot eind deze maand oud door een lichte spierblessure. Dat blijkt uit een onderzoek. Courtois moest in de kwartfinale op het WK tegen Spanje gewisseld worden, maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met Real Madrid komt niet in gevaar, want Courtois heeft deze maand nog vakantie. Vanavond wisselen bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land dan rond of net onder de 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden en dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien.
0: 5 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste richting Antwerpen op de A12. Tussen Boom en de Kleidaallaan Kontigste Steenweg doe je er 24 minuten langer over. Op de E19 tussen Zemst en Rumst 17 minuten extra. Op de Brusselse Buitering 14 minuten erbij tussen Strombeek, Bever en Zellik. Richting Brussel op de E40 door een ongeval doe je er 13 minuten langer over tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Richting grens met Frankrijk op de E40 12 minuten aanschuiven daar tussen A Denkerke en de grens.
4: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

Alexandra Stan en Mr. Sexo Beat. Seal komt eraan en... Heel veel mensen gaan ook blij zijn als ik zeg dat Queen eraan komt met Killer Queen. Ik heb jullie weer even nodig, echt waar. De prijzenoorlog in de supermarkten die draait op volle toeren. Ja, dat betekent dat wij hier en daar alles wat extra kilo's krijgen of eentje kopen en nog eentje gratis. En deze week zijn het dan mosselen die als ultiem lokmiddel worden gebruikt. Ik ben er nog niet geraakt voor die jumbo mosselen te gaan halen en klaarmaken en proeven. Overal zie je het plots, hè, 1 plus 1 gratis, die acties. En dan vraag ik me af, hoe reageren jullie daarop? En je gaat dan zoiets van, laat maar komen, ik ben daar eigenlijk wel gevoelig voor. Of zeg je, ik betrouw dat niet. Als ze er zo mee smijten en als het allemaal zo goedkoop is, dan zal er daar wel een geurkanaal zijn. En een mossel die niet fris is, ja, dat weten we allemaal. Dat is niet lekker, hè? Goed, ben jij de ultieme koopjesjager of word je net heel erg achterdochtig? We hebben een poll geopend in de Joe-app. De opties zijn... Ho, Anneke, ik gooi mijn kar direct vol. Hoe meer gratis mosselen, hoe liever. En ik deel ze dan nadien wel uit met de geburen. Of zeg je, oh, ik twijfel. Verse schaaldieren en zo'n promo, er zal er wel iets mis zijn met de grootte of de kwaliteit. Dat zullen zowel de overblijfselen zijn. Of zeg je, ja nee, ik doe gewoon helemaal niet mee aan die gekte. Ik koop mijn mosselen wel gewoon bij de verse lokale visboer. Dat kan ook, hè. Of kan ook zijn dat je zoiets hebt van, ja, ik koop gewoon ene pot als ik er zin in heb. Maar ik laat mij totaal niet beïnvloeden door die promo's, want ik geloof daar allemaal niet in en het interesseert me niet. Ja, we zijn niet allemaal uit hetzelfde hout gesneden, hè. Dus uit welk hout ben jij gesneden? Ben jij zo'n echte promo-jager? En vol een bak alles inslaan? Of heb je zoiets van, nee, ik vertrouw het niet? In de Joe-app kan je het laten weten.

0: Ja, we hadden het hier daarnet over jouw gedachten over de promos. Hè, naar aanleiding van die 2 kilo kopen, 2 kilo gratis van die mosselen enzovoort. En alle supermarkten tegen elkaar. Ben je daar gevoelig aan, ja of nee? Maar Jean-Marie, die stuurt hier ook iets. En we hebben het daar eigenlijk er straks hier ook al achter de schermen, of achter de micro's moeten we dan zeggen, over gehad. Inderdaad, dan zit je daar hè, met die 2 kilo mosselen kopen, 2 kilo gratis, als alleenstaande met 4 kilo. Ja, dat is dan ook weer van, hoe pakt je dat aan? Ja, dat is allemaal niks als het wasproduct in de promo staat. Dat kan je natuurlijk een heel lange tijd bijhouden, maar zoiets niet. Hè. Dus ik weet het niet. Hebben jullie daar ook tactieken voor? Van, ja, maar we doen dat samen met de familie of we delen dat met de buren of zo. In ieder geval, er zijn er ook heel wat die promomossels geproefd hebben en die mogen er gerust zijn. En de uitslag van onze poll vind ik echt verrassend. Ik vertel het je zo meteen wat het geworden is na George Ezra en Green Green Grass and it.
1: Hoor je dat? Dat is het plezier van lekker eten. Euro Premium hondenvoeding. Vraag ernaar in jouw dierenspeciaalzaak.

op een dag dat je een goede promo hebt kunnen scoren, hè. Dat kan ook. Ja, ik vroeg jou in de Joe-app en ook we hebben eraan een poll aangekoppeld van ben jij zo'n echte promo-jager en daar gevoelig aan of zeg je nee jongens, ik laat me daar allemaal niet door beïnvloeden. Ik koop gewoon wat ik nodig heb. Els die stuurt, ja nee, die promo's, ik laat gewoon volledig mijn menu erdoor bepalen. Marina die zegt, ik doe ook echt mee aan alle promo, ik ben een promo-jager ten top. En Veerle die zegt, ik ben onlangs ingegaan op zo'n promo van Mosselkus. Het was één kopen, één gratis. En niet één, hè, een baksken. Bleek ik op het einde van de rit gewoon volle pot betaald te hebben. En de gerant van de winkel die bleef bij haar standpunt dat ik wel degelijk van de promo had genoten. Dus vanaf nu, zegt ze, Veerle, ik koop enkel wat ik nodig heb. Wat mosselen betreft dan toch. Christina die zegt, ik koop heel vaak groenten, too good to go. Ik vries die in de Lidl soms een hele zak voor 3 euro. Wat die hoeveelheden betreft, daar heeft Christophe ook nog iets over te zeggen. Ik ben hier ook alleen ofwel met mijn zoon. 3 kilo, dat is zowat wat we nodig hebben. Slimme promoties, ja, oké, tof, maar je bent er weinig mee als er geen groot gezin is. En Heidi die zegt, ik volg het, de promoties, omdat ik het gratis deel altijd wegschenk aan mensen die het minder goed hebben. En wel, dat vind ik nu eigenlijk eens heel knap van u, zei Heidi. Echt waar. En nou iemand die zegt, ja, ik schenk het niet weg, maar een gekookte mossel, dat kan je dus perfect invriezen. Hè. Op die manier verspil je ook niks en heb je toch genoten van de promo en is er niks verloren gegaan. Dat is Raf die dat stuurt.

0: Ik heb hier net bezoek zien van Jean-Marie en Beatrice. En die zijn ook helemaal fan van de mosselkes. Of ze nu uit... Ja, of ze nu uit de promo komen of niet, een mosselken is altijd goed. Ik moet mijn eerste mossel dit jaar nog eten, zeg. Dat is een beetje schandalig. Ik heb ze het liefst gewoon natuur, maar hoeveel van die goede verse mosselsaus erbij. Oké, de uitslag van de poll misschien even, om het niet te lang te trekken. Ik zal de minst populaire mening en de populairste mening misschien even meegeven. Minst populaire is, mannetjes, ik heb daar mijn twijfels bij. Dat zijn de achterdochtigste mensen. Die zeggen van 1 plus 1 gratis en dat op verse schaaldieren, dat geloof ik niet. Ik vertrouw dat ook niet, dus ik doe het niet. 11%. En de meeste mensen die zeggen, ja, ik ben eigenlijk helemaal niet gevoelig voor promo's. Ik koop gewoon de pot als ik er zin in heb en gewoon de hoeveelheid die ik nodig heb. Ik ga gewoon ook heel even van de moment gebruik maken om een beetje promo te maken, want we doen dat nooit voor ons Yo Paradise Beach. Als je naar hier komt, het is hier een fantastische plek. Ben je aan het puffen in het binnenland? Ah, wel, maak dat je hier bent. Hier is een goed windje. Hier kan je het echt goed uithouden buiten en in het zonnetje. En tussen 6 en 8 s'avonds is het hier ook van happy hour. Hè? Dat is ook ene kopen en ene gratis erbij. Dus dat is echt een promo die je mag vertrouwen. Hè? En de kwaliteit, die vermindert er absoluut niet op. En morgen, ik zal nog een beetje meer promo maken, is hier onze Franse top 100. Echt waar, fantastisch, tot 6 uur s'avonds. En daarna kan je ook nog eens genieten van een geweldige summer session met de one and only Camille. En zo zijn we beland aan de hoofdpunten. Van het nieuws van 5:30, die krijg je nu van Nico Bosteels. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Wetteren, Oost-Vlaanderen, is een kind van 5 bewusteloos uit een openluchtzwembad gehaald. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ze konden de kleuter nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is, hoe dat kon gebeuren en hoe lang die kleuter in het water lag. En in Ekeren in Antwerpen is een zwemmer van 18 in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Vlaanderen verhoogt de waakzaamheid voor brandgevaar in alle natuurgebieden, van geel naar oranje, komt door de droogte en de hitte. Natuur en Bos roept op om niet te roken in natuurgebieden, er ook zeker geen vuurtje te stoken. En ze raden ook aan om eerder aan de rand te blijven en niet helemaal tot diep in dat natuurgebied te gaan. Hulpdiensten en boswachters zijn ook extra alert en de brandtorens worden zoveel mogelijk bemand. En rode duivel Thibaut Courtois is tot eind deze maand oud door een lichte spierblessure. Dat blijkt uit een onderzoek. Courtois moest in de kwartfinale op het WK tegen Spanje gewisseld worden. Maar zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen met Real Madrid komt niet in gevaar. Want Courtois heeft deze maand nog vakantie. Vanavond wisselen bewolkt en nog lang warm. Vannacht dan minima in het centrum rond of net onder de 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
0: 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file vind je richting Antwerpen. Dat is op de A12 tussen Boom en de Kleidalaan. Kontigste Steenweg, 34 minuten lang rijden daar. Op de E19 tussen Zemst en Rumst, 23 minuten extra. En richting grens met Frankrijk op de E40 tussen Adinkerke en de grens zelf, 18 minuten erbij. Op de Brusselse buitenring tenslotte 17 minuten erbij tussen Grimbergen en Zelling. Joe
2: Paradise Beach met Anne van Elzen.
0: Echt liefdeslied hier, hè. Drops of Jupiter. En om de liefde tussen jou en de mossel zo lang mogelijk te laten duren, als je ze invriest, Christine zegt, zeker uit de schaal halen dan.

0: prachtig liefdeslied van Robbie Williams is zo meteen onderweg. Maar nog maar net over die mosselen en die promo's gehad. Of ik heb alweer iets anders in de aanbieding van die zomerse gadgets. Ja, ze smijten ermee naar je hoofd. Hè. Als je zo'n beetje scrolt door social media, dan zitten zo van die snufjes waarvan je denkt van, oh, dat wil ik. Maar dan nadien, dan breng je jezelf terug met je voeten op de grond. En dan denk je, ja, maar ja, hè. Is dat geen brol? Is dat niet de moeite waard? Maar toch, ja, er zitten echt wel dingen bij waarvan je denkt van, oh, als dat echt zou werken, dan zou dat wel plezant zijn natuurlijk. Hè. Maar om mijn portemonnee en die van jullie te beschermen, heb ik deze zomer een ongezouten proefkonijn ingeschakeld. En dat is onze eigen Andy Peelman. Vorige week lieten we hem nog los met een heus zoutpistool om vliegen mee af te knallen. En ja, dat nam hij nogal letterlijk. En ja, dat werkte heel goed. En vandaag heeft hij alweer twee gloednieuwe zomergadgets voor ons uitgetest. Benieuwd of Andy zomer er effectief makkelijker op is geworden of dat de frustratie compleet was. Dat is voor na Robbie Williams.
1: Vanavond bij VTM liggen ze niet met vier in bed, maar hangen ze gezellig tussen de bomen. En bij VTM 2 hangen ze vooral rond de kluis tijdens de Casino Week in Dr. Odyssey. Vanavond bij VTM en VTM 2. Christopher Nolan neemt je mee op een epische reis.
2: Help me go home.
1: Beleef The Odyssey bij Kinepolis. In Antwerpen en Hasselt in overdonderend IMAX. En in Brussel exclusief in IMAX 70mm film. The Odyssey. In alle Kinepolis bioscopen vanaf 15 juli. Koop nu je tickets op kinepolis.be. Er komt iets magisch naar Brussel. Harry Potter The Exhibition opent op 16 juli in Brussels Expo. Beleef de magie van de films en meer tijdens Harry Potter The Exhibition. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt mooie terrastegels om te leggen. En om achteraf een terrasknop te doen. Nu tot 50% korting op tegels. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
4: Bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.

0: In dit geval is het... He's the one. Andy Peleman, he's the one, hè?
1: De one van een
0: hopeken, hè, zeg. Andieke. Ja. Sorry dat ik Andieke zeg, maar jij zegt soms Anneke ook, hè. Dus ik mag ook een Andieke doen.
1: Tuurlijk.
0: Zeg, hoe is dat geweest de afgelopen week? Want jij hebt, wat is het, herbruikbare magnetische waterballonnen uitgetest. En dan ook een cool handdoek. Volgens mij heel handig in deze periode, maar... voor alle duidelijkheid, dat is hier geen gesponsorde boel, Andy. Dus je hebt dat echt heel zuiver getest en je gaat je ongezouten mening geven, liever. Dus werkt dat echt gelijk op die perfecte beelden, waarbij dat de kinderen er zoveel plezier mee hebben en dat dat allemaal zo goed marcheert, is het ook zo?
1: Ah, wel, hier bij mijn ongezouten en objectieve mening... Die waterballonnetjes, daarmee beginnen. Dat zijn magnetische ballonnetjes. Dat zijn twee plastic siliconen kubjes die je eigenlijk onder water houdt. En dan samen klikt ze eigenlijk. En door aan de hand van magneten blijven die ringen samen. Heb je eigenlijk een herbruikbare waterballon. Dus het milieu, onze omgeving, die juichen dat toe. En dat is fantastisch. En ik moet wel eigenlijk zeggen, het is leuk om mee te smijten naar de kinderen. En de kinderen smijten natuurlijk ook op mij. En die lekken niet, dus dat zit wel goed in elkaar. Het enige, je kunt natuurlijk niet onder de kraan dat opvullen, dus je moet het wel in een emmerke water doen, of in een zwembad of zo. Maar het is eigenlijk wel leuk, en dan valt dat op de gazon en spet dat open, maar dan pakt het op en je steekt het gewoon opnieuw onder water en je vult het op. Dus je kunt er eigenlijk wel wat mee doen en het is wel plezierig om mee te smijten. Ja, je kunt er weg mee, ja.
0: En het is ook gemakkelijker dan echt zo'n plastic ballon op te blazen en dan en wat water erin en of die een tjoek op de kraan en een knoop erin leggen en zo. En dat vloekt dat daar weer uit en al. Dus het is allemaal eigenlijk wel efficiënt en ecologisch, echt.
1: Ja, en uw hof ligt niet vol met afval van die ballonnetjes, hè. Ja. Dus dat is, en uw maaier gaat er niet vol hangen, dus het is eigenlijk heel fijn, ja.
0: Tussen de lijnen door hoor ik hier vooral een man die heel bezorgd is ook over zijn gazon.
1: Maar ja, maar dan willen we toch niet allemaal van die gekleurde soepekers dat in hun hof blijven liggen. En gewoon, je kunt ook niet te hard smijten, want als je echt te hard smijt, dan spetst je dat al open in je hand. Dus je kunt naar elkaar werpen en het komt niet aan, het doet geen pijn. Het is leuk, speelgoed voor jong en oud.
0: Oké, en die cool handdoek dan, moeten we zeggen, is dat echt een cool handdoek? Of zeg je van, nee jong, daar moet je geld niet aan geven?
1: Ja, wel, het probleem is dat ik eigenlijk iemand ben die niet vaak bijsluiters en handleidingen leest. Dus ik ben eraan begonnen, dat komt toe in een plastic koker. Je doet dat eigenlijk open en je ziet onmiddellijk een blauwe handdoek in het plastic zitten, met al wat bewatering. Dus die handdoek, dat doekje is al wat nat. En eigenlijk zou het ervoor moeten zorgen dat dat verkoeling brengt op van die hete zomerdagen. Dus op dit moment het perfecte gadget, Janneke.
0: Ja, tuurlijk. Maar werkt het? Heeft het u verkoeld? Of hoe heb je het verpest?
1: Ja, verpest. Ik haal het uit de verpakking en ik leg daarom mij. Ik zeg, dat is nou wel niet slecht, maar zo cool is dat niet. En dan ben ik eigenlijk beginnen lezen. Dus je moet dat spel onder de kraan houden, uitwringen, en dan moeten ze daar wat mee wappen. Was er iemand aan het uitlachen?
0: Ja, een beetje wel, hè, Andy. Dat dat nu niet diep gevroren uit de verpakking komt, dat lijkt me nu toch... dat zou ik zelfs wel denken.
1: Ik zag bewaasde mee, dus ik dacht, het is nat genoeg. Maar dus je moet het onder de kraan houden, uitwringen en een beetje mee wapperen. En dan activeert ze blijkbaar de microvezels in je doek. En dan brengt dat verkoeling. En dat spel belooft ook dat uren aan een stuk koel blijft als dat terug in je koker steekt. En ik moet zeggen, ik heb dat dan ook een keer wat in de zon gezet. En ik heb dat dan terug uitgehaald. En ik heb opnieuw gewapperd. En

0: Het is afkoelend. Nu moet je wel zeggen, het is niet alsof je daar koelelementen in je nek legt. Dus dat mogen we er niet van verwachten. Maar het is wel verfrissend. Dan verwacht er geen mirakels van. Voilà, ik heb het gezegd.
1: We hebben dat eigenlijk ook een beetje gedaan om uw vrouw een beetje rust te gunnen, hè, deze week. Zo'n verkoelende handdoek naar u gestuurd.
0: Ja, de mensen kunnen het gebruiken. Ik ook, ja.
1: Allee, goed, merci. Dus, maar je zou het aanraden. Je zegt, allee, dat is niet verkeerd. Dat is geen weggesmeten geld. Degenen die interesse hebben, dat is absoluut een go.
0: Ja, Anneke, ik weet niet wat dat kost, want jij stuurt dat altijd op naar mij, dus ik weet niet wat dat de prijzen daarvan zijn. Dus
1: kijk, ik heb hier
0: van
1: de prijs. Die ballonnen, hè, die ballonnen, dat is €22,95 en die koelhanddoek €20,95. Dus wat denkt u? Is dat de moeite waard voor die prijsjes?
0: Ja, die koelhanddoek vind ik overpriced. Die ballonnen, dat brengt zijn eigen op, want je gaat gelukkige kinderen hebben. Dus die handdoek vind ik veel geld voor wat dat is. Die ballonnen zou ik zeggen, go for it. Voilà.
1: Allee, verra. De nuchtere mening uit Nienhoven. Merci aan die Peelman. En volgende week een nieuwe gadget. Hè. Ik zal een keer kijken in mijn doos wat ik ga opsturen. Dus goed.
0: Ik hou mijn hart al vast. Merci, baby.
1: Tada, tot volgende week. Yo.
0: Yo.

dat verdiende applaus hier op ons Joe Paradise Beach. Dat is van vorige donderdag. Hè. Deze Madison Milk Inc. was dat hier helemaal live. Op het dak van onze radiostudio, zo is dat eigenlijk. Hè. En er is hier al een paar keer gefeest. Hè, want ook afgelopen zaterdag, we hadden dat groot scherm natuurlijk vrijdag. Uiteraard, ja, tot op een bepaald moment was het feest. Maar dan was het feest een beetje over. Maar goed, we hebben het hier allemaal gezellig gevolgd. En dan zaterdagavond Ornelis Goes 80's. Ook een fantastisch feest. De beelden die kan je herbekijken op onze Instagrampagina en op joe.be. Nog even terugkomen op die koelhanddoek die Andy Peleman terecht aan de dure kant vond. Die was rond de 20 euro. Patricia en Roger die zeggen... Patricia die heeft er eentje gekocht in het Kruidvat voor €2,99. Dat is een pak minder dan waar wij het gehaald hebben. En een super aankoopsuit erbij. En hetzelfde zegt Roger. Ik heb hem gekocht in een Action voor €1,99. Een koopje en heel efficiënt, maar wel... Als je het juist gebruikt, natuurlijk. Maar dat is met alles zo, hè. Als je het fout gebruikt, ja, dan kan het niet goed werken. Weedus en Teenage Dirtbag krijg je nog tot de...

0: Een beetje steviger, maar dat is ook goed, hè? Weedus en Teenage Dirtbag. Morgen is het hier van Bonjour en L'amour, maar zo meteen na het nieuws van 6 en Michael Bublé heb ik voor jou nog een goede dosis Italiaans chauvinisme. 6 uur nu, het nieuws krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond.
1: Ja, goedenavond. In Wetteren is een kleuter gereanimeerd aan een zwembad. Officieel 1 Belgische dode in Zuid-Spanje en code rood door de hitte in Italië. In Wetteren in Oost-Vlaanderen is een kind van 5 bewusteloos uit een openluchtzwembad gehaald. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ze konden de kleuter nog reanimeren en in kritieke toestand naar het ziekenhuis brengen. Het is nog niet duidelijk wat daar precies gebeurd is, hoe het kon gebeuren en hoe lang die kleuter daar in het water lag. Ook in Ekeren in Antwerpen is een zwemmer in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een man van 18 die kwam daar vanmiddag in de problemen in de Ekerse putten. Een duiker zag dat gebeuren en haalde de man uit het water. In de Ekerse putten geldt een zwemmer. Verbod. We zitten op sommige plaatsen in ons land al aan een tekort van 3 maanden regen, onder meer in de provincie Limburg. Dat zegt weervrouw en klimaatexpert Gilles Peters. Door die droogte raakt de natuur uitgeput.
2: We zitten nu al in die tweede hittegolf. Het is een opeenstapeling van lange droge perioden en ook op dit moment die wind. En dan zie je dat de regio's met zanderige ondergronden, de Kempen, Limburg, maar ook op de stranden, gisteren met die duinenbrand, dat zijn typische regio's die sowieso al meer gevoelig zijn voor die droogte.
1: En om dat op te lossen zou het langere tijd moeten regenen. Er is officieel zeker 1 Belg omgekomen bij de zware bosbranden in Zuid-Spanje. Een man van 63. Dat blijkt nu ook uit de identificatie van de eerste 6 van 13 dodelijke slachtoffers. Naast die Belg ook 3 Britten, een Franse vrouw en een Spanjaard. En daarnaast stierf ook nog een Britse vrouw van 93 in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De identificatie van die 6 andere doden is nog aan de gang. En intussen zoeken de hulpdiensten naar eventuele andere slachtoffers. Vertelt onze collega Eva Peters vanuit het rampgebied.
3: De brandweer is ondertussen bij alle huizen langs gegaan om te zien of er misschien nog slachtoffers in die huizen zaten. Wanneer ze langs zijn geweest, dan tekenen ze eigenlijk op de straat voor dat huis een groot kruis, zodanig dat ze goed weten welke huizen ze al gecontroleerd hebben en welke niet. En gelukkig hebben ze dus bij die zoektocht hier in Bedaar en in de regio er rond geen nieuwe slachtoffers meer gevonden.
1: Er liggen wel ook nog 8 gewonden in het ziekenhuis. Ook Italië kreunt onder zijn 3e hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. Vanaf woensdag komen daar ook nog onder meer Rome en Turijn bij. En in nog 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen verwachten ze rond 40 graden. Een tegenvaller voor vice-kampioen Union. De toptransfer van sterkhouder Anan Kalaili naar de Italiaanse kampioen Inter Milaan gaat niet door, omdat hij niet slaagde voor de medische testen. Union grijpt zo naast een recordbedrag van 25 miljoen euro plus bonussen. Vanavond wisselen bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land dan rond of net onder de 20 graden. Morgen veel zon, plaatselijk tot 34 graden. En dat is ook woensdag en donderdag zo. En vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien.
0: Ja, wanneer is barbecue bij onze zaterdag natuurlijk? Hopelijk tegen dan een beetje droog. 3 files op onze snelwegen waarin meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste richting Antwerpen. Toch een klein uur, 54 minuten daar. Tussen Willebroek Noord en de Kleidalaan komt Tegse Steenweg. Op de E19, 18 minuten erbij daar tussen Zemst en Rumst. Richting grens Frankrijk op de E40, daar doe je er 16 minuten langer over tussen Adinkerke en de grens zelf.
4: Joe. Met Anne van Elzen.

Zelfs de meest gewone teksten klinken altijd bijzonder. Ja, schoon eigenlijk in het Italiaans. En morgen is het hier van een hele dag in het Frans te doen. Met onze Franse top 100. Maar op woensdag 12 augustus, dus nog een eindje weg, hè, een kleine maand om zo te zeggen, dan zal er vanaf Brussels Airport een wel heel unieke vlucht vertrekken. Het is er geen die je naar jouw favoriete vakantiestemming brengt, hè, die niet richting Tenerife of ergens in Spanje of in Italië, maar Mark van den Broek van de Volkssterrenwacht Urania, die zal ons daar wel meer kunnen over vertellen, over wat er zo uniek en bijzonder is aan die ene vlucht op 12 augustus zometeen.

0: vind dat zijn artiestennaam een beetje klinkt als een of ander snoepje, zo Jelly Roll. Dat klinkt toch als een of andere snack die je kan eten. Iets zoet dan wel. Maar de muziek is minstens even goed. Hè. I'm Good van Jelly Roll. Hey, en Roxette komt er ook aan met How Do You Do? Ik vertelde daarnet al dat ik het even ga hebben over een heel bijzondere vlucht die zal opstijgen op Brussels Airport. En dat op 12 augustus. En dat is echt specifiek die dag, dat heeft zo zijn reden. En dat is een vlucht in eigen land, dus niet richting Italië of nog verdere bestemmingen, Amerika of Thailand. Nee, nee, een vlucht in eigen land. Ik zelf heb daar heel weinig uitleg voor, maar iemand die ons dat wel haarfijn kan uitleggen, dat is Mark van den Broek van Volkssterrenwacht Urania. Dag Mark, goedenavond.
1: Hallo, dag Ann.
0: Ja, het gebeurt blijkbaar wel vaker sinds de jaren 90 dat jullie astronomische vluchten organiseren naar bijzondere hemelverschijnselen. Oh, ik vind dat fantastisch, hè? Dat intrigeert mij mateloos. Ja. Zonsverduisteringen, maansverduisteringen, jullie doen het allemaal, maar toch wil jij het nog even uitzonderlijk hebben over deze, want dit is echt een hele speciale. Ja. Waarom?
1: Ja, op het begin is er dan die dag, die avond in ons land een grote gedeeltelijke zonsverduistering van 90%. Mm-hmm. En dat geleden van 1999. Maar die is totaal in onder meer Spanje. En dat wil dus zeggen, als we gaan vliegen, het bedoeling is eigenlijk om zeker te zijn dat we het kunnen zien, het verschijnsel. En je hebt er boven de wolken te gaan vliegen. Maar het idee is om eigenlijk richting Frankrijk te vliegen, richting Nantes. We gaan daar niet landen, we gaan daar naartoe vliegen en we keren terug. En we gaan eigenlijk daar kijken naar een zonsverduistering van 96%. Dus nog iets meer dan hetgeen in ons land gaan zien. Maar voornamelijk de hoogte om naar de zon te kijken is vanuit het vliegtuig zeer ideaal. De zon staat laag op 8 graden boven de horizon. En dus vanuit het vliegtuig heb je een mooi zicht op de zon. En kan je de zonsverduistering daar mooi volgen. En kan je ook naar het einde toe. Dus op het moment dat we naar die 96% verduistering gaan, gaan we ook heel wat randverschijnselen zien. Verkleuring van de atmosfeer, eventueel de schaduw van de maan die over de aarde beweegt. Dat zijn een paar extraatjes dat we dan kunnen zien. En dat maakt de vlucht ook speciaal. En het is ook heel uitzonderlijk, want de volgende keer dat we in dezelfde condities kunnen kijken is pas eerst in 2090.
0: Wacht, dat is nog even stellen. Nee, ik moet ervoor niet goed kunnen hoofdrekenen. Ik weet dat er niet aan bij zijn.
1: Nee.
0: Maar, dat het uniek is, dat merk je ook een beetje aan het prijskaartje. Kleine 300 euro, dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk, maar
1: nee, klopt.
0: Ja, wat zit er allemaal in? Wat krijg je er allemaal voor?
1: Wat de mensen gaan op voorhand een informatieavond krijgen wat men mag verwachten, ook al het effect verschijnsel en tijdens de vlucht zelf ook. En dan gaan we natuurlijk vliegen, er is aan boord begeleiding, we hebben ook een kunstbureau aan boord. En dus de vlucht is een vlucht van 2 uur. En die is aan woensdagavond dat we dus in die richting gaan. Maar ja, inderdaad, er is heel wat belangstelling voor, want eigenlijk op 24 uur tijd is de vlucht zo goed als uitverkocht.
0: Dus voor die laatste tickets moeten ze nu zijn.
1: Nog 2. Er zijn er nog 2.
0: Er zijn er nog twee.
1: Ja, we gaan ze wel proberen eventueel een wachtlijst aan te leggen. Er zijn misschien mensen bij die onverwacht niet kunnen die dag. Dus we gaan een wachtlijst aanleggen. En als we het nog voldoende mensen hebben, opnieuw een 100-tal, dan is het misschien een idee om nog een tweede vlucht te doen als we nog een vliegtuig vinden.
0: Het is niet alleen een vlucht die uniek is wat betreft mensen die daarin een grote interesse hebben en die dat dan zoiets uniek op die manier kunnen beleven. Het is ook een soort experiment.
1: Ja, we gaan onderweg ook metingen doen met apparatuur, met 2 proffen die gaan meevliegen, met studenten die gaan metingen doen tijdens de vlucht om te gaan kijken wat zien we op 12 kilometer hoogte in het vliegtuig in die randverschijnselen. En natuurlijk aan de grond kan je dat ook zien, maar er zit natuurlijk wel heel wat luchtmassa tussen. En dus we gaan die vergelijkingen maken. Op de grond gaan we ook metingen doen en dan gaan we vergelijken tussen de vlucht en de grond of dat er zaken bij zijn die we bijvoorbeeld wel gaan zien, die gaat de grond niet gaat zien en zo verder. Dus dat maakt het speciaal.
0: Goh, wie weet, na ons gesprek hier op de Nationale Radio, Mark, gaat jij dat tweede vluchtje nog moeten vastleggen?
1: Ja,
0: just zien dat er niet gestaakt wordt, hè?
1: Nee, dat is heel belangrijk, ja.
0: Want die zon die gaat niet wachten, hè?
1: Die zonsverduistering.
0: 2090, ja, ik wil in veel geloven, maar dat denk ik nu toch niet. Goed, dankjewel voor deze heldere uitleg. Die 2 tickets die er nu nog zijn, is dat via de website van Brussels Airport of is dat dat via de Volkskrant?
1: Nee, dat is via Urania. Dus urania.be, daar kan je nog aankopen. Ja.
0: Heel goed, merci. Oké, Mark, misschien dat ik u dan de 13e nog eens dus bel om te vragen hoe dat was, hè, om een keer heel uniek van de grond te gaan. Dag Mark,
1: veel plezier. Ja, dag.

0: Ja, hier alles goed hoor. Roxette, nu dat je het vraagt. En zometeen Get Lucky met Daft Punk en Pharrell Williams. Oh, dat gaat niet zo het geval zijn.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
2: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
3: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
4: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
2: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
5: Dan kon je spel te horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
2: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
6: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar €1,99. Lidl, dat kan tellen.
0: 10 om te zien komt eraan, dus blokkeer 14 en 15 juli in je agenda.
7: Zo, aangekruist in mijn agenda.
8: Maar Willy, de show duurt 2 dagen en jij hebt 3 weken rood gekleurd?
7: Ah, jij weet er nog niet aan? Er is dit jaar zoveel meer. Beleef van 11 juli tot 2 augustus de nieuwe 10 om te zien Plaza. Vol zomerse gezinsactiviteiten en een heerlijk pop-up restaurant.
8: Zeg, geef die stiftjes.
0: Ziezo, het staat erin. Alle info en tickets op vtmtickets.be.

0: Ja, ik ben ik soms ook wel eens een hele nacht wakker, maar niet voor wat dat die mannen allemaal uitsteken. Hè. Daft Punk en Pharrell Williams met Get Lucky. Misschien heb jij nu wel geluk met de tip die er zo meteen aankomt. Misschien is dat wel de tip waar jij al de hele tijd naar op zoek was. Ja, onze vaste DJ's, om zo te zeggen, onze Joe-DJ's, die genieten natuurlijk van vakantie. Normaal gezien geniet je elke voormiddag van Heidi van Tielen. Tussen 10 en 1 is dat. En deze zomer is het met Astrid Philips hier op het Joe Paradise Beach. Maar Heidi van Tielen, die heeft dus ook elke week een bekende Vlaming die eigenlijk allerlei tips deelt met ons in haar wegwijzer. En zo heeft ze dus ook een boekentip en zo heeft ze ook podcasttips. En voilà, dus we dachten, mensen hebben in de vakantie echt wel nood om hun tijd wat op te vullen om bijvoorbeeld hun route richting Frankrijk een beetje wat inspiratie daarvoor te halen. En daarom dachten wij van, weet je wat, we gaan eens kijken wat die twee BV's dan allemaal gedeeld hebben. En we gaan dat nog eens opnieuw laten horen. Davina Simons bijvoorbeeld, ken je die? Dat is zo'n heel vrolijke advocate. Heeft meegedaan ook met Special Forces, is altijd heel kleurrijk gekleed en haar lippen zijn ook altijd heel kleurrijk gestift. En zij heeft nu voor ons een podcasttip.
1: Ik heb de Oprah podcast gekozen voor vandaag. En ze heeft een aantal podcasts. Ze heeft de Oprah podcast, maar ook de Oprah Book Club, waarbij dat ze eigenlijk boeken in de kijker zet, wat ook heel tof is. Maar zij nodigt eigenlijk heel gevarieerde gasten uit. Dat gaat van de mama van Beyoncé tot de dochter van Gisèle Pelicot, om er nu twee te noemen. En dat zijn meteen ook twee afleveringen die er voor mij van de laatste periode echt wel uitspringen en die dat ik zelf echt heel inspirerend vond.
0: Ja, wel een goede tip vond ik dat. En nu de hoofdpunten van het nieuws met Nico Bosteels. Goedenavond, 6:30.
2: Goedenavond. Het is nog niet duidelijk wat er precies fout liep in het openluchtzwembad in Wetteren in Oost-Vlaanderen. De redders haalden daar vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze hebben hem gereanimeerd, waarop de hulpdiensten de jongen in kritieke toestand naar het ziekenhuis brachten. Het is nog niet duidelijk hoe lang die jongen daar precies in het water heeft gelegen. Italië kreunt zonder zijn derde hittegolf. Daar geldt vanaf overmorgen code rood in 7 regio's. Vandaag al in Firenze en Perugia. En vanaf woensdag komen daar onder meer Rome en Turijn bij. En in nog 9 andere regio's geldt code oranje. Op verschillende plaatsen in Italië verwachten ze rond 40 graden. Een ex-rode duivel Thorgan Hazard keert terug naar zijn Franse club Lens, waar hij zijn profcarrière begon. Zijn contract bij Anderlecht liep deze zomer af, waardoor hij gratis kan overstappen. Thorgan Hazard is 33 en hij tekende in Lens een contract tot 2028. Vanavond wisselen bewolkt en nog lang warm. Vannacht aan minima in het centrum rond of net onder de 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
0: Ik heb hier nog 2 files waar je meer dan een kwartier verliest op de richting Antwerpen op de A12 tussen Willebroek Noord en de Kleidalaan. Context de Steenweg, daar doe je er 55 minuten langer over en 17 minuten extra aanschuiven op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst.
3: Joe Paradise Beach. Met Anne van Elzen.

0: dat wel iets waar je naar uitkijkt? Een beetje relaxen vanavond. Ja, het is u gegund, zal wel zijn, maar ik heb toch iets om naar uit te kijken. Maar het is eigenlijk tegenovergestelde. Je moet u een keer goed laten gaan. Straks om 15:15 op onze zomermix.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Wij houden van meubelen. Van interieurs die kloppen. Van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solde. Van die zetel waar je al even aan denkt. Nu met soldevoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Kova, mijn stijl van wonen. Juli is soldemaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solde in onze winkel en op kova.be.

een song die nooit gaat vervelen. Deze van Deep Barge en The Rhythm of the Night. En nu iets wat ik doe, ja, elke avond als ik in mijn bedje kruip. Of 's morgens als ik opsta. Of gewoon als ik het een keer nodig heb. A little prayer, hè.

Meneer God van hierboven, ik heb een vraagje voor u. Zodat jij toevallig niet voor mij en al die lieve mensen van Joe die aan het luisteren zijn, zo, ja, wat dacht je ervan? Zo'n goede mix, hè? Van een kwartier?

0: Ik heb net op ons terras nog een heerlijk ijsje gegeten om een beetje af te koelen, maar dat is vergeefse moeite, want die platen die ik heb, die gaan het alleen maar warmer maken. Natalia en de Pointer Sisters komen er bijvoorbeeld nog aan. Het eerste nieuws van 7, dat krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
1: Goedenavond. Veel bedrijven krijgen hun zomerplanning amper rond. Nieuw dodelijk incident met ICE-agenten in de VS. En Thorgan Hazar keert terug naar Lens. Meer dan een kwart van onze bedrijven heeft het elk jaar moeilijk om alles rond te krijgen in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders, zegt Anneleen Verstraten van SD Works.
2: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbaarheid medewerkers die je hebt, en dat aantal ligt dan lager, hè, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
1: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten. ICE was betrokken daar, maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas en eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. En ex-rode duivel Thorgan Hazar keert terug naar de Franse club Lens, waar hij zijn profcarrière begon. Zijn contract bij Anderlecht liep deze zomer af, waardoor hij gratis kan overstappen. Thorgan Hazar is 33. Hij tekende in Lens een contract tot 2028. Lens eindigde vorig seizoen knap 2e in Frankrijk achter kampioen Paris Saint-Germain. Vanavond wisselen bewolkt en nog lang warm. Vannacht liggen de minima in het centrum van het land rond of net onder de 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Dat is ook woensdag en donderdag zo. Vanaf donderdagavond stijgt de kans op onweersbuien.
0: 2 files staan er op dit moment nog in ons land. Ik begin op de A12 richting Antwerpen tussen Willebroek en Aartselaar. Komen er 41 minuten bij, komt daardoor een ongeval waardoor 2 rijstroken zijn afgesloten. En dan staat er ook nog een file op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Daar moet je er een kwartier bij tellen.
3: Joe Paradise Beach. Met Stijn Smits.

Natalia en Ryzen hier bij Joe. Zeg, het wordt een hele leuke avond deze avond op je radio. Want ik heb een massa tophits voor je. We gaan ook nog een gouden komkommer uitdelen. En we gaan op reis. Vandaag is dat naar Canada. Maar eerst vliegen we naar Ibiza. Of nee, het is Barbados.

Zeg, weet je nog, een paar maanden geleden belden Sven en Anke in de ochtend met een man die al meer dan 30 jaar voor U2 werkt. En je kent Anke dan natuurlijk, die houdt zich niet aan de vragen die op voorhand waren vastgelegd. En die gaat dan wat dieper zitten peuteren en zo zei die man ineens dat er nieuws zat aan te komen van U2. En daarmee had hij eigenlijk wat meer gezegd dan de bedoeling was. En toen Anke dan wilde weten wat dat nieuws was, ja, toen zei hij ineens dat hij niet mocht zeggen wat dat dan was. Ondertussen weten we wat het wel is, namelijk een nieuwe single en een nieuw album. De single die is net uit, het album komt later. U2 krijg je zo meteen hier bij Joe, maar nu eerst de Pointer Sisters. Nee.

0: New York zalig. Oh, schat, ik heb al iets aan zo'n hotelsjust.
1: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, de secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
7: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Wij houden van meubelen, van interieurs die kloppen, van comfort dat blijft. Maar ook van slimme keuzes tijdens de solden. Van die zetel waar je al even aan denkt, nu met soldenvoordeel. Van die tafel die perfect past aan een aangepaste prijs. Van die boxspring waar je van droomt, die nu dichterbij komt. Cova, mijn stijl van wonen. Juli is soldenmaand. Italian style en Belgian comfort. Met extra voordeel en dit de hele maand lang. Ontdek de solden in onze winkel en op cova.be.

0: Er is dus een nieuwe single van U2, maar dat oude materiaal dat is ook gewoon te goed om niet meer te draaien. Dus kreeg je nog eens Mysterious Ways hier bij Joe.
1: Joe Paradise Beach.
2: Nog tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
0: Afgelopen zaterdag hadden we hier op Joe Paradise Beach Ornelis Goes 80s op ons terras. En nu vrijdag hebben we weer zo'n specialeke, namelijk Vlaanderen Zingt. Sommige mensen die kennen dat misschien, want dat wordt over het hele land gedaan. En nu vrijdag hebben wij dus ook onze eigen editie hier op Joe Paradise Beach in Westende. Dat is een hele avond lang meezingen met geweldige hits van bij ons, maar ook internationale hits. En iedereen is uiteraard welkom hier, het kost helemaal niks. Maar voor sommigen hebben we de beste plekken, namelijk op ons podium, dat is hier boven op de studio. Je hebt dan een geweldig uitzicht over de zee. Dat is een soort VIP-plaats en die kun je krijgen als je een klein beetje een ambiancemaker bent. Je kunt je daar met een groepje voor inschrijven. En wie dat ook gedaan heeft, is Geraldine uit Harelbeke. Goedenavond, Geraldine.
3: Goedenavond, Steen.
0: Zeg, Geraldine, het is niet dat we elkaar echt persoonlijk kennen, maar ik ken jou natuurlijk wel van in de Joe-app, want je stuurt daar wel eens berichtjes. En dat gaat altijd over dansen. Dansen in de keuken, dansen tijdens het poetsen, dansen op het terras. Dus jij bent geboren met partygenen in je bloed, of hoe moet ik dat zien?
3: Ja, een klein beetje, maar onmiddellijk als de muziek is, dat begint dan een beetje te bewegen. De heupjes, de beentjes, de armpjes. Dus ja, ik kan het niet tegenhouden.
0: Ja, het zijn dat soort mensen die we nodig hebben als ambiancemaker. Zeg maar, je komt niet alleen, je komt met een groepje en jullie hebben de naam The Bitches gekozen. Is het zo erg?
3: Ja, wij zijn de OG van The Bitches, dus ja.
0: Ja, zijn ze daar bij jou?
3: Ja, die zijn
0: hier bij mij.
3: Ja, mocht je laten horen?
0: Jazeker!
3: Ja! Voilà.
0: Heel in de verte. Zitten jullie elke maandagavond samen of is er iets speciaals aan de hand?
3: Ah, dat was plots een barbecue bij ons. Een beetje braadworst en een beetje. Voilà, ze zitten hier dan.
0: Oké, dus als ik straks nog een hongerken heb en er is iets over, dan mag ik nog afkomen naar Harelbeke.
3: Er is altijd een tussenworst voor u.
0: Oké, goed, prima. Hey, Geraldine, we gaan een spelletje spelen, namelijk Stop de Band. Dan zijn jullie erbij, dus je hebt bijna die tickets voor de bitches. Samen met een hoop drankbonnen en een leuke t-shirt. En dus de beste plek hier op Vlaanderen Zingt nu vrijdag. Maar dan moet je wel een nummer kunnen aanvullen. Ik heb jullie een aantal nummers gegeven die je hebt in kunnen studeren. Ik ga zo meteen één van die songs laten horen. Op een gegeven moment valt de muziek weg. En het is dan de bedoeling dat jij of jullie, dat is nog beter, met z'n allen de tekst aanvullen. En als dat goed gaat, dan ben je erbij nu vrijdag. Is dat begrepen?
3: Dat is begrepen.
0: Ben je er klaar voor, Geraldine?
3: Wij zijn er helemaal klaar voor.
0: Oké, hier komt jullie opgave.
4: Een kind dat lacht.
0: Het is Willy Sommers, hè? We zijn er bijna. Nou, je klaar?
4: Is toch een wonder.
3: Het leven gaat er zo voorbij. Dat had voor jou wel voor mij.

0: En dan ook zo gewoon wat, nog wat verder blijven zingen. Dat is helemaal correct. Het is meer dan ik gevraagd had. Dus jullie zijn er gewoon bij, die bitches, nu vrijdag. Hey, ik zie je dan misschien wel. En dan trakteer ik er eentje. Wat denk je daarvan?
1: Helemaal niet. En dan gaat hij
0: al. Dat is goed. Hey, dus jullie zijn welkom nu vrijdag 17 juli op Vlaanderen Zingt. Ik zie je dan. Dag Geraldine.
1: Ja, dan ik het naar mijn.
2: Kom naar Joe Paradise Beach. Tot en met 9 augustus op het strand van Westende.

Wild en Cambodja. De bitches die zijn er dus alvast bij. Nu vrijdag op Vlaanderen Zingt. Die komen mee voor de ambiance zorgen. Ze hebben net ook nog een foto gestuurd in de app van de barbecue in Polonaise met hun bordje vast. Zeg maar, ons podium staat nog niet helemaal vol. Er kunnen er nog altijd een paar bij. Dus heb jij ook zo'n vriendengroepje of een sportclub of een jeugdvereniging en willen jullie ook mee voor de sfeer komen zorgen? Wel, dan zorgen wij voor de drank, een leuke t-shirt en het beste uitzicht van het hele terras naast onze host Tom de Kok. Schrijf je nog snel in als ambiancemaker op joe.be of in de app. De gouden komkommer die staat hier in de studio al te blinken, letterlijk en figuurlijk. Zometeen krijgt hij een nieuwe eigenaar. Eerst nog even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb nog één file, die kun je vinden op de A12 richting Antwerpen. Tussen Boom en Aartselaar komen er 3 kwartier bij. Komt daardoor een ongeval waardoor 2 rijstroken zijn verspeeld.

0: Shania Twain en That Don't Impress Me Much. In de zomermaanden dan lijkt het nieuws een klein beetje in slaapgewicht te zijn. En daarom deel ik elke dag een gouden komkommer uit aan het meest onnozele nieuws van de dag.
1: De gouden komkommer.
0: En voor wie denkt, dat ding bestaat niet, die gouden komkommer. Jawel hoor, hij staat hier voor mij. Dus als je binnenkijkt via de webcam, dan kun je hem zien, die gouden komkommer. En ik deel hem nu dus uit. En hij gaat vandaag naar Denemarken. Naar speciale mensen in Denemarken zelfs. Want bij temperaturen van zo rond de 30 graden denken wij vooral aan een verkoelend ijsje hier op Joe Paradise Beach. Of met je voeten in een badje met ijsblokjes of zo. Maar waar we vooral niet aan denken, is Kerstmis. En toch is in Aalborg in Denemarken dit weekend een tsunami aan kerstmallen langsgekomen. Ik hoor je dan denken, die zijn er op tijd bij daar in Denemarken. En dat klopt. Maar het is een jaarlijkse traditie. Zo rond midzomertijd, iets daarna, komen kerstmannen en kerstvrouwen van over de hele wereld daar samen. Het evenement is ontstaan om de Deense kinderen te entertainen tijdens de vakantie in de zomertijd. Maar het is ondertussen een groot wereldwijd evenement geworden voor professionele hulp. Kerstmannen. Ook in Denemarken is het trouwens warm, zo'n 26 graden. Dus het was behoorlijk zweten geblazen in zo'n kerstpak en dan met zo'n lange baard. Maar een van de hulpkerstmannen die zei met de zweetparels op zijn hoofd: kerst gaat niet echt om een seizoen, het gaat om een gevoel. Het kan dus ook bij bijna 30 graden. En wat vond de echte kerstman ervan? Wel, die was een beetje slimmer en die bleef

0: Op Joe Paradise Beach hebben we een maand lang allerlei leuke dingen die je hier kunt beleven in Westende. Want je kunt hier zo'n lekker ijsje komen likken, of een heerlijke bubble waffle, of een koffie met de Italiaanse cannoli in de voormiddag. En dan hebben we ook nog onze grote concerten, Belle Perez bijvoorbeeld en Aaron Blommaert. Maar er zijn zo ook de Summer Sessions, de Joe Summer Sessions. Dat zijn iets kortere, meer intieme optredens. Morgen dan hebben we er zo eentje, want dan komt Camille naar ons terras. Om iets over 6 is dat. En zoals altijd is dat helemaal gratis. En nu keren we even terug naar afgelopen donderdag. Toen hebben we onze Joe Paradise Beach feestelijk geopend met Milk Inc. En dat was nogal wat hoor. Volgens mij is ons hele terras een meter opgeschoven van al dat gespring. Je krijgt nog eens Run!
1: Good times.
2: Great music.
1: Dit is
2: Joe Paradise.

Chris Rea. Prachtig eigenlijk dat die man en een iconische kerstsong heeft, Driving Home for Christmas, en een iconische zomerplaat, deze On The Beach. Onlangs zijn er trouwens een paar auto's van Chris Rea geveild. De man die was een heel groot autoliefhebber. En zo is nu zijn Porsche verkocht en ook zijn Fiat 500. Dat is zo dat bekende bolhoedje, maar dan wel het originele bolhoedje dat had hij in zijn bezit, die Chris Rea. Zeg, ik heb er nog twee voor het nieuws van 7. Dat is zo meteen Dr. Alban meezingen met It's My Life, maar eerst krijg je nog Miles Smith. Dit is

0: ik hoop dat jullie valies al gepakt is, want zometeen vertrekt het vliegtuig naar Canada. Dan gaan we weer op zoek naar muzikale souvenirs uit dat mooie land. Ik zei daarnet het nieuws van 7, maar ik sta nog op winteruur precies. Het is natuurlijk 8 uur. En dat nieuws van 8, dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Veel bedrijven krijgen hun zomerplanning amper rond. Nieuw dodelijk incident met ICE-agenten in de VS. En Raphaël Collignon stoot door in Zwitserland. Meer dan een kwart van onze bedrijven heeft het elk jaar moeilijk om alles rond te krijgen in de zomervakantie. 1 op de 5 ziet zelfs spanningen en conflicten tussen de werknemers over de planning. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf SD Works. Voor veel bedrijven is de zomer niet noodzakelijk rustiger dan anders. Anne-Leen Verstraeten van SD Works.
2: 4 op 10 geeft aan dat die werkdruk wel daalt, maar een even grote groep ervaart net meer werkdruk. Dus dat wil zeggen ja, dat je daar eigenlijk toch wel met de beschikbare medewerkers die je hebt, en dat aantal ligt dan lager, hè, dat je wel moet zorgen dat dezelfde hoeveelheid werk kan verzet worden.
1: Vaak proberen ze dat intern op te lossen of ze schakelen jobstudenten of flexijobbers in. Nieuw incident met agenten van de immigratiepolitie ICE in de VS. In de staat Maine is iemand doodgeschoten en ICE was daarbij betrokken. Maar het is nog niet duidelijk of zij effectief geschoten hebben. Dat onderzoek loopt nog. Vorige week schoot ICE een Mexicaan dood in de staat Texas. En eerder dit jaar werden ook al 2 burgers doodgeschoten. En op het ATP-tennistoernooi van Gstaad in Zwitserland staat Raphaël Collignon in de 2e ronde. Hij klopte een Kazachse kwalificatiespeler in 3 sets, 3-6, 7-6 en 6-4. In de 8e finale speelt Collignon tegen een Italiaan. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend enkele buien, mogelijk met onweer.
0: 1 file staat er nog op onze snelwegen. Die kun je vinden op de A12 richting Antwerpen. Tussen Boom en Aartselaar moet je er 3 kwartier bij rekenen. Komt daardoor een ongeval.
3: Met Stijn Smits.

Get Going kreeg je hier bij Joe van natuurlijk onze grote vriend Billy Ocean. Zeg, Michael Jackson, die mag dan al 17 jaar dood zijn, toch heeft hij een nieuw record op zijn naam staan. Hij is namelijk de enige artiest die in 6 verschillende decennia een hit heeft gescoord in de Amerikaanse hitparade, de Billboard Hot 100 is dat. Hij heeft dus hits gescoord in de 70s, in de 80s, in de 90s, in de zeros, in de 10s en in de 20s. En dat was tot nu toe nog geen enkele artiest gelukt. Nu, die hit uit de jaren 2020 is Chicago. Dat is al een ouder nummer, maar op TikTok gaat dat momenteel viraal. En zo is het ook effectief in de hitlijsten geraakt. Over Michael Jackson gesproken, als je de film over zijn leven nog niet hebt gezien, je kunt die film tegenwoordig ook streamen via VTM Go. Dus je hoeft er niet meer voor naar de bioscoop. Je kunt hem ook gewoon bij je thuis zien. Dit is Michael Jackson nog eens met Heal the World.

Je weet dat we in de zomer elke avond bij Joe op reis gaan naar een hitbestemming. Een tijdje geleden was dat Puerto Rico en toen zat deze in mijn valies. Don Omar Lucenzo en Danza Kuduro. En die had bijna de pole gewonnen. Het scheelde niet veel, maar uiteindelijk ging Ricky Martin met de hoofdprijs lopen toen. Zometeen gaan we trouwens weer op reis naar Canada deze keer. Eerst krijg je nog Texas met Inner Smile. En nu deze heerlijke tegelplakker van de Bee Gees. Pak elkaar stevig vast en dansen maar. Hou diep.

0: plaatje dat perfect hoort bij de mooie zonsondergang die hier bezig is in Westende, Texas en Inner Smile.
1: De hitbestemming.
0: De grote vakantie, dat is toch altijd zo de tijd waarin heel wat mensen erop uittrekken, dichtbij of verder weg. Ook wij gaan hier bij Joe elke avond op reis. En vandaag is de hitbestemming Canada. Prachtig land. Ik heb ooit een stukje van de oostkust gedaan, maar ik heb me laten vertellen dat de westkust nog mooier is. Maar vandaag maken we er vooral een muzikale reis van, want ik ben op zoek naar souvenirs om in mijn valies te steken. Muzikale souvenirs in dit geval. En dus ben ik op zoek naar hits van artiesten die geboren zijn in Canada. Dat lijkt me niet zo moeilijk, want er zijn er wel wat. Dus laat je suggesties maar komen. Welke Canadese hits moeten vanavond zeker in mijn valies? Eén plek waar je moet zijn, de Joe-app.
1: De hitbestemming.

Aerosmith en Crying, een groep die we door de stemproblemen van zanger Steven Tyler waarschijnlijk nooit meer live gaan zien, of toch zeker geen uitgebreide tournee. Een band die we wel nog live zullen zien is UB40. Meer nog, eind dit jaar komen ze naar ons land. Op 14 december staan ze in de AB in Brussel. Ze komen eraan, UB40, zo meteen met I Got You, Babe. Eerst nog even wat verkeersinformatie. 3 files staan er nogal in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E19 richting Antwerpen. Tussen Mechelen-Zuid en Rumst moet je er 20 minuten bij rekenen. Komt daardoor werken. Op de A12 richting Antwerpen tussen Boom en Aartselaar een kwartier erbij. Ongeval is daar wel afgehandeld, dus die file gaat snel oplossen. En dan staat er ook nog eentje op de E19 richting Brussel. Tussen Rumst en Mechelen-Noord 7 minuten extra. Komt ook daar door een ongeval.

0: Een hit die ze ongetwijfeld ook zullen spelen op 14 december als ze in de AB in Brussel spelen. Maar dan wel zonder Chrissy Hynde natuurlijk. UB40 en I Got You, Babe. Let's
1: go! De hitbestemming.
0: En die hitbestemming was vandaag Canada. Ik had gevraagd om suggesties door te sturen van Canadese hits. Die dienen dan om bij in mijn valies te steken als muzikaal souvenir. En ik zei, het is waarschijnlijk niet zo moeilijk vandaag, want er zijn heel veel artiesten uit Canada. Dus mijn inbox die is echt werkelijk volgestroomd. Maar ik kan natuurlijk niet alle suggesties laten horen. Maar dit is een greep uit het aanbod. Die had ik bijna zelf over het hoofd gezien eigenlijk deze. Maar een van de grootste sterren uit Canada van de laatste jaren natuurlijk. Justin Bieber en Baby Baby was een suggestie van Kitty. Tasha uit de pannen die zegt Canadese zanger. Ja, dan denk ik natuurlijk aan mijn trouwdag. En ik kan niet anders dan gaan voor Heaven van Bryan Adams. Ja, Bryan Adams die zal er waarschijnlijk sowieso wel in zitten, denk ik, in mijn valies. Helen things you do make me crazy about you. En als er nog zo eentje waar ik zelf niet aan gedacht had. Rock Vazwin, beter. Wim uit Heist op den Berg stuurde dat door. Erna uit Zonhoven ook. En Daisy uit Middelkerk. Ah, dat is hier vlakbij. Die wilden allemaal graag Rock Vazwin in mijn valies. Dat kan, want die komt inderdaad uit.

is zien belanden. Man, I feel like a woman. En inderdaad, die komt ook uit Canada. Wie stuurde dat door? Christine uit Ham. Die wilde graag Shania Twain met Man, I feel like a woman. Goeie suggestie. Iets meer recent en uiteraard ook uit Canada, The Weeknd. Maggie uit Buggenhout en Sandy uit Keerbergen, die stuurde dat door. En Sandy zei, deze moet zeker in je valies. Blinding Lights van The Weeknd. Prima nummer, dus ik ga het zeker overwegen, Sandy. En deze kwam ook heel vaak binnen in de app. Leonard Cohen, Ingrid uit... waar woont ze? Transine? Dat is waarschijnlijk dan... de Ardennen, denk ik. Tanja uit Brugge, die wilde dat ook horen. Leonard Cohen. Ik ga nog niet zeggen welke ik in mijn valies ga steken. Dat is voor na 9 uur. Maar 4 van deze suggesties gaan er alvast zeker in.

0: Maar kijk, daar heb je hem al. Hij zit niet eens in mijn valies en toch kwam hij langs in de playlist. Daar had ik geen rekening mee gehouden. Dus die kunnen we er alvast niet meer terug in steken. Maar je hebt hem nu gehad. Everything I do it for you. Komt natuurlijk uit de Robin Hood film The Prince of Thieves. En in het najaar dan komt er een nieuwe Robin Hood film uit. Maar die zal ietsje grimmiger zijn, want die heet The Death of Robin Hood. Deze keer speelt niet Kevin Costner de rol van Robin Hood, maar wel Hugh Jackman. Voorlopig staat die film in december gepland in ons land. En nu gaan we de Dutchie nog eens laten rondgaan.
1: This generation rules the nation with fresh shine.

Kun je toch gewoon niet stiller blijven staan? Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. En er zijn al een tijd lang speculaties dat er een haar in de boter zou zitten tussen die Justin Timberlake en zijn vrouw Jessica Biel. Maar de laatste weken worden ze toch regelmatig opnieuw samengespot en posten ze ook foto's van elkaar op Instagram. Dus ik denk dat de ambras bijgelegd is. Ik kreeg daarnet een berichtje van Sabine uit Diksmuiden. Die reageerde op onze suggesties voor de valies naar de hitbestemming Canada. Die zei Celine Dion, die won toch ooit het Songfestival voor Zwitserland? Is zij Canadese? Ja, ja, inderdaad. Zij is ingehuurd door Zwitserland, maar ze is wel degelijk geboren in Canada, dus die zou sowieso bij in de valies mogen. Welke er effectief in gaan belanden in mijn valies en tussen welke vier je kunt kiezen, dat verneem je straks na 9 uur. Ik heb er nog 2 voor het nieuws van 9, dat is Clouseau en Dans en nu deze van Sister Sledge, Lost in Music.

0: De zon die schijnt hier volop de studio binnen, maar ik zie wel dat ze zachtjes aan toch richting zee aan het zakken is. Dus straks zoek ik nog een perfecte plaat bij de zonsondergang. Dat is dus voor later. Eerste nieuws van 9, dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. Familie en gemeente reageren op het incident in Wetteren. Europa heeft honderden miljoenen klaar voor de heropbouw van Gaza. En de Belgian Lions zitten zonder bondscoach. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt het incident in het Sopenluchtzwembad in Wetteren. Daar haalden de redders vanmiddag een kleuter van 5 bewusteloos uit het water. Ze konden hem reanimeren, waarop de hulpdiensten hem in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Gent brachten. Het is nog onduidelijk wat er precies fout liep, zegt onze collega Demi van den Ede.
2: We hebben net nog even contact gehad met de familie van dat jongetje. Zij zeggen dat de redders veel te laat reageren. Ik heb daarover kort nog eventjes met de burgemeester kunnen praten. En hij zegt dat de redders wel degelijk zeer snel hebben ingegrepen, dat zij alles hebben gedaan wat ze konden en dat ook die mensen zeer onder de indruk zijn. Dus het is een hele moeilijke situatie.
1: Volgens de familie was er ook geen defibrillator in de buurt, maar dat wordt daar wel ontkend. De Europese Commissie heeft bijna 900 miljoen euro opgehaald voor de heropbouw van Gaza. Heel wat landen, waaronder België, dragen bij. Bedoeling is om dat geld onder meer te gebruiken voor de gezondheidszorg en het heropbouwen van woningen. Wanneer dat geld daar effectief ingezet kan worden, dat is nog niet duidelijk. De Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Maé is stopgezet al na 8 maanden. Maé vindt dat hij zich te weinig vrij kan maken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen, dat is nog niet duidelijk. Vanavond en vannacht wisselen bewolkt bij minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend enkele buien, mogelijk met onweer. Het blijft wel warm.
0: Eén file staat er nog op onze snelwegen. Die kun je vinden op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rums. Daar komt er een half uur bij.
3: Joe Paradise Beach met Stijn Smits.

konden inderdaad niet zo heel goed dansen. Dus deden ze maar dat gekke stapje uit die videoclip. Genesis kreeg je hier bij Joe en I Can't Dance. Zeg, eind deze maand dan beginnen in Lokeren de Lokerse feesten ook. 10 avonden lang hebben die daar elke dag zo'n beetje een ander programma. Van disco tot rock tot synthpop. En op woensdag 5 augustus staat deze Tom O'Dell daar. Op die dag ook nog The Cooks en Oscar and the Wolf. Maar dat is ook deze man. Another Love.

0: heerlijk plaatje om te draaien op zo'n zomerse avond als deze. Fleetwood Mac kreeg je bij Joe en Don't Stop.
1: De hitbestemming.
0: En onze hitbestemming was vandaag Canada, het land dat volgend jaar voor het eerst zal deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Ja, het is echt waar. De vraag is dan natuurlijk, in welke taal zal dat dan zijn? Want ja, Canada heeft twee officiële talen, het Engels en het Frans. Zo rond Quebec spreken ze voornamelijk Frans. Al ja, het zou Frans moeten zijn. Want als die voluit gaan, dat is zo'n raar accent. Daar begrijp je echt werkelijk geen snars van. Maar goed, ik had suggesties gevraagd voor muzikale souvenirs om in mijn valies te steken. Ik heb er uiteindelijk 4 gekozen die tussen mijn vuile onderbroeken en sokken mogen zitten. Maar welke van die 4 gaan jullie door de douane laten? Dat ligt dus in jullie handen in de Joe-app. Gewoon de app open doen en bovenaan kun je je favoriet aantikken. Super simpel. En je kunt op die manier ook de playlist van Joe beïnvloeden. Muzikale democratie heet zoiets. Tussen welke 4 kun je kiezen? Wel, dit is optie nummer 1. Ik kwam nog een aantal keren binnen nadat ik de suggesties had laten horen. En ik denk, ja, die moet er eigenlijk ook zeker in. Alanis Morissette en Ironic zit in de valies. Je kunt er dus voor stemmen. En dan met je handen zo opzij, als op de Titanic. Alanis Morissette heb je gehad. Celine Dion, die kun je ook in je valies of in mijn valies steken. My Heart Will Go On, daar kun je voor stemmen. Iets meer recenter zit ook in mijn valies. Kwam heel vaak binnen, dus ik denk, ja, die moet er dan ook toch maar in. The Weeknd en Blinding Lights. En ook deze kreeg ik na de suggesties nog binnen. En ik denk, ja, die moet er ook in. Want dat is toch eigenlijk ook een beetje Mr. Canada, deze. Hè? Michael Bublé, Haven't Met You Yet. 4 platen die zitten in mijn valies. Er kan er maar 1 door de douane. Alanis Morissette, Celine Dion, The Weeknd of Michael Bublé. Voorlopig staat The Weeknd aan de leiding. Als je daar nog iets aan wil veranderen, dan kan dat in de Joe.
1: De hit

0: Down Under van Men at Work.
1: De hitbestemming.
0: Kathleen uit Tendermonde die stuurde: ben ik te laat om Bryan Adams als Canadees in te geven voor in jouw valies te steken? Ja, Kathleen, je bent te laat, maar ook weer niet, want ik had er niet aan gedacht dat Bryan Adams sowieso al in mijn playlist zat vandaag. Dus die kon helaas niet bij in mijn valies, maar hij had er uiteraard wel in gekund, want die komt inderdaad uit Canada. Maar goed, er zaten er wel vier anderen in. Alanis Morissette, Celine Dion, The Weeknd en Michael Bublé. Laten we zeggen dat jullie mij verrast hebben. Want er is een winnaar uitgekomen die ik zo niet meteen aan had zien komen. Die ik zelfs eigenlijk ook gewoon een beetje vergeten was van opties. Omdat het ook een Canadees is. Op de vierde plaats is geëindigd Michael Bublé. Vind ik verrassend, 10%. Dan op de derde plaats Alanis Morissette. Ironic, 19%. En toen zakte mijn broek bijna af. Ik dacht, Celine Dion, die gaat dat hier halen met twee vingers in de neus. Nee. My Heart Will Go On. Ah, die staat eigenlijk op 3, met 16%. Goh, het is de zon. Het gaat daarop steken. En dan natuurlijk de winnaar van de poll van de hitbestemming van vandaag. Welke Canadese hit laten jullie door de douane? En daar was ik toch wel een beetje van verrast. Maar ik kan jullie alleen maar complimenteren met jullie uitstekende muzieksmaak. Want wat een nummer is dit. De winnaar met 55% van de stemmen. The Weeknd vanavond hier bij Joe. Blinding Lights.

0: Ed Sheeran en Bad Habits hier bij Joe. Eén file kun je nog vinden op onze snelwegen. Die staat op de E19 richting Antwerpen tussen Mechelen-Zuid en Rums. Daar komt er een half uur bij, komt daardoor wegenwerken.
1: Joe's Sunset Request.
0: Ja, wij Joe-DJ's hebben in de zomer toch echt wel, zonder enige discussie, het mooiste bureau van Vlaanderen. Aan de ene kant zien we mensen die aan het genieten zijn van een ijsje of zo'n heerlijke bubble waffle of een drankje. En aan de andere kant hebben we een onbeperkt zicht op de zee. En ik kan dus nu vanaf mijn bureau zien wanneer de zon in de zee gaat verdwijnen. En elke avond zoek ik een gepast nummer om de zon wel te rusten te zeggen. Wat wil jij horen als Sunset Request? Dat mag van alles zijn, hè? Iets rustigs om de dag af te sluiten of net iets heel zomers en dansbaar omdat het zo'n mooie dag was. Alles kan, laat je suggesties maar komen in de Joe app.
1: Joe Sunset Request.

0: Dat blijft een plezant nummer. Paul Simon, You Can Call Me Al. Het middelpunt van ons mooie terras hier, dat is natuurlijk ons grote ijssalon. We hebben al heel wat complimenten gekregen dat het zo'n lekker ijs is. Ja, die komt van Missot hier in de Westende. Dat is onze hofleverancier. En ook weer van de partij zijn onze Bubble Waffles. Nu, je kunt daarop laten doen wat je wil. De keuze in toppings is bijna eindeloos. Maar we hebben ook elke week zo'n special op de kaart. Eén favoriet van één van onze Joe DJ's. Deze week heeft Anke er eentje samengesteld. Haar Bubble Waffle heet de Let's Go Crazy, Let's Go Nuts, naar het nummer Let's Go Crazy van Prince. Dat is dus zo'n heerlijke bubble waffle, maar dan met een bolletje pistache, een bolletje chocoladeijs en als toppings Brazilienne nootjes en Mikado. Ja, die Anke die weet wat lekker is. Kun je dus deze week krijgen hier in ons ijssalon. En dit is het nummer waar ze de mosterd ging halen. Prince, Let's Go Crazy.
1: Joe Paradise Beach.
2: Good times.
1: Good times.
2: Great
1: music.

0: 8 augustus, dan staat hij hier op mijn dak. Aaron Blommaar. Joe's Sunset Request. Ja, het gebeurt niet heel vaak, maar vandaag heb ik een live Sunset Request. Goedenavond, Sandy. Oei, wacht, je staat niet open, nu wel.
1: Goedenavond. Ja,
0: Sandy uit Isegem, zeg, jij kunt samen met mij bevestigen dat de zon effectief aan het ondergaan is, hè?
1: Ja, daarvoor zijn we in naar hier gekomen, nek aan mijn broodje, voor de sunset eigenlijk mee te
0: zien, op ons terras.
1: Ja. Ja.
0: En met een drankje erbij of een ijsje, wat is het geworden?
1: Voor mij een non-alcoholisch drankje en voor mijn vrouwtje een cocktailtje.
0: Ah, kijk, zie, dat hoort er dan perfect bij. En dan die prachtige zonsondergang. Ja, ze is nu zo'n klein beetje achter de wolken aan het verdwijnen. Ze is iets hoger vandaag, maar waarschijnlijk gaat ze zo meteen tijdens het Sunset Request dat jullie hadden voorgesteld, gaat ze ondergaan. Daarover zo meteen meer. Maar zeg, Sandy, jij bent een wereldreiziger, hè?
1: Wereldreiziger, zeg maar.
0: Een stukje.
1: Ik ben heel veel op de baan.
0: Ja, wat doe je precies?
1: Ik ben een toerismechauffeur.
0: Ja, dat lijkt me nu echt een superfijne job.
1: De ene dag wat meer dan de andere. Dat hangt van de passagiers vanaf. Ja,
0: heb je vervelende soms?
1: ze kunnen nogal wat rommelig zijn.
0: Ja, ja. Ah ja, als je de bus achteraf moet opkuisen. Ja.
1: Ja.
0: En waar rij je dan zo bijvoorbeeld naartoe? Zijn het vaste bestemmingen of verschilt dat nogal?
1: Dat verschilt nogal, maar mijn meest voorkomende reis is Italië.
0: Ja, en daar ga je
1: Het noorden van Italië, het skireizen en Lago de Maggiore.
0: Ah, dus het is heel het jaar door eigenlijk een beetje.
1: Gans het jaar.
0: Ja, ja. En morgen ook, hè?
1: Morgen vertrek ik terug om 3 uur.
0: Wat staat er op uw bus?
1: Het is een dubbeldek, dus 90-tal personen die meegaan naar Lago de Maggiore.
0: Okay. Dus als we u morgen zien, dan mogen ze toeteren.
1: Zo mogen we toeteren.
0: Goed. Niet om meer over de bus, maar welk nummertje wilde je graag horen bij deze zonsondergang?
1: De nummer dat mijn vrouw aangevraagd heeft. Ja. Ik ben hier de ezel, bij wijze van spreken. Is een kalkbrenner met Sky Sunset.
0: Ja, komt er. Joe Sunset Request.

0: Morgen vroeg om 5:15, dan is de zon er weer. En ietsje later om 10:00 zijn wij er ook weer vanuit Westende met de Franse top 100. En nu krijg je het nieuws van 10 van Nico Bosdeels.
1: Goedenavond. Buitenlandse Zaken bevestigt 3 Belgische doden in Spanje. Schietpartij in Houthale Helchteren. En de VS gooien alle Iraanse havens weer dicht. In het zuiden van Spanje zijn nog 2 Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. Het gaat om een koppel uit Oost-Vlaanderen van 66 en 68 jaar. Eerder werd al een Belg van 63 geïdentificeerd. In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria 13 mensen om. 8 gewonden liggen daar nog in het ziekenhuis. In Houthale Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. Maar ze zijn niet in levensgevaar. Dat meldt HLN. Het gebeurde langs de steenweg tussen Hasselt en Eindhoven. Die was daardoor ook een tijdje dicht. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en is er daarbij dan geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. De VS blokkeert opnieuw alle Iraanse havens in de straat van Hormuz. Dat heeft president Trump bevestigd. Hij doet dat als reactie op eerdere Iraanse aanvallen. Volgens Trump blijft die zeestraat zelf wel nog open en worden alle schepen geviseerd die van en naar Iran varen. Alleen die schepen. Trump heeft voor donderdagavond ook een televisietoespraak aangekondigd. Het is nog niet duidelijk waarom hij dat doet of waarover hij het gaat hebben. En de Belgian Lions, onze nationale basketbalmannen, moeten een nieuwe bondscoach zoeken. De samenwerking met de Fransman Julien Mahé is stopgezet, al na 8 maanden. Mahé vindt dat hij zich te weinig kan vrijmaken voor de Lions. Wie hem zal opvolgen is nog niet duidelijk. Vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend dan enkele buien, mogelijk met onweer. Het blijft wel warm.
2: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. In het zuiden van Spanje zijn nog twee Belgen omgekomen bij de zware bosbranden. Het gaat om een vrouw van 66 en een man van 68 jaar. Hun lichamen zijn nu pas geïdentificeerd, bevestigt Buitenlandse Zaken. Journaliste Eva Peters is in Spanje.
2: Het gaat om een gepensioneerd echtpaar. Zij waren ook al sinds donderdagavond vermist. Hun kinderen konden geen contact meer leggen met hen. De kinderen zijn hier gisteren aangekomen met DNA-materiaal. En het is dankzij dat DNA-materiaal dat ze nu dus officieel hebben kunnen vaststellen dat die mensen helaas overleden zijn.
1: Eerder werd al een Belg van 63 geïdentificeerd. In totaal kwamen bij de bosbranden in de provincie Almeria 13 mensen om. 8 gewonden liggen nog in het ziekenhuis. In Houthalen-Helchteren in Limburg zijn 3 mensen opgepakt na een schietpartij. 2 van hen raakten gewond en liggen in het ziekenhuis, maar zijn niet in levensgevaar. Dat meldt HLN. Het gebeurde langs de steenweg tussen Hasselt en Eindhoven. Die was daardoor een tijdje afgesloten. Mogelijk liep een ruzie tussen buren of binnen een familie uit de hand en is er daarbij geschoten. Het parket onderzoekt dat nog. De VS blokkeert opnieuw alle Iraanse havens in de straat van Hormuz. Dat heeft president Trump bevestigd. Hij doet dat als reactie op eerdere Iraanse aanvallen. Volgens Trump blijft de zeestraat zelf wel open en worden alleen schepen geviseerd die van of naar Iran varen. Trump heeft voor donderdagavond ook een televisietoespraak aangekondigd. Het is niet duidelijk waarom of waarover. Vannacht is het wisselend bewolkt, minimaal rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden.
3: Dit is Joe Summer.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Een goede nacht. Een groep West-Europese landen gaan militaire oefeningen houden in buurlanden van Oekraïne. Dat heeft de Franse president Macron aangekondigd na overleg met de zogenaamde Coalition of the Willing in Parijs. Ook onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland doen mee. Het is de bedoeling om de troepenmacht uiteindelijk in te zetten in Oekraïne zelf, van zodra daar niet meer geschoten wordt. Een opvallende vondst van een arts uit Antwerpen. Hij ontdekte dat de spieren in de liesstreek er anders uitzien dan wat we al jaren denken. Onderzoeker en dokter Thomas Mathieu.
2: De binnenkant van het bovenbeen ga je zien dat er eigenlijk drie spieren zijn. Dat zijn de dijbeenspieren en ligt aan op het schaambeen. Vroeger werd dat zo aanvaard, maar nu hebben wij gezien dat eigenlijk die drie pezen aan de aanlichting van het schaambeen dat die eigenlijk gaan fuseren en eigenlijk als een koord gaan oprollen en zo door het van het schaambeengewricht gaan aanlichten.
1: Dat is belangrijk, want chronische liespijn is een hardnekkige blessure binnen de sportwereld. En ook vrouwen hebben er vaak last van na een bevalling. Het oppompverbod in Oost-Vlaanderen breidt uit, dat meldt de gouverneur. Er mag nu al op 85 plaatsen geen water meer uit grachten of onbevaarbare waterlopen gehaald worden. Uiteraard door de droogte, want het waterpeil blijft maar zakken. Voor drinkwater zijn er voorlopig geen beperkingen, al roept de provincie wel op om zuinig te zijn. Vannacht is het wisselend bewolkt, minima rond 20 graden. Morgen veel zon en plaatselijk tot 34 graden. Woensdag en donderdag hetzelfde weer. Vrijdag en in het weekend buien, mogelijk